0: times.
1: Great music.
0: Dit
1: is Joe.

This is where I heal my hurt.

chaotic justice of cause and effect.

0: beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video's.
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
7: Veel video's.
6: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Maar schat, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Dit is jou. Yo, ben je team uitgeslapen door de hitte of ben je team kapot door de hitte? Sommigen hebben airco in de slaapkamer.
5: Ja, ik heb airco in de slaapkamer, ja, dat is wel goed. Ja.
4: Grim heeft ook airco in de slaapkamer,
6: ja,
4: hè?
6: Maar ik klink een beetje nasaal daar.
4: Ja, de twee andere gezinsleden van dit team niet. Het nieuws van 6 van Grim.
7: Goedemorgen. De toestand van de gewonde kinderen in Buggenhout verbetert. Bekentenissen bij de moord op een jongen van 11 in Ren. En Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. En mijn computer doet het niet. Dan zomaar. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Collega journaliste Rosalie Pieters.
8: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen. Dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
7: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De verdachten van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk hebben bekend. Ze wilden wraak nemen op de jongen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Hun slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De 2 verdachten hebben dat ook toegegeven. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider, Florentino Perez, en zijn enige uitdager, Enrique Riquelme. Perez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Eerst nog wisselen bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust en in het centrum kan het nog eens 30 graden worden. Morgen en vrijdag krijgen we trouwens hetzelfde weer.
5: We hebben elke ochtend tussen 5:30 en 6:00 hebben wij een soort van redactievergadering. Waar we praten over wat er in het programma gaat zitten. Onder andere het feit dat Bart de Pauw langskomt straks bij ons om maar iets te zeggen. En ook Rick Torfs in hetzelfde uur. Dat zijn hier een paar alfa mannetjes samen.
4: Maar je zegt, jonge frisse ochtendshow vanochtend.
5: Dat is we straks tussen 8 en 9. Maar we hadden het ook over de voorbije nacht. En over de temperaturen. En in de krant staat dat het vanaf dit weekend gedaan is met de zomerprik. Het gaat 20, 21, 22 graden worden. Er gaat af en toe een regenbui vallen. En ik had zoiets van, verdomme, gedaan met die korte broeken en die lange zomeravonden. En Sander zit in het nuchtere Limburgse kamp dat zegt, schoe, ik heb dat allemaal niet nodig, die hitte. Heb je niet goed geslapen de voorbije nacht?
9: Nee, het was warm in mijn huis. Ik had geen airco of zo, dus na 3 dagen begint het op te warmen. En dan de vogels waren zeer actief gestraamd. Die waren nog van alles aan het vertellen. Dus ik lag om 8 uur in mijn bed.
5: Om 8 uur?
9: En ik heb 10:30 nog gezien.
5: Oh. Ja. Maar dat heb je echt wel gehad met deze hele warme dagen?
9: Voor mij hoeft dat niet. Ik moet dan de hele dag zweten. En dan denk ik van, oh, weet je zo. Dan 25 graden, alles daarboven.
4: Maar idem dit hetzelfde verhaal. Alleen, wij hebben sinds vorige week een geïnstalleerde trampoline.
5: Ja?
4: Dus nu hebben we nog, yay. Bij elke sprong heb ik zo 2 kindertjes die heel vrolijk aan het dartelen zijn en aan het krijsen zijn. Maar ja, dat mogen ze doen, hè, want ja, wij moeten gewoon vroeg slapen, dat is onze keuze. Maar ik ben ook blij. Zo,
5: is genoeg geweest of wat?
4: Een beetje minder, een beetje regenbuitje ertussen.
5: Oh, ja,
4: helemaal prima, dat is mijn droomweer.
5: Ik vind dit fantastisch en dit mag doorgaan wat mij betreft nog tot het einde van de zomer.
4: Dat zijn de mensen met een zwembad en met een airco.
5: Ja, dat is wel.

0: Ochtend van Joe.
1: Katy Perry in de ochtend van Joe. Op deze, wat zijn we vandaag? Woensdag 27 mei. De laatste pre-zomerdagen. En daarna is het gedaan met die warme temperatuur.
2: Ja, maar het komt alweer terug. Hè. De zomer in een deftige vorm. Heidi, je hebt ook gehad even hè, met de hitte.
3: Ja, inderdaad. Ik wil deftig kunnen slapen.
2: Oh. Dus, gedaan met marineren in eigen vocht.
3: He? Inderdaad.
2: Stik kapot wakker worden.
3: Met de ramen open slapen, maar dan wakker worden van de geluiden buiten en heel veel te vroeg wakker zijn.
2: Ja, want we hebben ook geen vliegramen. Hè. En weet je wat ik alles heb gehad, Heidi? Dat er een kever, dat ik wakker werd met een kever in mijn haar. Maar bon, wat
3: bij mij is nog erger. Mijn kat gaat van mijn bed door mijn raam op het plat dak. En die zit dan op het plat dak naar buiten te kijken. En dan komt hij midden in de nacht terug binnen met een grote miauw.
2: Oh ja, en dan ben je ook wakker. Hè. Maar dus

0: op de zolder. Dat zou misschien kunnen. Ja, geen flauw idee wat dat, hoe dat dit gaat oplossen.
1: Alright.
2: Dan kun je het zo duur, of, zo duur als je wilt maken. Want, maar, ja, of een mobiele, hè. Veel mensen hebben dat,
1: mobiele,
2: hè.
1: Een mobiele, dat is ook vaak een oplossing.
2: Een mobiele.
1: Ja,
0: dat, nee, dat vind ik niet.
2: Dat is niet mooi, maar ja. Ja, dat helpt wel.
1: Ja. Oké, okay, maar ik, volgende week ga je het niet meer nodig hebben, want dan gaat het een beetje leefbaarder worden.
0: Nee, ja.
1: Hè? Ja, ja, ja, ja. Maar goed, het is goed voor de toekomst.
0: We krijgen nog wel een hitte
1: hoofd. Ja, voilà.
2: Het is toch altijd hetzelfde, hè. 2 dagen 30 graden en het is kapot. Kunnen niet meer.
0: Ja.
2: Stoppen daarmee.
1: Hey, die fijne dag, hè. Hou je hoofd koel, hè. Merci, hè.
0: Ja.

0: Ed Sheeran in de ochtend van Joe Azizam.
1: Sven en Anke.
0: Zo gaat het met de kranten en die springen altijd mooi op de verhalen van de dag. Gisteren kregen we te horen dat onze kroonprinses Elisabeth een sabbatjaar gaat inlassen. Ze studeert af aan Harvard deze week en gaat dan een jaar, ja, niksen. De dotatie is er toch, dus het zal wel kunnen waarschijnlijk van het familiekapitaal. En ze gaat dan onder andere met een zeilboot de wereld rondgaan en een beetje van het leven genieten, want ja, straks de zware taak om ons land te leiden als koningin ooit. Ja, die sabbatical, en daar hebben ze nu van alles rond gedaan in de krant. Allerlei mensen geïnterviewd die dat ook ooit gedaan hebben na hun studies of net voor een hogere studies, na de middelbare school een jaartje weg. Had jij dat ook niet ooit gedaan?
2: Ja, ik was het eigenlijk vergeten. Ik dacht anders wel, ik wil ook een sabbatical, dacht ik. En toen dacht ik heb dat al gehad.
0: Ja.
2: Want ik was 18 en toen heb ik een jaar toneelschool gedaan.
0: Okay.
2: En toen was ik geslaagd, maar toen dacht ik toch van, dit is het toch niet helemaal wat ik wil. En dan dacht ik van, ik moet een sabbatical doen, want ik moet gaan bezinnen.
0: En je ouders vonden het oké om even...
2: Ja, maar ja, ik ging dan wel werken voor centen. Hè. Okay. Dus ik ben dan au pair geweest in Amerika.
0: Mooi, dat is wel een goed verhaal.
2: Een paar maanden. Ja, dus ik heb daar gewerkt. Ik had daar kosten in, dus mijn ouders moesten niks betalen. Hè. En dan ben ik een paar maanden, want je hoort het nog elke ochtend, naar Frankrijk gegaan. Om Frans te les te volgen eigenlijk.
0: Echt?
2: Aan een taalschool. Maar
0: dat
2: betaalde ik ook, want ik poetste daar.
0: Okay.
2: Dus dat was eigenlijk een school waar rijkluiskinderen zaten om Frans te leren. Dat was in Antibes. In het zuiden, echt Côte d'Azur. Maar dan had je plebse jongeren uit Nederland. En ik was de enige Vlaamse eigenlijk. Die dan de kamers moesten poetsen van de rijke luiskinderen. In ruil ook voor kost, inwon en taalles.
0: Maar ja? Dat verhaal heb je nog nooit verteld.
2: Ja, ik was het, maar heel eerlijk, ik was het ook een beetje vergeten.
0: En eerlijk,
2: het Frans ben ik ook een beetje vergeten.
0: Ja.
2: Elke ochtend lachen jullie mij uit met mijn Frans. Nochtans ben ik een paar maanden daar geweest.
0: Ja, maar elke ochtend komt onze zeer sympathieke poetsgroep die eigenlijk alleen maar Frans spreekt voorbij. En Anke, elke ochtend... Bonjour.
2: Mon amour.
3: Mon amour. Limburgs Frans.
2: Hoor. Bonjour, mon amour.
0: Ça va? Ja, l'été.
3: Limburgs.
0: C'est très chaud, hè, maintenant. Hè.
2: Ja.
0: Peut dormir ou pas dormir, hè. Zo is het
2: eigenlijk. Ja, maar ik word, weet wat dat is?
0: Ja?
2: Dat is zo. Ik kan alleen maar Frans spreken als jullie er niet bij zijn.
0: Ah.
2: Als jullie kijken op mijn vingers.
0: Ben oui, oh.
2: En dan word ik heel zenuwachtig, want dan kijken jullie al naar elkaar. Zo, zitten jullie al bekken te trekken naar elkaar van, allez, ze kan
0: maar
2: er
0: wacht,
2: niks
0: dan,
2: van.
0: Dus twee, drie maanden ben je naar Amerika geweest.
2: Ja.
0: Au pair, een paar maanden ben je naar Frankrijk geweest om daar kamers te gaan poetsen en Frans te leren. En dan de rest van het jaar, wat heb je
2: vakantiewerk. Ja, dus ik heb wel gewerkt. Hè.
0: Is dat nuttig geweest? Vond je dat een goed jaar? Ben je blij dat je dat gedaan hebt? Of,
2: daarna ben ik journalistiek gaan studeren. Kwam ik in de klas terecht bij Sander Beuze, onze producer.
0: Ja, je hebt samen in de klas gezeten.
2: Ja, en dan...
3: Bergaf.
2: Ja, dus, maar nee, maar dan wist ik van, oké, ik wil die toneelschool niet doen, want dat was op dat moment dat ik ga journalistiek doen. En dan zo geschieden, hè.
0: Ja, maar je hoort van veel mensen dat inderdaad rond een 18e dat een moeilijke periode is. Ik heb een jaartje rechten geprobeerd in Namen. En dat is eigenlijk ook niet zo'n groot succes geweest. En dan ben ik iets anders gaan studeren.
2: Zat je dan op kot in Namen? Of ging je met
0: Ik zat in Namen op kot. Maar ik las ook een heel interessant artikel met Bart De Wever deze week. Want dat denk je toch, dat is de meest zelfverzekerde man aller tijden. En Bart De Wever die zegt, rond mijn 18e, 19e heb ik een hele donkere periode gehad.
2: Oh.
0: Met heel veel vragen, want u denkt dat is de coolness zelf. Maar heeft heel veel begrip voor jongeren die een weg moeten zoeken in het leven. En dat is tegenwoordig nog veel meer dan vroeger natuurlijk. Met alle keuzes die je hebt, ook social media en allemaal. En hij zegt, ik snap het, dat het een moeilijke periode in je leven is. En ik begrijp, maar ik zeg ook tegen al die jonge mensen, zoek het even, het kan geen kwaad. En je gaat er wel uitkomen. Want na 2 jaar heeft hij plotseling weer het licht gezien. En kijk, dat is nu de premier van ons land.
2: Voilà, als het mogelijk is, en je kan het doen, je kan werken. Je ouders hebben toch een beetje centjes om het te doen.
0: Hé, Anke, parle le français parfaitement.
2: Très bien,
0: donc, alors, on est très très content.
1: Presenteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
10: Samen bakken na school? Dat is...
8: Wow.
10: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
11: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
10: Dat is toch echt wel...
8: Wow.
10: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
11: Wow.
10: Van Vibra. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting.
12: Let's go.
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
6: schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
10: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
14: Sorteren kan je zo meteen.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
14: Sven en Anke.

0: zag nog een interview met Phil Collins. Die heeft gezegd dat hij eigenlijk waarschijnlijk nooit meer gaat optreden. Ja, hij is niet zo goed aan toe gezondheidsgewijs. Maar goed, Land of Confusion, mooie platen gemaakt, Genesis.
1: Sven en ik, we hebben van alles. Maar één ding dat we niet hebben is smetvrees.
0: Nee, dat heb ik niet.
1: Maar 2% van de bevolking heeft dat. En ik heb daar zometeen echt een uitstekende tip voor. En de andere 98% kan het dan doorbrieven aan de 2%. Want je wil het echt weten. Het is echt super interessant. Ik ben enthousiast.

0: Lucky Slap e non è super. Maandag is zover, onze 90's top 500 komt terug. Volgende week van maandag tot en met vrijdag. En je kan stemmen op onze site joe.be.
1: Het nieuws van 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. In Bornem hangen de vlaggen halfstok voor de twee dodelijke slachtoffers van de treinramp in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Mogelijk komt er ook een rouwregister in het gemeentehuis, als de families daarmee akkoord gaan. Het parket onderzoekt intussen wat er precies gebeurd is. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer. Of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Komt omdat mensen soms uitstelgedrag hebben en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal komen. Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 vroegen al vakantie aan. Vooral in de tweede helft van juli. En bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en het wordt warm. 21 graden aan zee, in het centrum kan het 30 graden worden.
1: Richting Brussel op de E40 tussen Aflichem en Ternat verlies je 10 minuten. Op 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 10 minuten. 10 minuten ook op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde en Jette. En tussen Grimbergen en Machelen door een ongeval.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaan.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: 6:30. Een tip voor een
1: dwangneurosevrij
5: leven.
1: Ja, dat even moet je oefenen. Dwangneurosevrij. Ja. Maar ja, bij mij moet alles recht liggen. Dat is mijn soft dwangneurose. Dus ja. Kasten moeten dicht zijn. Kan niet tegen als een la of een schuif open staat. Kastdeuren, deurmatten. Ik ben iemand, hè. Als ik een vriendin bezoek in een appartementsgebouw, ga ik overal die matten recht leggen.
6: Maar
1: daar valt mee te leven. Ja, maar ja, 2% kan er niet mee leven. Hè. Die worden knettergek van al hun handelingen. 100 keer handen wassen, bepaalde dingen vermijden. Niet
6: William Boeva heeft dat heel erg. Ja. Dat hier al verteld in de studio's. Niet normaal.
1: Maar er is een nieuwe therapie. Ja. Die helpt fantastisch. 4 dagen en bijna iedereen is er vanaf. 4 dagen. Het heet B4DT.
6: Okay.
1: En eigenlijk komt het van het Engels. Het heet Bergen 4-Day Treatment. Omdat het in het Noorse Bergen eigenlijk bedacht is. 4 dagen. Je kan dat in Leuven doen op dit moment. 4 dagen heel intens zijn ze met je bezig. Als in, ze gaan met jou boodschappen doen. Ze gaan met jou 's middags thuis aan tafel zitten. Dus al die psychologen en experten samen boterhammen eten. Zonder de handen eerst te wassen. Zo van die dingen. 4 dagen echt alleen maar toegeven aan alles wat ze willen vermijden. En dan zou je er echt van verlost zijn.
6: Oké.
1: Het zou zo zijn, je kan het vergelijken met een kat die altijd zit te miauwen om eten. Ja, als je die eten geeft, als je die voedt, die blijft miauwen. Als je die 4 dagen niks geeft, is die weg. En zo zou dat ook de kat in je hoofd zijn. Zo zou je die wegjagen.
6: Okay.
1: Dus ik ga nog even voor de mensen, als die er alles over willen lezen, weten. B4DT. Een beetje R2-D2-achtige Star Wars shizzle, maar het is B.

0: hem zo zitten. Cocktailtje erbij. Pastiske bijvoorbeeld. En waarom niet? Otis Redding. Sitting on the Dock of the Bay.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ja, Bart de Pauw komt op bezoek.
2: Ja.
0: Ja, dat is... Ik vind het wel tof.
2: Letteren over zijn nieuwe show, hè?
0: Ja, maar het grappige is, hij is nu allerlei filmpjes aan het lossen. En ik zei nog tegen Anke, ja, dat is wel kei grappig. Want op zijn social media komen er allemaal filmpjes tevoorschijn van Candid Camera dingen die hij gedaan heeft. En Anke zei, die heb ik allemaal vorig jaar gezien.
2: Die zaten vorig jaar in zijn show.
0: Ja.
2: Dan ging hij zo leuren aan deuren. Met zo, ja, om zo, ja, omdat hem nergens meer aan de bak kwam. Ja. Was eigenlijk de insteek van, ja, dan moet ik zelf maar entertainment verkopen aan de deuren.
0: Het kei grappig.
2: Dat was hilarisch, dat was super grappig. Dat er nu weer in zit.
0: Ja. Ik weet al een klein beetje, maar ik weet niet wat hij allemaal gaat vertellen. Ik weet al een klein beetje waar de show over gaat en ik vind het wel een tof concept. Ja,
2: het heet de Stoute Bart de Pauw Show. Hè,
0: ja, dus... maar als hij eerlijk vertelt wat ik al weet, dan zou het wel zijn primeur kunnen zijn.
2: Allee, Halen, blijf bij ons. Hè.
0: Nee, maar ik meen het wel. Want
2: het nieuws valt bij ons te rapen deze ochtend.
0: Nee, want de show die hij gaat maken... Ja, ik weet niet of het gaat vertellen, maar ik zal maar vertellen.
2: Als hij het niet vertelt, vertelt Sven het.
0: Heel toevallig, ik zat op het vliegtuig naar Barcelona het weekend. En William kwam tevoorschijn. Niels, ja. William van vroeger, ook de manager van Camille. Ook de manager van Bart en van vele anderen. En daar ben ik een lange wandeling mee gaan maken. En hij heeft mij al verteld hoe de show in elkaar steekt. Dus ik ga het gewoon uit de neus peuteren van Bart. Hij moet het gewoon vertellen straks. Het is echt een heel, heel tof concept.
2: Oké.
0: Dat is voor straks. Nou,
1: je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
8: Dit is Joe
9: met Sven en Anke.

0: de nummer 172 van vorig jaar in de 90s Top 500. Benieuwd waar die volgende week staat.
1: Sven en Anke.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Ja, oké, dat is de tune. Het prijsbeest van de dag. Want dat was het eigenlijk misschien wel gisteren. Ferrari heeft een nieuw prijsbeest voorgesteld. De Luce. Maar ik moet meteen dit instarten. Sorry, maar het is...
2: De pechvogel van de dag.
3: Ja, want ja, het is, ik moet het even uitleggen wat het is, Anke. Het is de allereerste elektrische, full elektrische Ferrari die is voorgesteld. En als je een beetje autoverhalen volgt op Instagram, dan zie je echt de ene parodie naar de andere tevoorschijn komen. De ene kritiek naar de andere. Oké, okay, topsnelheid 310 km per uur in 2,5 seconden van 0 naar 100. Vijf zitplaatsen in een Ferrari en kost 550.000 euro. Maar de meningen zijn op z'n zachtst gezegd verdeeld. Alle Ferrari-fans vinden de grootste bullshit aller tijden. Design van de auto, dat vinden mensen echt raar. Werd ontworpen die auto door designbureau Loveform van Joni Ive. En die man heeft jarenlang alles voor Apple ontworpen. Dus de iPhone, de iMac, de Apple Watch heeft hij al ontworpen. En daar gaan ook alle moppen over online. Dat mensen zeggen, oei, wat heb ik hier een rare soort plastieke-achtige gek ontwerpauto gezien. En, ja, en dan het geluid van die auto. Want ja, een elektrische auto maakt geen geluid. Hè. Ik zal ze laten horen. Jij zal waarschijnlijk denken, ja, what the fuck. Maar dit, zo klinkt die auto. Goed luisteren, voor alle autoliefhebbers, zo klinkt de elektrische Ferrari Luce.
0: Ik vind het al luid genoeg.
3: Ja.
0: Hoe klinkt het dan echt?
3: Oh, slappe kak is dat, zeg.
0: Vindt het al vervelend?
3: En een grasmaaier slaat op hol, zeg. Het is een belachelijk geluid, want zo klinkt de Ferrari, Anke.
0: Oh.
3: Snapte.
0: Ja, maar weet je?
3: Wat?
0: Ik denk, hè, de meerderheid van de mensen, hè,
3: ja?
0: Haat die motorgeluiden toch. Als je zo in het straatbeeld bent en er komt zo'n tuf of zo, een vette bak, dan schrik ik je toch altijd een hoedje. Dan denk ik altijd, oh.
3: Ja, ik snap wat je zegt, maar als je dus dan inderdaad zoveel geld neertelt voor een auto en dan krijg je... Of je krijgt dit hier. Ja, dan weet ik het wel eigenlijk.
0: Ik vind het heel grappig.
3: Wat vind je grappig?
0: Ja, gewoon dat het nu dit is. En ik heb de look net gezien, valt toch ook nog mee?
3: Mooi, wat een chique bak is dat, zeg. En geen chique bak, maar een chique bak, hè. En weet je wat, op de koop toe, om maar te zeggen dat het echt wel een pechvogel is, het aandeel van Ferrari daalde op de beurs gisteren met de volle 8%.
0: Oh.
3: Ja, niemand is overtuigd van die bak, hè. Maar goed, 550.000 euro. Toch

0: zijn mooie dagen voor de luchtballonnen. 99 luchtballons van Nena bij Jo.
1: De ochtend van Show.
2: Bon, ik heb sportnieuws. Het moet niet altijd Sven O'Neillens zijn.
0: Sportnieuws?
2: Die babbelt over Club Brugge. Ik heb ook
0: voetbal?
2: Nee. Het is wielrennen.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja, dat is mijn sport dan.
0: Ronde van Frankrijk komt eraan.
2: Lotte Kopecky en Axel Merck zijn getrouwd. Gisteren.
0: Ja, dat zag ik ook passeren.
2: Ja?
0: Is dat het sportnieuws?
2: Ja, dat is het sportnieuws. Dat boeit mij dan ook eens, dus ik breng het. Maar wat mij opviel, en andere mensen moeten dat toch ook gezien hebben, het is toch een significant leeftijdsverschil. 23 jaar.
0: Hoe oud is Axel ondertussen?
2: Maar 53.
0: Maar 53, ja, mijn leeftijd. Dus, mannen van 53, ja. Die zien er prachtig uit.
2: Oh, de een al wat prachtiger dan de ander.
0: Iedereen eigenlijk, hè.
2: Ja. Lotte Kopecky is 30, maar ja. Als je die foto ziet, hè, dat zie je niet. Nul leeftijdsverschil.
0: Ah ja.
2: Dus echt, Sander, heb je ook al gekeken.
0: Ja.
2: En het is ongelooflijk. Dus Axel Merck is eigenlijk ouder dan jij, Sven O'Neillens.
0: Ja, maar wat doe je nu zo raar eigenlijk? Ja. We hadden toch een stagiair, moet je dat nog eens vertellen?
2: Nee.
0: Onze leeftijd moest inschatten.
2: Ja.
0: En die zei nog tegen mij, zeg jij ouder dan Anke?
2: Nee, maar dat was omdat ik de dag ervoor ook al een conversatie met hem had gehad.
0: Nee,
2: toen was ik even ouder als de maten zijn.
0: Ja, op de foto zien wij er ook ongeveer, ik zie er jonger uit dan jij ook. Hetzelfde als Lotte,
2: ja.
0: Axel Merck.
2: Ja, soms moet je de mensen in een waan laten en het gewoon laten. Als jij je goed voelt.
0: Allee, dankjewel voor het sportnieuws, Anke. Heel fijn om je sportief bijgepraat te hebben.

0: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Cool.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
6: Ah, voor mensen met kinderen, die weten dat. Woensdag, dat is natuurlijk de fijne dag. Halfdagske, je kunt je buiten spelen. Volwassenen, doe het ook maar. Ga maar even buiten als het kan vandaag. We gaan weer richting 30 graden op deze woensdag. Nieuws met Grim.
7: Goedemorgen. Bornem rouwt om de twee overleden kinderen bij het treinongeval. Defensieminister Franke wil geen besparingen op defensie. En meer dan de helft van de werknemers plande nog geen vakantie. In Bornem hangen de vlaggen halfstok vandaag, uit steun, na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisteren in Buggenhout. Twee volwassenen en twee kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornem. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. Een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen. Collega Rosalie Pieters.
8: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen. Dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
7: Als de families akkoord gaan, komt er in Bornem ook een rouwregister. In Buggenhout en de school van de kinderen ligt er alleen. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat, in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franke.
9: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
7: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Attentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baart verklaart.
10: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
7: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. Dat is een schending van het staakt het vuren. En bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld.
11: Wordt het exact hetzelfde als gisteren of toch al 2 graden frisser, Frank?
12: Ja, het wordt zo warm niet.
13: Ja.
12: Geen 30 graden meer. Maar fijn, nee, zeg, het is prachtig weer vandaag opnieuw. Hè, met temperaturen, heerlijke temperaturen van 7, 28 graden. De zon is van de partij sowieso. Met een paar stapelwolken links of rechts die wel kunnen ontstaan. En blijft overal droog. En dan morgen, ja, dan ziet het er naar uit dat het opnieuw een topdag wordt. Hè, met veel zon, wat hogere wolkensluis eventueel. Maar fijn, dat zijn allemaal details. En temperaturen gaan dan klimmen naar 7. 28 graden, maar in het westen van het land, een beetje atypisch, daar wordt het warmst. Met mogelijk zelfs maximaal rond de 30 graden.
11: Wij mieten vanmiddag bij Sven Ornelis thuis. Het gaat traag op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Verlies je 20 minuten, 5 minuten tussen Grot-Bijgaarde en Jette. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 10 minuten file. En richting Antwerpen, E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 10 minuten. 10 minuten richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Grot-Bijgaarde. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Verlies je 5 minuten.

0: was vorige week nog jarig. Ze is 80 geworden ondertussen. Cher and Believe. Op deze woensdag 27 mei.
1: Dit is Joe.
2: We moeten het hebben over de voorpagina's vandaag. Ja, het spoorwegdrama gisterochtend in Buggenhout zat gisteren heel de dag in het nieuws vanochtend natuurlijk ook. De weduwe van de buschauffeur heeft gereageerd op hln.be. Vader van 5 kinderen, Noureddine, 49 jaar. Hele lieve papa, zegt zijn weduwe. En dan die details, hè. Weet je, vandaag was het offerfeest. Ze gingen samen naar de slager gaan. Cadeautjes kopen voor de kinderen.
0: Ja, schoon.
2: Hij was elke ochtend om 9:15 thuis na de hele rondreis. En dan waren ze even samen. En in het nieuwsblad reageert Bjorn. En dat is de vriend van de busbegeleidster. Vrouw van 27.
0: Ze zou eigenlijk niet werken, geloof ik, had ik ergens gezien. Dat was eigenlijk niet de bedoeling dat ze in die bus zou zitten.
2: Nee, ze werkte eigenlijk in een rusthuis.
0: Okay.
2: Maar ze had een appartementje af te betalen. En

0: subtiliteit en de onbelangrijkheid van de rest van het nieuws. Want voor de rest, wat is het grote nieuws? Inderdaad, op de voorpagina, Axel Merckx en Lotte Kopecky zijn getrouwd. Dikke proficiat. De Ferrari, waar Ferrari-fans hun neus voor ophalen. Ja, what the fuck, onbelangrijk. Ja. Maar wel, om toch nog even iets anders aan te halen. 6 op de 10 Vlamingen, dat hoorde ik ook in het nieuws, hebben een zomervakantie nu nog niet geboekt. Hebben dat nog niet gedaan. Maar we zijn bijna juni, hè?
1: Ja, maar ja.
0: Nog niet de reisbestemming gekozen, daar gaat het niet over. Gewoon nog niet bij een baas gezegd van dan tot dan wil ik verlof. Dat snap ik toch eigenlijk helemaal niet.
1: Dat is wel heftig, want normaal is dat toch al december of zo, hè, dat er iemand rondstuurt van, allee, laat eens weten, zodat ik de zomer toch?
0: Ja, en op sommige bedrijven moet je bij sommige, als je in de bouw werkt, dan weet je die 2-3 weken, dan moet ik inderdaad thuis blijven. Maar heel veel andere jobs.
1: Svenny, dus heel veel van die mensen hebben dan ook nog geen vakantiehuis, zoals ik, hè?
0: Ja.
1: Ben niet alleen.
0: Ik wil even vragen aan onze luisteraars. Heb jij je vakantie nu al vastgelegd bij je baas? Of niet?
1: Ja.
0: Even weten. We hebben een poll gelanceerd op onze site. Via de app van Joe kan je even laten weten. Heb je gewoon al aan je baas gezegd, dan tot dan ben ik er niet? Of ben jij van die 60% zogezegd die dat niet heeft gevraagd?
1: 3 dagen van tevoren. Nu zijn we weg, hè, jongens.
0: Ja,

0: Four Seasons en December 63. Oh, what a night. Als je voor 63 nu al je vakantie hebt gepland, ben je er vroeg bij. We zijn maar 26. Dan ben je bijna 40 jaar te vroeg. Maar ja, de heel veel reacties. Maar bij ons is het anders hoor. Die cijfers, dat zijn allemaal, ik weet niet, ofwel hele jong of hele oude mensen. Onze luisteraars, die hebben het beter gepland. 16% heeft het nog niet doorgegeven. Maar 39% zegt, ik heb mijn vakantie al doorgegeven voor heel 2026. En 45% heeft toch al de zomervakantie gepland. Dus wij zitten, we zitten meer dan 84%.
1: Maar ja, is wel al georganiseerd. Ik vond het wel een raar onderzoek.
0: Een raar onderzoek.
1: Jacqueline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Jacqueline, jij bent helemaal een streverken. Wat heb jij al gedaan?
2: Ik heb vorig jaar mijn vakantie voor volgend jaar vastgelegd.
1: Oké, voor 20.

0: 2027. En waar ga je dan naartoe?
1: Naar Duitsland, naar het Allgäu. Gaan wandelen.
0: Naar de wat? In Duitsland?
1: In?
0: Amai, dat is hier een cliffhanger.
2: Jacqueline, ben je er nog?
0: Wat?
2: Ben je weg?
1: Ja, sorry, ik denk dat al.
2: We hoorden je even niet. Maar je hebt een wandelvakantie gepland in Duitsland. Waar ergens?
1: In het Allgäu.
2: Allgäu?
0: Ja, want je stuurt van, dat is zo populair dat je daar op tijd moet bij zijn. We hebben nooit van gehoord.
2: Ik heb ook nog nooit van gehoord. Waar ligt dat ergens?
1: Aan Slot Neuschwanstein.
2: Ah ja, dat is heel mooi. Ja. Dat is een heel mooi kasteel.
1: Ja, ja, ja.
2: Daar is eigenlijk het Disney-kasteel is daar een beetje
0: gebaseerd.
2: Op gebaseerd. Ja, absoluut.
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
2: Ah, maar je bent zelf Duitser, geloof ik, hè? Of toch een beetje?
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat klopt.
2: Hey, maar wacht, en dan heb jij, want je zegt, ik heb vorig jaar al vastgelegd voor 2 jaar later, maar wat is er dan zo populair dat je daar anders niet geraakt? Zijn dat de hotels die volgeboekt zijn, of is dat een wandelroute waar je moet op voorhand iets vastleggen of zo?
1: Het zijn de vakantiewoningen of hotels die al volgeboekt zijn heel snel.
0: Oh, ja.
1: Dus je moet er heel snel bij zijn.
0: Maar en waar werk jij dan? En je werkgever vindt dat dan prima om dat nu al voor jou in te boeken?
1: Ik werk bij de spoorwegen en het goederenverkeer.
2: Oké, en dan moet je er op tijd bij zijn om je vakantie zeker te hebben op een bepaald moment.
1: Ja, bij de werkgever niet, maar gewoon bij de bestemming.
2: Ah, ja. Oké.
0: Alrighty, maar dat weten ze nu ook. Ze hebben het nu gehoord op de radio.
2: Eigenlijk, ja.
0: Goed?
2: Okay. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, en soms staat hij te knikken van, ja, tuurlijk.
0: Ja, je had dat meteen gegoogeld. Gaat dat direct
3: gehoord? In Beieren.
2: Ja, oké, nu weet ik het zeker nog niet. Ja. In Beieren.
0: Gaat dat passeren?
2: Sven toch, alleen jongen, in Beieren. Allee, dat je dat nu niet weet. Lederhozen aan en hoppa, allemaal naar Allgäu.

0: Props en Waves. Een hele goede ochtend allemaal. In de krant staat dat 60% van de mensen een vakantie eigenlijk een verlofperiode nog niet gepland heeft. Dit is Joe. En nog niet aan de baas gezegd van dan tot dan ben ik weg. Het gaat niet over een reis, het gaat echt over weg zijn, thuis blijven. Maar bij onze luisteraars is dat helemaal anders, want er komen superveel berichten binnen. Ieder jaar in november plannen we de vakantie voor het volgende jaar. Mensen die zeggen wij moeten voor eind februari ons schuldverlof volledig invullen op het werk. En ook mensen die zeggen, en bij ons hebben mensen met kinderen hebben voorrang. Die mogen eerst beslissen, omdat ja, je zit met de kinderen in de zomervakantie. Dus ja, plannerkes langs alle kanten.
1: Hey, ik heb iemand opgebeld die het meest zielige berichtje van vanochtend gestuurd heeft.
0: Oei, oei, oei.
1: Goedemorgen, dag Geert.
2: Goedemorgen.
1: Geert, jij stuurt, wat stuurt jij? Hoeveel jaren heb jij al geen vakantie meer gehad?
2: Ik denk 14 jaar, maar het kan er ook 15 zijn.
1: Wow, dat is een jubilee eigenlijk. Maar waarom? Dus je bent altijd maar aan het doorwerken en aan het doorwerken. Je bent zelfstandige, maar hoe komt dat niet lukt?
2: Ja, wel, mijn vrouw blijft meestal thuis voor beide honden. En doordat ik dan toch niet thuis kan zitten en te veel werk heb, dan ga ik gewoon gaan werken in de plaats.
1: Oké, dus je hebt honden, die kunnen niet mee op reis. Je vrouw blijft thuis, die is dan wel vrij. Maar heb je dan nooit, zoals in die 15 jaar, nooit gedacht van mijn pot verdikken, nu wil ik toch een all in 10 dagen in een Benidorm of zo, zeg maar wat.
2: Ja, dat zeker, maar ja, dat lukt niet.
0: Leg maar één keer, ja, vriend.
1: Maar,
0: allee, ja.
1: En kun je dat niet alleen
2: weet
1: gaan?
2: Ik, dat weet ik, dat weet ik.
1: En alleen gaan?
2: Nee, dat wil ik ook niet. Nee.
0: Zeg maar, mag je vragen, hoe oud ben je?
2: Ik ben van 67.
0: Oké, je bent
2: 57.
0: Frisse 50 in de laatste 14, 15 jaar. Geen enkele dag thuis gezeten, allemaal doorgewerkt. Wat ga jij doen, met uw geld, man? Allee.
2: Ja, maar we zijn ook... 20 jaar geleden heb ik... ik was vroeger beenhouwer.
1: Ja? Ja?
2: En we zijn gestopt om financiële redenen.
0: Je moet ergens ook wel hard werken, als ik zo.
2: Dan moet je gewoon doorwerken.
0: Respect. Echt waar, respect. Ja, maar een keer een dag of twee is een keer naar de zee. Die honden kunnen het
2: niet.
0: Nee,
2: dat gaat ook niet.
1: Maar de vraag is: heb je de manier gelegd? Zijn je content voor de rest?
0: Ben je een gelukkige mens?
2: Het begint zwaar te worden.
0: Oh. Ja, ik kan me voorstellen.
1: We kunnen nog 100 oplossingen aanreiken. Ja, want die zijn er wel. Maar als je het echt wilt, dan moet je ervoor gaan. Hè. De honden oppas bij je thuis. Of
0: de honden meenemen. Mee,
1: er zijn zoveel hondenhotels.
0: Ja,
2: nee, dat lukt niet.
0: Ja, okay.
2: Het is een pittige hond.
1: Het is ook
2: enkel bij mij.
1: Ik kan juist zeggen, het is ook jouw profielfoto op in de Joe app. Ja. Ik heb er schrik van. Ja. Is dat een Rottweiler of wat is dat?
2: Ja.
1: En hoe lang heeft die nog, die hond?
2: Dat is mijn tweede al.
1: Een eerste toch op. Ik ga zwijgen, want ik maak het niet beter.
2: Nee.
1: Maar love you, Geert. Ik wil gewoon dat jij gelukkig bent.
0: Geniet van geen vakantie, man. Geniet van geen vakantie. Hè. Goeiedag.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoe lang heb ik nog met u anker?
3: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
4: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
3: Oké, Wesley, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
4: Excuseer, wanneer kan ik dan een klinker kopen?
3: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
5: Good times.
6: Great music.
5: Dit is Joe.
7: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
5: Euroshop.
7: Wedden dat we het hebben?
8: Voilà, zijn. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad Vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
9: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
12: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
13: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afvalsberg.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
14: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamers.
15: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
16: Good times, great music.
17: Sven en Anke.

0: Het gemaakt, want dit is zeker zijn meest opgewekte liedje. Billy Joel en Uptown Girl.
1: Bij Sven en Anke.
2: Och, gaan we ons kapot opjagen aan het dilemma van ja. Advocaat van de Duivel?
0: Ik niet, ik vind het...
2: Je zit toch niet... Pro die eerste klas snoeg. Het gaat over, het is een koppel eigenlijk.
0: Ja, maar moeten we dat niet vertellen?
2: Ik kan zeggen, de vrouw heeft een klacht over de man. Dat mag ik toch zeggen.
0: De vrouw heeft een klacht over de man, ja.
2: Sorry, maar die klacht is wel... geen enkele vrouw gaat dit een dilemma vinden. Buiten. Maar ja, dat is voor over een uur.
0: Ik blijf toch een soort van sympathie voor de man hebben, om heel eerlijk te zijn.
2: Echt?
0: Wauw, jawel. Oh. Maar dat is inderdaad voor over een uur. Bart de Pauw, die komt langs. Die heeft van alles te vertellen over zijn nieuwe show die eraan komt. En ik hoop dat hij de primeur wil vertellen, want ik weet al hoe de show in elkaar steekt.
2: Ja,
0: het is me al uitgelegd. We gaan de pier uit zijn neus halen, anders vertel ik het toch. Ik weet het al.
2: Want, je hebt het mij eigenlijk net stiekem ook al verteld.
0: Ja,
2: dus,
0: Bart,
2: je komt het sowieso te weten, Halen.
0: Ja, Bart, als je nu onderweg bent, sorry, je kunt het beter zelf vertellen, of ik doe het.
2: Oh.
0: Dat is zo meteen.
2: Oh, jongens, stop. Lig in mijn bed.

0: Ik heb nu al een dikke, vette smile met het cijfer van vandaag. Het is een heel, heel, heel leuk cijfer. En ik denk, ik weet niet of iemand het gaat raden vandaag.
1: Is het zo'n bijna cup of tea?
0: Maar het is iedereen, dit programma is elke ochtend iedereen's cup of tea.
1: Heel
0: benieuwd. Wat zeg jij nu eigenlijk?
1: Ja, maar ja, het is al afwacht van onze Grim.
2: Goedemorgen. In Bornem, daar hangen de vlaggen halfstok vandaag. De gemeente is in rouw na het overlijden van twee kinderen bij dodelijk ongeval met een trein en een schoolbus gisteren in Buggenhout. Ook twee volwassenen overleefden dat niet. Als de families akkoord gaan, dan komt er in Bornem ook een rouwregister. In Buggenhout en de school van de kinderen ligt er alleen. Defensieminister Theo Francken waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt Francken. Hij vindt het ook niet solidair tegenover andere landen die net wel hun defensiebudget verhogen. En meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer. Of vroegen dat toch niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Attentia berekend. Komt omdat mensen soms uitstelgedrag hebben en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal komen. Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli.
0: Ja, HR-bedrijf Sven en Anke heeft het ook uitgezocht bij de luisteraars deze ochtend. Bij ons veel meer planners. Bij ons is het allemaal helemaal georganiseerd.
2: Eerst nog wisselen, bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. 21 graden aan zee in het centrum, 30 graden. Morgen en vrijdag zowat hetzelfde weer.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Verlies je een half uur. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 10 minuten. Een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar is de weg afgesloten. Ook nog file richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Grootbijgaarden. Verlies je een kwartier.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaan.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Het cijfer van de dag.
0: Het is een indrukwekkend cijfer. Wij hebben het nog eens een keer goed moeten laten checken door deskundigen. Maar we komen uiteindelijk uit, Anke, bij... We zijn er nog niet. Het cijfer komt tevoorschijn. En daar zijn we. Het cijfer 3273.
1: Is dat weer een soort van loon?
0: Nee.
1: Is euro?
0: Nee. Het gaat over mensen. Zo zijn er 3273 in ons land. Van deze soort, hè? Speciaal soort.
1: In iemand in ons team?
0: Ik denk dat er wel één van ons team erbij zit. Dat denk ik wel.
1: Maar je kijkt naar Grim en kijkt naar Sander. Kijk niet naar mij. Het is vooral mannen dan?
0: Nee, het zijn vooral vrouwen eigenlijk. Er zijn wel twijfelgevallen bij, denk ik. Maar het zijn echt vooral vrouwen.
1: In ons land, Belgische 3200. Wil ik het zijn? Als ik het ben ik er dan fier op?
0: Ja, dat weet ik niet. Als je het zou zijn, weet ik niet of je er fier op bent.
1: Ga ik uit de kast durven komen om te zeggen of ik het wel of niet ben?
0: Ja, je gaat het wel durven zeggen, denk ik. Ja.
1: Is het een lichamelijk kwaaltje?
0: Eerlijk gezegd. Als je het gaat eerlijk bekennen op de radio,
1: Niemand
0: gaat verwonderd zijn.
1: Echt?
0: Sander, niemand gaat
1: op
0: zijn stoel vallen en denken, allee, Anke, jij ook? Of dat gaat niemand.
1: Maar is het een soort van neurose?
0: Zeker een soort van neurose. Het is geen neurose.
1: Hoe zeggen ze dat? Een ding...
0: Ja, je hebt het, Anke, en je kan er eigenlijk niet aan doen.
1: Ik heb het.
0: Ja, je hebt het, maar je kan er niet aan doen.
1: Maar stopwoord.
0: Je bent ermee geboren. Je gaat er ook nooit meer vanaf geraken. Het is gewoon zo.
1: Huh?
0: Ja.
1: Wacht, het is niks zo met ADHD of whatever. Het is iets helemaal anders.
0: Dat zijn er waarschijnlijk nog meer dan 3000 in ons land.
1: Dus wacht. Ik vind het eigenlijk nu wel een compliment.
0: Ja,
1: ik heb iets wat maar 3273 mensen in ons land
0: zeker,
1: hebben.
0: Zeker, we moeten zoeken waar we het gevonden.
1: Ik voel mij nu al een unicum.
0: Ja, wij bent een unicum.
1: Maar ja, geen idee. Alleen mensen, wat denk je dat ik heb?
0: Allee, help haar eens. Dat is iets, Anke heeft het. Ze gaat het durven bekennen. Niemand gaat enorm schrikken ervan. Maar toch, ja. Nee,
1: en ik ben er niet geboren.
0: Ja, en als je het gaat vertellen, gaat iedereen zeggen... Maar ja, natuurlijk, dat wisten wij al lang. Dat wisten wij al. Iedereen gaat zeggen, dat wisten
1: wij al. Ik vind het een hele goede tease.
0: Allee, allemaal, raad eens mee. Wat zou het kunnen zijn?

0: Leave Light On, Belinda Carlisle bij Joe.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ah, ik vind het echt een heel, heel leuk cijfer. Ik kan me zeer mee. 3273. Dus we hebben echt een expert erover opgebeld. Hè? En die zegt dat deze 3000. En jij zit er eigenlijk wel gewoon bij, Anke. Ah, bij die unieke soort.
2: Ik vind het echt heel tof dat ik eens uniek ben in iets.
0: Mensen zijn volle bak aan het meeraden. Hè?
2: Want ik zei van ja, wat zou ik kunnen zijn? En ik moet zeggen, het is wel een ego-boost deze woensdagochtend.
0: Dat er maar binnenkomt.
2: Een groot hart. Maar Len stuurt ook. Wacht, ik ben het niet aan het verzinnen. Len stuurt smoking hot body and brains.
0: Ja,
2: echt. Ik verzin het niet, Sven.
0: Nee,
2: stuurt een frietverslaving. Ik snap, dat is iets meer realistischer. David stuurt een snoepstoornis. Patricia zegt een naturel poedelkopje. Sophie stuurt een navelbreuk. Kan ik nu al ontkennen, heb ik nog nooit gehad. Ik weet ook niet exact wat dat is eigenlijk.
0: Reukzin voor zonde die je eigenlijk niet nodig hebt.
2: Dat heb ik wel.
0: Zegt iemand.
2: Ja, dat heb ik. Een zoute kou in plaats van een zoete kou.
0: Ja.
2: Ik ben allebei eigenlijk.
0: Ja.
2: Een zeldzame bloedgroep komt hier ook nog binnen.
0: Maar jongens, toch, maar zei, allee, kom aan.
2: Is niemand het just?
0: Nee, en zijn via ChatGPT ook aan het zoeken. En jij Anke, jij...
2: De voornaam Anke. Is dat het? Hij komt hier binnen nu. Van Luc. Luc stuurt voornaam Anke. Dat is het, hè.
0: Zo met in details.
3: Vanavond bij VTM breekt de allesbepalende afwerkingsweek aan in Huis Gemaakt. En bij VTM 2 worden de grenzen van de wet alweer grondig afgetast in overtreders. Je avond bij VTM en VTM 2.
4: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
8: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Dit is Joe,
12: Sven en Anke.

0: Jeruzalemma, kijk je door.
1: Het cijfer van de dag.
0: Oké. Je hebt lang genoeg moeten wachten, jullie ook, beste luisteraars. 3273 zijn er van in ons land. En Anke, jij hoort er ook bij. Wendy Schelfhout is van Stadbel en die legt het even uit. Het Belgisch Statistiekbureau.
2: Er zijn op dit moment 3273, dus ongeveer 3300 Ankes in België. Nu, Anke is een voornaam die sowieso in Wallonië niet voorkomt. Bij Sven, dat is vooral een Vlaamse voornaam, maar die komt toch nog een beetje voor in Wallonië. Er zijn bijna 9700 Svennen, 9722 om precies te zijn. De jaren 90 waren heel populair voor de voornamen Anke en Sven. En vooral in 1999 zien we voor de Ankes een piek. Toen zijn er 148 baby's die die naam hebben gekregen. En voor de voornaam Sven was dat 1996. Toen hebben 164 baby's de voornaam Sven gekregen in België.
0: Maar goed, hè?
3: Amai, Luc zat er bonk op. Ja,
0: zat helemaal goed op.
3: We zaten allemaal op een verkeerde spoor natuurlijk.
0: Maar je komt er vooruit dat je een Anke bent. Je bent er ook mee geboren. Ik heb niks verkeerd gezegd. Klopt het allemaal, hè?
3: Nee, want sommigen nemen een naam aan die niet officieel op een identiteitskaart staat. Wij zijn volledig Sven en Anke.
0: Wat denk je dat de populairste voornamen in ons land zijn bij mannen en vrouwen?
3: Op dit moment?
0: Ja, nee. In het algemeen, hè, hoeveel ervan zijn. Hè. Geboren aller tijden.
3: An.
0: Zo, hè. Ja. Je denkt An? Nee.
3: Bart? Nee. An, Jan? Nee. Peter?
0: Nee.
3: Welke letter begint? Dan weet ik het.
0: Ze beginnen alle twee met de M. Zowel de vrouw als de man beginnen met een M.
3: Mohammed?
0: Nee, niet Mohammed.
3: Nee? Maar dat kan toch? Dat is in Wallonië toch vaak?
0: 100.000 Belgische vrouwen die naam hebben.
3: 100.000?
0: 100.000 Belgische vrouwen met de
3: Marleen,
0: M.
3: Marijke,
0: nee.
3: Martien.
0: Nee.
3: Nee. Melissa.
0: Je zit echt in de buurt. Nee, Melissa, dat is uitzonderlijk.
3: Nee. Mia.
0: En je krijgt in veel vormen Maria. Dat is het.
3: Ah ja,
0: en de vrouw
3: dat is
0: Maria. Ja.
3: En bij de man?
0: Bij
3: ook
0: de man,
3: met M.
0: Ook met een M. En je moet ook niet verzoeken.
3: Nee, wacht, hè. Mathieu?
0: Nee, maar de meest evidente.
3: Wacht even, nu wil ik het zelf raden.
0: Ja,
3: hè.
0: Zelf, ja maar ja. Muziek draaien ook.
3: Wacht, een Vlaamse naam, zoiets.
0: Ah, een hele Vlaamse
3: Maria
0: naam.
3: En...
0: Je kent er veel van.
3: Mo.
0: Nee.
3: Ik wil het weten. Ja. Oh, doen, hè.
0: Oké.
3: Zeg het maar.
0: Laat de luisteraars dan maar meer raden. Ik zal dan eerst even vertellen wat nu de populairste namen zijn.
3: Mark!
0: Het is Mark.
3: Oh.
0: Ja, Mark is het. Mark.
3: Voilà, zelf gegaan.
0: Ja. En dit zijn nu de populairste namen.
2: Bij de meisjes Olivia staat op 1. Dan Emma blijft ook heel populair. En Louise. En bij de jongens gaat de eerste plaats naar Noah. Dan is het Arthur. En de derde plaats is voor Jules.
0: Voilà, kijk.
3: Prachtig, we zijn weer helemaal mee. Allee, Mark en Maria, proficiat. We zijn helemaal niet unicum.
0: Hey, elke Mark en Maria die nu aan het luisteren, stuur ons eens een berichtje. We zullen horen of jullie allemaal bij ons zijn.

0: Anouk en Nobody's Wife. Het is wel grappig, er komen heel veel berichtjes binnen.
1: Het klopt, ik denk dat elke Mark hier in ons land naar Joe luistert.
0: Ja, denk ik ook. Ja,
1: elke Mark heeft gestuurd, elke Maria ook, maar heel veel Maria sturen. Ja, maar roepnaam Mieke. Ja, ja. Of zo.
0: Of Mia's. Of Mia.
1: Van alles komt hier binnen.
0: Mark, Maria, maar ook Piet, Paul en Johnny. Allemaal van harte welkom. In
1: Sven en Anke ook.
0: Ja, inderdaad. En Bart. Bart de Pauw. Ik denk dat hij nu al voorbij komt.
1: Hier is hem. Ja.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is Jumbo.
3: De zon schijnt, het leven is mooi en het wordt nog mooier met de eerste plaat meteen na 8 uur.
1: Dat is wel goed, ja. Je hebt helemaal gelijk.
3: De Dirty Dancing plaat, ik ga het al vertellen.
1: Dirty Dancing, ja.
3: Time of My Life komt eraan na het nieuws van Grim.
6: Goedemorgen allemaal. Parquet onderzoekt het dodelijke treinongeval in Buggenhout, ontploffing in Etterbeek en defensieminister Franke wil niet besparen op defensie. Het onderzoek naar het dodelijk ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Collega Louise Bucket kon met haar praten.
7: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
6: Parquet onderzoekt de omstandigheden onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond 2:15. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt Franke.
8: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dat moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
6: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Attentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baart verklaart.
9: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
6: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten.
10: Dag Frank, goedemorgen. Lekker weer vandaag, hè?
11: Ja, vandaag alweer een prachtige dag met heerlijke temperaturen na de middag van zo'n 7, 28 graden. Aan de kust is dat een graad of 25, later gaat daar een zeebries opduiken en de zon is van de partij.
10: Oei, en jij niet meer duidelijk. Pom, weg. Hoi, ja. Maar de zon is van de partij.
3: Ik heb een klein zeebriesje.
10: Ja, morgen ook van de partij, nog gaat hij een uur. Wat? Ben je er terug, Frank? Nee.
3: Laat het. Richting Antwerpen op de E313 tussen Masgehoven en Antwerpen-Oost. Verlies je een half uur. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Antwerpse ring richting Nederland tussen de Legrellelaan en Deurne. Verlies je door een ongeval 25 minuten. 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En nog file richting Brussel op de E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe. Verlies je een kwartier. En nu genieten.

0: vind het het mooiste liedje van de wereld. Ik had het zo aangekondigd. Ik dacht dat ik iedereen gelukkig ging maken. En nu stuurt Bert... Ja, dit was het liedje van mij en mijn ex-vrouw.
1: Ja,
0: en iedere keer als ik het nog hoor, moet ik wenen.
1: Oei, Bert. Ach,
0: maar het blijft een toplied.
1: Mooi, de sfeer verpest voor Bert. Nee,
0: maar,
1: dan.
0: Ja,
1: mooi gedaan.
2: De ochtend van Joe.
1: Ja, dan worden nu vier opzij.
0: Ja, maar, sorry, Bert.
1: Ja.
0: Hè?
1: Moet je mens al met die ellendige zon en 30 graden door het leven.
0: En
1: dan een keer die kakmuziek erbij.
0: Bart de Pauw, vind jij dat een mooi liedje van Dirty Dancing?
3: Ja, natuurlijk is dat een mooi liedje.
0: Goeie herinneringen aan?
3: Ja, absoluut. Dat was ik jong toen.
1: Oeh, waren we allemaal jong, Bert. Goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou? Ben jij een vroege vogel eigenlijk? Of,
3: Eigenlijk wel, ja. Ik ben toch meestal rond een uur of zes al wakker.
1: All right, oké.

0: zo leuk. Dat was de eerste keer dat ik met mijn papa ergens naartoe ging. Echt zo naar zo'n zo'n avondevent. En we hebben alle twee enorm genoten. Ik vond het echt, echt een aanrader. Ik heb zo hard gelachen. Ik vond het zo leuk.
1: Maar maak je de volledige analyse toch nog even geven of je dan met tanden erbij staat?
0: Nee, ben ik benieuwd of jij die volledige analyse nog onthouden hebt. Want dat was
1: je vorig
0: jaar.
1: Je was heel enthousiast. Ja. En je zei, vooral de filmpjes vond je eigenlijk waanzinnig. Heb je zitten lachen tot en met.
0: Ja.
1: En je zei wel, je voelt dat zo op de bühne staan, dat toch nog een beetje zoeken. Ja, het was wel de filmpjes waar je dol enthousiast
0: over was. De filmpjes vond ik echt inderdaad, dat was hoe jij alleen dat kan maken. Geweldig, zo hard zitten lachen. Echt, en ik dacht ook van, ik mis dit soort televisie. Dat maken ze
1: maar
0: niet
1: meer. Maar snap je, was ook de feedback die je kreeg?
2: Natuurlijk stand-up comedian of in een zaal staan is niet mijn habitat. Ik ben gebokt en gemazeld in mijn filmpjes maken en televisie. Dus het was voor mij wel een beetje nieuw. Dat is wel verbeterd. Ik weet niet wanneer je bent geweest.
0: Oh, in Hasselt. Ja.
2: Dat was een hele leuke passage in Hasselt.
0: Heel leuk. Heel hard gelachen.
2: Je wordt daar wel wat beter in. Je voelt dat het meest onwennige stukje is. Maar de filmpjes zijn inderdaad heel...
1: Maar had dat ook nog... je had het voordien nooit gedaan. Hè? Ik bedoel, dat is ook een beetje de onzekerheid. Want je kwam uit een hele moeilijke periode. Je staat dan ook het publiek oog in oog met die mensen.
2: Anken en haar vader, oog in oog.
1: Dat speelt toch allemaal mee. Ik zou het zelf ook niet zomaar durven om een hele show in het... Ja. En hier kletsen wij maar wat in het ronde.
0: Ook de grootste zalen. Hè? Dat is nog moeilijker.
2: Maar wat heel leuk... Ik ben altijd gewoon geweest om... ik maak televisie, ik ben er nooit bij als het publiek dat bekijkt. Of als je een film gemaakt hebt, dat is licht dat op een muur wordt geprojecteerd. Je zit daar niet bij. En dat was de eerste keer dat je dus direct het contact voelt met dat publiek. En als dan een grap valt en daar wordt gelachen, dat rolt van over de zeteltjes door je lijf. Dat is een ongelooflijk plezante ervaring.
1: Maar als het niet valt, dan denk je,
2: dan doen we gewoon verder.
1: Had je ergens een opleiding bij iemand gedaan? Heb je zo Alex Agnew of weet ik veel?
2: Wel, ik heb Ludo Hoogmaertens is een acteur, die ook onder andere Lieve Scheire begeleid. Heeft me daar geweldig goed geholpen met de tricks. Even, pak die zaal, pak die ruimte. Je bent voor een publiek aan het spelen, je bent niet voor één iemand aan het spelen. Je tempo is belangrijk, je tempo mag niet rap zijn. Sorry dat je het niet af
1: de mop moet vallen.
2: Ik weet wel wat een beetje timing is voor een mop. Maar voor een zaal ligt dat toch anders. En dat was echt wel een hele grote hulp.
0: Nee, maar moraal van het verhaal, ik wil wel ook naar de nieuwe show gaan kijken. Ja. En daar hebben we het zo meteen.
1: Ja, zo meteen, inderdaad.

0: Aiko Aiko, Justin Wellington.
1: De ochtend van Joe.
0: Met Bart Pauw bij ons in de studio. Ja, Bart, er komt een nieuwe show aan, hè? Wanneer komt die en waar komt die? Dat eerst even.
2: De première is 30 september in Gent. En dan zitten we, denk ik, een stukje daarna in oktober in Antwerpen. En dan passeren we ook terug in Hasselt.
3: Yes.
2: Er is, enfin, dat is nu exclusief. Er komt ook een in Oostende.
0: Oké, oké, oké. Maar het concept, het persbericht is ook uitgegaan deze ochtend. Ik had er alles van. Ik had William, je manager, gezien. Ja, ja. En die had het al uitgelegd. En ik was meteen al overstag. Ik dacht, maar dat gaat heel goed worden. Vertel eens wat je gaat doen deze keer.
2: Wel ja, we vertrekken dikwijls, of ik ga nu vertrekken vanuit zo observaties of dingen die ik meegemaakt heb. En dan ga ik daar even over babbelen. En dan komt dat automatisch naar, ey, maar zou dat geen goede format zijn op televisie? En wat we eigenlijk gedaan hebben, zijn zo kleine formatjes van niet bestaande televisieprogramma's die we dan gaan in filmpjes zien of met het publiek gaan uittesten. En op het eind van de rit mag het publiek zo beslissen van, ah wel ja, dat zou ik wel eens graag op televisie willen zien.
3: Moeten we dan een bordje in de lucht houden? Zo van,
2: dat weten we nog niet.
3: Ah, ja.
2: We zijn nog volop mee bezig, maar zo, dat is het idee. En dan kan je echt, dan worden die filmpjes weer gebruikt, dan stijg ik daar ook, vertel ik. Ja. Enthousiasmeer ik de mensen mee. En als dat zou gebeuren, hoe zouden we dat dan kunnunnen zien?
0: Maar ik vind het heel goed. Het is eigenlijk een heleboel televisieconcepten. Sommige wat groter uittesten, sommige wat korter. En dan kijken van, zou dat werken op televisie? Ja, er zullen ook zotte dingen tussen zitten waarschijnlijk die nooit kunnen halen eigenlijk.
2: Ik weet het niet.
0: Ja, maar ik vind het keigoed.
3: Ja, maar het is eigenlijk, en wil je dat, is dat dan een soort van, ga je alle televisiedirecteuren uitnodigen? Zo van, kom maar af, ik ga wat tentoonstellen en misschien willen jullie dat echt maken?
2: Ja, niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling dat we dat samen met dat publiek doen.
3: Ja.
2: We gaan het ook echt zo, willen het ook zo'n beetje bruisender dan vorig jaar. Vorig jaar was het een beetje voorzichtig.
3: Ja.
2: Vorig jaar was het een beetje, ik kwam na 7, 8 jaar, kwam ik van, goh, wat gaat dat geven? Ik wist mijn richting nog niet goed. Ik merkte ook plotseling dat ze de mopjes dat we dachten, gaan we die wel maken? Mag ik dat wel doen? De stoutere mopjes, dat daar de mopjes waren die mensen echt ontladend lachten. Dat we dachten van, oké, we gaan het ietsje bruisender maken, we gaan het ietsje toffer maken.
3: Het wordt ook een stoute show, hè? Het is toch zo.
2: Het gaat meer zo'n beleving zijn. Ook een reden waarom dat je naar theater moet gaan.
3: Ja, ja, ja.
0: Kom aan, Bart. Allee, kom. Zeg nu eens
3: even. Een formatje.
0: Nee, maar je zegt dat nu, het is niet de bedoeling. Je wil inderdaad een grote show gaan maken in de zaal. Dat is zo. Maar dat moet toch ergens bij jou zitten, want dat is waar je altijd zo goed in bent geweest in televisie. Als we over jou praten, in het programma komt het altijd binnen, die man moet weer tv-programma's gaan maken, want daar was hij zo uniek in. Dan moet dat toch weer spelen bij jou. Je moet het toch goed stellen.
2: Ja, we hebben in de loop van de afgelopen 7 jaar ook wel wat formats of voorstellen gedaan aan zenders. Dan nu natuurlijk is één grote zender die je niet meer hebt.
0: Ja, bij de VRT zult je waarschijnlijk niet meer terecht kunnen.
2: Nee, daar is ook niks meer terug te vinden van mij op VRT Max. Niks van wat ik vroeger gedaan
0: had. Er is Play en er is VTM.
2: Ja, absoluut. Maar er is nog altijd nog niemand die zegt, misschien durft te engageren. Ik weet
3: maar Ruben van Gucht zit hier nu ook, hè? Er is plaats.
2: Die Ruben van Gucht kan zich potverdikken met wat permitteren die beter aangepakt.
0: Ja. Nee, maar echt waar, je zou het wel weer willen doen. Als de vraag komt,
2: maak
0: weer televisie.
2: Ja.
0: En dan weer hetzelfde, een beetje in de stijl van wat je vroeger gedaan hebt, met humor. En
2: Ja. Humor is echt wel mijn ding. En
3: ja.
2: Natuurlijk echt wel. En wat heel fijn is met mensen werken en dat zo samen maken, dat is echt wel heel tof.
3: Dat vond ik echt met die filmpjes, Bart, dat meen ik echt. Want ik ben altijd heel eerlijk. Hoe jij die filmpjes maakte, dat is echt zo van nu. Want je kunt ook zeggen van, je doet exact hetzelfde zo als zoveel jaar geleden. Maar dat is, het was zo wel gekomen, zo mooi, zo tof. En dat werkt nu nog altijd. Ik bedoel, het pakt. Dus het zou stom zijn om er niks mee te doen.
0: Heb je al een van, wat Anke vroeg het, maar dan had ik er afgebroken. Heb je al een formatje dat je kan delen?
3: Iets half.
2: Ja, maar we zitten op verschillende dingetjes. We hebben zo een ideeke van, stel je voor dat er een woke-politie zou bestaan.
3: Oh.
2: Je hebt zo,
3: Je hebt de mensen nu al mee.
2: Je hebt hallo met de politie, je hebt de buurtpolitie. Maar stel je voor dat je nu een eenheid hebt van een woke-politie die moet ingrijpen als er iets een overtreding is. En,
0: ja, ja.
2: Maar die politieagenten weten het zelf niet, omdat dikwijls zo moeilijk is. Hè. Er komt iemand buiten bij een Chinees restaurant, is dat ja, culturele toe-eigeningen, want je zet iemand zijn eetcultuur. Dat soort onzin.
0: Maar dat loopt helemaal niet. Die politie zou hier vaak aan de deur staan.
3: We
0: komen ze constant in de keuring.
2: Of wat ook misschien leuk is, zijn zo crossovers van programma's als je ze combineert. Ik bedoel, je hebt nu de Real Housewives of Antwerp, er zijn al wat parodieën op, maar als je dat combineert met Boer zoekt vrouw, ja, dan krijg je een heel ander. Ja. Dan krijg je de Real Housewives of Wachtebeke.
3: Sorry, maar iedereen wil die filmpjes zien.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: En dan heb je een gender reveal van een kalfje of zo. Weet je? Dat soort...
0: ja. als we een uur houden, kennen we het hele programma al. Ja, ja. Maar heel veel succes ermee.
2: Dank je wel.
0: Nog een keer, als mensen willen komen kijken, tickets, waar kun je ze kopen? Waar
2: dat is bartepauw.eu. En dan krijg je een overzicht... bartepauw.eu en dan krijg je een overzicht van alle optredens. Je kan je zelfs de zeteltjes kiezen.
0: Ah, ja. En Bart stuurt je dan een sms'ke en dan...
2: En voilà.
0: Dankjewel Bart.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pen van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hello. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
10: Carrefour.
11: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer.
12: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.

0: met level 42 Running in the Family.
1: The 90s, the 90s, top 500.
0: We kijken er alweer naar uit. Volgende week dan is het zover. Dan gaan we eraan beginnen. Maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni. Vijf dagen lang het feest met de muziek uit de jaren 90. En stemmen kan je doen op onze website joe.be voor de 90s top 500. Dat kan tot zondag 6 uur, waar wij doen aan stemadvies. En vandaag gaan we in de slows duiken. Een favoriete slow van Anke en eentje van mij ook straks.
2: Ja, favoriete slow komt er nu aan van mij. Maar het is een haat-liefde-verhouding.
0: Oei.
2: Als dat liedje begon, dan sloeg de paniek toe.
0: Waarom?
2: Ja, wat als niemand mij vraagt?
0: Ja.
2: Wat als al mijn vriendinnen gevraagd worden en ik niet?
0: Ja.
2: Wat als een creep mij vraagt waarmee ik niet wil dansen? En dan nu het allerergste. Wat als mijn crush ineens begint te bekken met een meisje dat veel knapper is dan ik? Eigenlijk was dat voor niks goed, die slows in de 90s.
0: Maar het is wel een mooi liedje, hè?
2: Dit is Bon Jovi en Always.

0: Always van Bon Jovi. Heel herkenbaar voor velen. Dan stond je daar te wachten totdat het voorbij was. Als niemand je vroeg of je crush dus bezig was met een ander.
1: Ja, ik heb ook een slow-mo. Ik heb eigenlijk niet zo'n verhaal erbij.
0: Ja, sorry, maar nee. Ik wil ook een verhaal.
1: Het is gewoon een heel mooi liedje dat ik nog eens wil horen op de radio. Dat is eigenlijk de enige reden. Maar ik heb jaren negen. Ik heb niet gesloten.
0: Ik denk dat de luisteraar nu toch wel iets verwacht. Een mooi liedje, daar kom je niet mee weg. Eerste nieuws van 8:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. Twee kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en ook een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Dat gebeurde rond iets over twee. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. En mogelijk betalen we binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie. Net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw heel zonnig en warm. 21 graden aan zee. In het centrum van het land kan het 30 graden worden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
0: File op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een uur. 40 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 25 minuten. Ook 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. En richting Brussel nog op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je een kwartier.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: The 90s, the 90s. Top 500.
1: Wij doen stemadvies, want je kan op dit moment inderdaad laten weten wat je favoriete platen zijn voor onze top 500 van de 90s volgende week. Anke, die van jou was super tof al. Bon Jovi, ik heb gewoon ook een heel mooi liedje meegebracht, vind ik zelf. Je hoort het niet zo vaak meer op de radio. En daarom uit de jaren 90, stem erin alsjeblieft, Vanessa Williams.

0: toch ook mooi, Anke?
1: Zeg maar ja. Hallo, 90's is allemaal mooi.
0: Prachtig, hè? Ja, ja. Ze was ook mooi, Vanessa Williams.
1: Ja, ze is nog
0: mooi. Ze is nog wat mooi, sorry. Ja.
1: Ze speelt ook mee in een van de laatste seizoenen van Desperate Housewives.
0: Ah, is dat zo? Save the best for last. Het is stemadvies. Morgen doe je iets totaal anders.
1: Ja, morgen, was het morgen de verrassing of is het morgen de guilty pleasure?
0: Morgen is de fout, hè?
1: Ja, de guilty pleasure. Ik wil nu al draaien met guilty pleasure.
0: Dat is voor morgen. Niklas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent ook al bij. Je hebt de zon meegebracht.
2: Zonder mij zou ze er nooit gekomen zijn. Dat is evident.
0: En het dilemma, ik denk dat we in een heel ander kamp zitten, Anke en ik.
2: Voor zou wel kunnen, ik sluit het niet 100% uit.
3: Zo meteen. Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
4: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Good times, great music.
9: Sven en Anke.

0: Shakira en het is ondertussen ons 10e seizoen Sven en Anke. En het is denk ik al het 9e seizoen dat we deze rubriek doen. Advocaat van de Duivel.
1: Advocaat van de Duivel.
2: Ik heb echt medelijden met onze luisteraar van vandaag, Rick Torfs. Ik weet niet, is het een anoniempje of heeft ze een naam?
3: Nee, de situatie is zo triest dat ze anoniem wenst te blijven.
2: Ja, ik...
0: Het is echt binnengekomen, hè?
2: Het is echt binnengekomen. Ik vind het heel zielig. Ik heb een mening.
0: Ja, dat is zeker. Wacht er nog mee.
2: Ja, vertel het.
3: Ja, het begint meteen, ze valt met de deur in huis en ze zegt... Mijn man heeft geen filter. Hij zegt altijd wat hij denkt. Ik weet wel dat hij mij graag ziet, maar zijn uitspraken kwetsen mij. Als ik me heb opgekleed bijvoorbeeld voor een etentje met vrienden... en ik vraag wat hij van mijn outfit vindt, dan zegt hij soms... trekt op niets wat je aan hebt. Als ik naar de kapper ben geweest, dan vraagt hij of de kapper zijn schaarstuk was.
2: Dat is toch niet meer normaal?
3: Erger zelfs. Op familiefeesten riep hij al eens luid aan tafel... ze kan niet koken, maar ze kan wel goed wassen en strijken.
0: Ah, dat is toch al een compliment eigenlijk, hè?
3: Ik weet het, hij bedoelt het nooit slecht, zegt ze. Maar het is een beetje zijn vorm van humor. Maar ik voel me daar toch heel onzeker door. Oh. En hoe kan ik hem toen ophouden?
2: Nou, zijn tong afknippen met de schaar die niet werkt van de kapper. Nee, maar ik vind het... Je mocht eerlijk zijn. Hè. Ik vind het heel belangrijk dat mensen eerlijk zijn. En mijn partner zelf ook te eerlijk. Maar...
0: Wat zijn grenzen?
2: Ik had zondag op het lentefeest van onze Max een outfit aan, nieuw gekocht. En hij kijkt en ik dacht, hij gaat het weer roast, hij gaat het weer afkraken. En hij zo... Ah, eindelijk eens iets vrouwelijks en iets volwassen. In plaats van die kermisbroeken altijd.
0: Dat was een compliment eigenlijk.
2: Maar dat vond ik nog lief, want ik bedoel, hij geeft me wel ook genoeg complimentjes. Zo van, ik weet dat hij mij hot vindt. Hij vindt mij hot doorgaans.
0: Hij vindt jou hot doorgaans.
2: Maar als je de twee voelt, een man moet grappig zijn en eerlijk zijn. Maar hij moet ook lief zijn. Hè. Het kan niet alleen maar afkraken zijn.
0: Maar weet je, zomaar out of the blue. En als het elke keer is als het van de kapster komt, dan zit het niet goed natuurlijk. Hè. Maar als ze vraagt... En wat vind ik van deze outfit? Ja, sommige vrouwen willen dan sowieso een complimentje krijgen. Maar als hij zegt, ja, ik vind het eigenlijk niks, dan moet hij dat toch kunnen zeggen. Als hij het niet mooi vindt, dan moet hij toch kunnen... Maar wat ik mij vooral afvraag is, wanneer is deze situatie ontstaan? Ze is toch ooit gevallen voor deze man? Mm-hmm. Als hij geen filter heeft, dan zal hij toch aan het begin van de relatie ook niet gehad hebben.
2: Ik vind het ook niet leuk als er andere mensen bij zijn. Zo op een familiefeest, zo.
0: Ja, ze kan niet koken, hè. Ze kan niet koken.
2: Ja, in mijn geval zou dat ook nog wassen en strijken zijn. Ook niet. Kan niks. Maar je kunt u het soort man wel inbeelden. Hè?
0: Ja, ja.
2: En die is zo gegroeid in zo die flauwe moppen de hele tijd waar zijn vrouw slachtoffer van is. Want daar gaat het dan over. En in het begin is het haha. Maar op den duur is het echt vervelend. Krijg je minder zelfvertrouwen. Denk je, mag ik nu eens een lief woordje alsjeblieft?
0: Oh god, nu begin ik al compassie te krijgen.
2: De mail is niet van mij, want Tom is echt heel lief hoor.
0: Oké, maar wat moet die vrouw ermee doen? Want ja, ze weet dat die eigenlijk haar wel graag ziet, maar het doet soms zo.
2: Maar het is zo volgroeid en die vervelende dingen. Hoe raken we daarvan af? Allee, kom. Laat maar weten via de job.

0: voor onze app. Normaal, zoveel reacties. Iemand die zegt, mijn man heeft dezelfde kuur. Als ik mij opkleed, trekt het volgens hem ook op niks. Vroeger deed dat pijn, maar nu na 39 jaar huwelijk denk ik, jongen, jij hebt geen smaak. En verder negeer ik het gewoon. Iemand zegt, ik dacht dat het dilemma over mijn mama en papa ging. Mama, de goedheid zelf doet alles voor mijn papa, maar ook altijd die commentaar van hem op alles. Hij vindt dat grappig, het is zijn humor. Mijn mama wordt daar heel droevig
1: van. Ja, snap ik.
0: En veel mensen die zeggen, kijk, je moet dat echt uitpraten. Je moet zeggen, stop daarmee. Ik vind het echt gewoon niet leuk. Ik vind het niet leuk. Ja. Je moet gewoon liever zijn voor mij. En als die dan zegt, zo ben ik, dan moet je over die relatie gaan nadenken. Veel mensen nemen het heel erg serieus.
1: En heel veel huishoudens, want eigenlijk bij mijn ouders is het ook wel zo. Hoor.
0: Zo,
1: ook vaak ongevraagd. Mama komt terug van de papa, van de kapper. En dan gaat papa iets zeggen, terwijl mama niks gevraagd heeft. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Ja, sorry dat ik even zit. Ja, dat is toch in veel huishoudens. We zijn toch maar mensen. Maar bon, Jannica, goedemorgen.
0: Dag Jannica.
2: Goedemorgen.
1: Lieve Jannica, jij stuurt ook een heel grappig bericht. Want jij stuurt, ik ben al lang blij dat er nog zo'n boeren zijn. Met allemaal smileys. Want jij zit thuis met zo'n boer.
2: Ja, maar ja, ik heb hem zo leren kennen. En het is die directheid waar ik voor gevallen ben. En ik, ja. Heel af en toe ben ik dan ook de echte vrouw. En dan zullen dat ook wel hormonen zijn, zeker. Of ik weet het niet. En dan wordt dat wat te veel.
1: Ja.
2: En dan ga ik even meespelen op zijn niveau. Of dan reageer ik daarop. Maar evenveel keer passeert dat.
1: Ja. Zeg maar, lieve schat, en wat zegt hij dan? Geef eens wat voorbeelden wat hij zo durft zeggen tegen jou.
2: Maar alles wat ik al gehoord heb, dat jullie er juist opgezond hebben, is ook al gepasseerd. Of je hebt dan een mooi tenuutje aan en of je vindt toch zelf dat je een mooi tenuutje aan hebt. En dan vraagt hij of dat ik de keukengordijn gemolesteerd heb, maar als je dan buiten komt.
1: Ja, maar dat vind ik...
2: Als je dan buiten komt, krijg je wel 10 complimenten van, amai, je ziet er zo goed uit vandaag.
1: Ja, maar dat vind ik wel heel grappig eigenlijk. Ik vind mopjes kunnen, maar daarna moet je wel het gevoel hebben, die vindt mij een lekker wijf.
0: Maar dat is toch met alles...
2: Maar dat is ook zo.
1: Dat kan het.
2: Dus ik weet dat ook wel van, oké, in general is dat oké. Okay, maar...
0: Ja, maar als bij anderen, en je zit dan al niet in een goed humeur, en het is bij een ander, ik kan me voorstellen dat je denkt, nu niet, man. Verdomme.
2: Maar iedereen kent hem ook. Het is niet tegenover mij alleen, zo is het gewoon zijn stijl.
0: Ja. Meneer Tors?
3: Wel, om te beginnen, mensen die altijd zeggen wat ze denken, denken meestal niet heel veel. Dat vind ik al een eerste punt. Maar dan het tweede, ik vind wel dat als je werkelijk iemand sympathiek vindt, lach je daar toch ook een beetje mee. Als je je partner bijvoorbeeld of iemand die je de moeite waard vindt nooit een beetje uitlacht, betekent het wellicht dat je je niet zo goed voelt bij die persoon. Altijd heel serieus en iets verdacht. Maar dan zitten we natuurlijk bij het volgende punt en dat is de kwaliteit van de humor. En bijvoorbeeld dat van dat ze kan niet koken, maar wel goed wassen en strijken, doet mij vermoeden dat het gaat om een heel oude man. Iemand die nog ouder is dan ik, voor zover zoiets biologisch al mogelijk is. Dus echt, ik vind het zeer belegen humor.
0: Ja.
3: Maar wat doe je daaraan?
0: Het is misschien geen humor, het is misschien de waarheid.
3: Waarheid is nog erger, dat is een brede vorm van humor. Maar ik denk dat je uiteindelijk... De enige oplossing is, denk ik, om toch te proberen daar iets aan te doen. Maar wat kan je nog doen aan de humor van een man van, laten we zeggen, boven de 60, die een beetje verroest is? Ik denk, bestaan er spoedcursussen humor? Zijn er boekjes? Hoe wordt mijn humor beter? Ik zou in dat soort sector zoeken.
0: En dat dan eens cadeau doen.
3: Maar voor de rest, hoe kun je dat nog uit zo'n persoon jagen die decennia lang foute humor
1: hanteert? Sorry, maar ik denk dat er ook jonge mensen zijn met zo'n slechte humor. Sommige mensen hebben gewoon slechte humor en dan is het, wilt je dat de rest van je leven?
0: Ja, nee. En je hebt humor en de andere kant van de eerlijkheid. Wat het ergste is nog als ze inderdaad echt niet kan koken en dat zit te roepen de hele tijd. Hè, want dan voelt u helemaal aan het kant, toch?
3: Ja, die eerlijkheid is eigenlijk nog erger dan een beetje misplaatste humor. Ik denk, als je echt van iemand houdt, en dat bestaat in het leven gelukkig, ga je toch ook een zekere mildheid aan de dag.
0: Ja, en liefst. Ja. Een beetje plagen mag, maar wanneer het echt venijnig wordt, dat heeft iedereen dan toch door. Want het is fijn, dan moet je het ook uitspreken.
1: En dan moet je ook ingrijpen op een familiefeest, vind ik. Ik doe dat altijd. Als ik voel van, die wordt te veel te kakken gezet, dan moet ik daarvoor opnemen.
0: Zeg jij papa niet doen?
1: Ja.
3: Ja, familiefeesten moeten eigenlijk altijd
1: dat ging niet over
3: ontaarden.
1: Mijn ouders nu. Ik had het in het algemeen nu.
0: Ja, ik snap het wel.
1: Het gaat niet over jullie, mama, papa.
0: Nee, daar gaat het helemaal niet over. Rictors, dank u wel. Volgende week een nieuw dilemma. Als jullie een dilemma hebben voor Rictors, mag je het altijd via de site even laten weten. Iets waar je mee worstelt, waar je een antwoord op wil en wat je wil voorleggen aan de luisteraars, laat maar komen.
1: Alright. Gaan mama en papa nu kwaad zijn op mij, denk je?
3: Tuurlijk.
0: Niet kwaad dan die keer dat ze op de radio moeten horen dat je plots

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra. Dit is jou.
3: 9 uur is het geworden. Zometeen nog leuke muziekjes en nog allemaal leuke gesprekjes.
4: En vooral goed weer, hopelijk. Nog een beetje verlengd zometeen na 9 uur.
3: Eerst het nieuws van onze Grim.
5: Goedemorgen. Asielprocedures duren al maar langer. Ontploffing in Etterbeek en de Europese Unie verhoogt het lidmaatschap met 2,5 miljard euro. Asielzoekers moeten al maar langer wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Bijna 1 op de 3 weet pas na meer dan 2 jaar of ze in ons land mogen blijven. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft opgevraagd.
6: Zodat er natuurlijk een historische achterstand is. Maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of ze hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
5: Bevoegd minister Van Bossuyt laat weten dat ze werkt aan snellere procedures. Dat is nodig, want over 2 weken gaan er ook nieuwe Europese regels in. Asielprocedures mogen dan maar maximaal 6 maanden meer duren. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond 2:15. De voordeur raakte beschadigd, er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de zaak nog. En mogelijk betalen we binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie. Net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Onze regering hoopt dat gierige landen nog gaan protesteren en ze ook ons extra lidgeld nog naar beneden krijgen. Eerst wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm. In het centrum van het land 30 graden aan zee 21 en morgen krijgen we hetzelfde weer.
3: File op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. Een 30 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde een kwartier.
4: Er zijn verschillende luisteraars die een bericht sturen dat Fedra Host op haar Facebook zou gezet hebben dat Martin Prene overleden is. Ik hoop dat het een kwakkel is, dat dat niet waar is.
3: Er komt heel veel binnen en mensen vragen ook waarom zit dat niet in jullie nieuws. Ik denk dat dat nu overal gecheckt wordt. Maar ja, ik vind
4: was
3: een beetje...
4: Was Martin ziek of zo? Ik weet van niks eigenlijk.
3: Ik wist dat eigenlijk ook niet, maar ik ben op haar Instagram gaan kijken. En op 15 maart heeft ze voor het laatst gepost. En gezegd van, je gaat mij hier een stuk minder zien. Want vroeger postte ze heel veel filmpjes.
4: Met haar mama ook, hè, ja.
3: En allemaal gezondheidstips. Nu echt ja, sindsdien niet meer online geweest, maar... Ik vind dat nu wel moeilijk om dat hier te zeggen, want
4: nee, maar,
3: er zijn heel veel luisteraars die het sturen. Mm.

0: Jermaine Jackson. En we don't have to take our clothes off.
1: Nee. Het weer met Frank.
0: Jermaine Stewart. Kun je ook plotseling Jermaine Jackson zijn? Jermaine Stewart natuurlijk.
2: Zelfde vibe.
0: Zelfde vibe. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vandaag nog zeker oké, nog een warme dag, hè?
3: Ja, inderdaad, ziet er allemaal goed uit. Hè. Dus het enige is dat vanaf het noordwesten misschien een paar wolkenflarden net even het noorden van het land kunnen bereiken. Maar voor de rest gaat het meestal zonnig zijn. En ja, de temperaturen gaan alweer goed richting uit. Hè. Dus het is op veel plaatsen nu al meer dan 20 graden. En uiteindelijk gaan we richting 7, 28 graden, zowat gemiddeld aan zee 25. Later is daar eventueel een zeebriesje mogelijk. Ziet er allemaal goed uit voor vandaag, ja, inderdaad.
0: En morgen?
3: Ja, morgen dan is het zo dat eigenlijk het meestal zonnig zal zijn. Vanaf het zuidwesten wat hogere wolkensluis, dat wel. En het warmst gaat het worden in het westen van het land. Het is eigenlijk die warme bel boven Engeland die onze richting uitkomt. Dus dat wil zeggen voor het Gentse, zeg maar iets. Hè, daar kan het 30 graden worden. 28 graden is dan in het centrum en 27 graden in de Kempen. Dus normaal gezien is dat juist andersom natuurlijk. Aan de kust daar wel wat frisser. Maar ook daar zal het dus zeer warm worden. En dan vrijdag, ja, dan ligt die warme bel boven ons land. Dus dan gaan we alweer richting de tropische grens van 30 graden. 32 graden, dat is de gemiddelde temperatuur voor vrijdag.
0: Wow.
3: Dus dat wordt zweten, sowieso 28 graden aan de kust. Eventueel, als je echt in detail gaat kijken, bij 32 graden kan de atmosfeer net onstabiel genoeg zijn om een enkele warmteonweder te laten ontstaan. Dus dat is wel mogelijk, maar dat is pas aan het eind van de dag of eventueel in de loop van de avond pas.
2: En dan het weekend, zaterdag, zondag.
3: Ja, wel, zaterdag nog warm, hè, drukkend warm zal het zijn, met 29 graden, dus een hoge luchtvochtigheid, dus behoorlijk wat onstabiliteit. Dat wil zeggen dat er dus makkelijk regen- of onweersbuien kunnen ontstaan. Dat kan 's ochtends al zijn, heel plaatselijk, en dan ga je zo, dat is een beetje typisch, dus eerst een paar onweersbuien, dan gaan die uitsterven en dan is het wachten tot het de warmste van de dag en dat zal dan in de loop van de tweede helft namiddag zijn. Hè. Dus dan gaan ze opnieuw ontstaan op veel plaatsen, kan dat dan toch het geval zijn dat het eventjes goed kan kletteren en dat het goed kan plensen. En zondag, ja, dan zitten we in de koudere lucht, hè. Dus 22 graden. Dat is dan nog maar de maximumtemperatuur

0: pianomuziekje op deze woensdagochtend van Keen Band and Break.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
3: Ja, toch weer speciale weken. We zitten nog maar eigenlijk in de tweede dag. We zitten alweer half weg op deze woensdag 27 mei. Morgen hebben we ook bezoek bij ons in de studio. Altijd gezellig. Gert en James komen langs.
0: Ja.
3: Ze hebben weer een nieuwe zomersingle uit. Dat doen ze elke zomer.

0: Het weekend komt eraan, maar Madibodo.
1: Ik vind het wel goed, want toen ik de titel zag staan, dacht ik, dat is een soort van nieuwe gevechtssport.
0: Maandag is het goed, zeg maar.
1: Voilà.
0: Madibodo.
1: Maar ja, wij zijn nog in blijde verwachting, hè, Sander.
0: Van wat?
1: Van de sappige roddels van gisteravond.
2: Dat zeg ik ook wel.
1: Want James Cook is gisteravond samen met Dorian op bezoek geweest bij Sven Ornelis.
0: God, het is laat geworden, jongen. Ja. Dat als je geraakt bent deze ochtend.
1: Jullie waren eigenlijk niet vrienden, hè? Allee, bedoel,
0: als je in de studio, hij was hier op bezoek.
1: En hij zei, ik ben fan van jouw huis. En Dorian vindt jouw huis ook zo mooi. Ik was er live bij, ik zag het hier gebeuren. En James zei, van, ik wil eigenlijk ook zo'n huis. En ik wil ook zo jouw leven. Het was heel grappig om te zien. Het was echt zo van, woe.
0: Maar dat was achter de schermen.
1: Het was echt jouw...
0: Dat was achter de schermen, remember?
1: Toen zei hij, ja, kom maar eens af.
0: En dat was
1: echt?
0: Dat ging u alles vertellen eigenlijk.
1: En zo ging het live een paar maanden geleden.
0: En gisteren geen foto geplaatst. Ja. En ik dacht, ja, dat moet je dat niet vertellen. Hop, dan heb je Anke Bukkings in de buurt.
1: Ja,
0: we wilden nog allemaal vertellen van gisteravond. Hou u in, hè, zeg.
1: Ja, maar ik heb nog niks verteld, dat is het hem net.
0: Het was gewoon gezellig, die zijn komen eten.
1: En het was een hele drukke ochtendshow, ik snap het. Maar om 10 uur is dat hier gedaan. En dan sluiten wij je op, een wc-code, totdat je iets vertelt.
0: Hij zal morgen wel alles zelf vertellen.
3: Deze week in Date Night. Licht aan of uit?
4: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
3: Date Night.
4: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
3: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Mevrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: sweaty dreams tegenwoordig are made of this van de Eurythmics.
1: Oh jongens, ik heb de tune nog eens tevoorschijn gehaald omdat ik een fantastisch bericht heb over Dallas. Daarom ja. Nostalgisch momentje. De tune van Dallas, de tv-serie uit de jaren stilletjes. Maar er is goed nieuws, want één Belg is al zeker van de halve finale op het WK voetbal. Namelijk Eddy. Eddy is de terreinverzorger van KRC Genk. En Eddy is ook verantwoordelijk voor de grasmat van het grootste stadion in Dallas.
0: Hé, een Limburger.
1: Een Limburger. Die zenden toch hun zonen en dochters naar overal uit.
0: Ah, jongens, toch.
1: Dus hij staat al zeker in de halve finale op het WK voetbal.
0: Ja, prachtig. Ik had het verwacht. Ik had het zien aankomen dat Eddy daar ging staan. In Dallas.
1: Ik ken Eddy toch helemaal niet.
0: Nee, maar sowieso een Limburger. Ik had het al zien aankomen.
1: Nee, maar heel goed verhaal. Moet maar eens volledig. Het staat uiteraard zeer uitgebreid in onder andere het belang van Limburg.
0: Ik weet het nu wel.
1: Ja, maar zo, oké. Dan zal ik gewoon een plaatje opzetten.

0: Jelly Roll en I'm Good. Niet alleen Gert en James op bezoek morgen vroeg, maar wij gaan ook acteren. Het was geen gemakkelijke, hè, Anke?
1: Nee, ik ben echt rot slecht morgen.
0: Je bent echt, het is grim, maar ik mag ook wel eens gezegd worden. Nee,
1: ik moet een accent doen waarvan ik denk, wie heeft al ooit uitgevonden?
0: Ja, en nee, bij mij, het rolde er vlot uit, hè, geen enkel probleem. Terwijl Anke staat altijd te regisseren.
1: Ja, maar ik vind het accent, ik snap dat niet, waar komt dat vandaan?
0: Prachtig accent vind ik het. Ik vond het echt heel, heel mooi. Maar dat is voor morgen vroeg.
1: Het nieuws van 9:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Onze landgenoot Tanguy Taler is weer thuis nadat hij 7 jaar lang in de gevangenis van Cambodja zat. Taler werd in 2018 veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Zelf pleitte hij al die tijd onschuldig. Gisteren kreeg hij gratie van Cambodja, waarna hij aan ons land werd uitgeleverd. Asielprocedures duren al maar langer. Bijna 1 op de 3 asielzoekers weet pas na meer dan 2 jaar of ze in ons land mogen blijven. In 2024 ging dat om 1,5 jaar en dat komt onder meer omdat er een historische achterstand is en de procedures te moeilijk zijn. Bevoegd minister Van Bosuyt laat weten dat ze werkt aan snellere procedures. En mogelijk betalen we binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie. Net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Vandaag opnieuw een mooie dag met veel zon en het wordt warm, 30 graden in het centrum van het land, 21 aan zee. Morgen krijgen we hetzelfde weer.
1: Richting Antwerpen op de E313 tussen Masserhoven en Wommelgem verlies je 20 minuten. Een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen-Oost 10 minuten. 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En nog vele op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe verlies je 10 minuten.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: Centrale Sterilisatieafdeling AZ Rivierenland in Bornem.
0: Oh wow.
1: Ja, Patricia, goedemorgen.
0: Dag Patricia.
5: Goedemorgen Sven, goedemorgen Anke.
1: Hey, het steriliseren van medische instrumenten all day, every day.
0: Ah, dat niet van mensen. Ik dacht echt van mensen steriliseren. Of honden.
1: Maar vertel eens, wat moet jij dan doen eigenlijk? Ja.
5: Ja, op onze dienst reinigen wij de instrumenten. Alles wordt gecontroleerd, wordt verpakt, wordt dan gedesinfecteerd door speciale machines, zodat alles opnieuw steriel wordt gemaakt voor de nieuwe ingrepen die in het ziekenhuis doorgaan.
0: Oké. Ja, mijn grootmoeder steriliseert ook de steriliseelbokalen. Voor de boontjes en zo maar. Ja, maar dat is technisch gezien ongeveer hetzelfde, maar het is wel nog net iets anders. Hè. Is het een grote dienst? Ja. Veel mensen die daar werken?
5: Onze dienst bestaat uit 13 personeelsleden, waarvan 1 diensthoofd, instrumentariummeester en dan nog ikzelf en 10 toffe collega's die dagelijks instaan voor de volledige verwerking van het medische materiaal.
1: Amai, je moet dan echt, je moet dat perfect piekfijn, 100% in orde zijn. Ben je dan thuis in het huishouden als je poetst ook zo nauwkeurig?
5: Oh, dat is minder nauwkeurig. Ik doe mijn best, maar we geven al het beste van onszelf hier op de werkvloer. Dus,
0: Het is ook niet dat je thuis dat plaatje aan en afkondigt dat gehoord, Anke. Dus,
1: nee, dat is eigenlijk wel waar. En dat is helemaal niet. Maar jullie zijn met 13 een heel fijn team, zeg je wel, hè?
5: Ja, sowieso. Ja, dus wij hebben een heel echt team en wij durven ook al eens die grapjes met elkaar uit te halen. Dus op 1 april kiezen wij unaniem ons slachtoffer uit.
0: Oh God.
5: Die natuurlijk van niets weet. En dan zijn we niet beschaamd om zelf bepaalde afdelingen in te schakelen om de grap
0: te laten werken langs alle kanten. Oké, perfect. Gelukkig is 1 april nu nog redelijk ver weg, maar de muziek die is van jullie. Brand New Day komt eraan. Shake It Off en Don't Stop Believing. Dus dat is goede muziek. En de koffiemokken komen ook naar jullie.
1: Dankjewel Patricia.
0: Tada. Ja. Patricia, bye bye.
5: Doei.
3: Koffietank.

0: is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke, ik ben Katrien. We hebben gekozen voor A Brand New Day. Een nieuwe dag, een nieuwe start, nieuwe mogelijkheden. Het liefst motiveert en gaat over positiviteit. Ik ben zelf een opgewekt en positief persoon en

0: beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go!
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
11: Koffietanken met Sven en Anke.
12: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Show.
1: Koffie tanken met Sven en Anke.
2: Hallo Sven en Anke. Ik ben Sylvia, hoofdverpleegkundige van de CSA. En graag hoor ik Shake It Off van Taylor Swift. Want als hoofd van mijn afdeling komt er vaak veel op mij af en zit op het einde van de dag mijn hoofd soms helemaal.

0: Joe. Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Goedemorgen Sven en Anke, ik ben Tessa, een medewerker op de dienststerilisatie. Ons team heeft gekozen voor het nummer Don't Stop Believing, omdat dit liedje ons energie geeft en ons blijft motiveren om er elke dag opnieuw weer terug tegenaan te kunnen gaan. Vandaag zetten wij de radio een beetje luider om met ons team te kunnen genieten van onze liedjes. Dank je wel daarvoor. Yeah.

0: koffietanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Dit
2: is Joe. Goedemorgen, er zit weer behoorlijk wat miserie in het nieuws, maar ook op deze woensdag ga ik de goede vibes en muziek jouw richting uitblazen. Dat is bij deze beloofd. 10 uur, het nieuws dus met Serafien Smits.
3: Goedemorgen. Martin Prene is overleden. De Vlaming die 7 jaar vast zat in Colombia is geland in ons land. En de zware brand in Tubeke is onder controle. Voormalig presentatrice Martin Prene is overleden. Dat bevestigt haar familie. Die zegt dat Martin Prene onverwacht stierf na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT, als presentatrice van showbizprogramma De Rode Loper of van Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach. Martin Prene werd 62 jaar. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaming Tanguy Thaler is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
4: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor het koninklijk pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaan. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt een pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
3: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanochtend op te wachten op de luchthaven. De zware brand in een textielfabriek in Tubeke die maandag uitbrak is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel ter plaatse om na te blussen. Mogelijk zullen die bluswerken nog enkele dagen duren. Gisteren bleven de scholen en kinderdagverblijven nog gesloten. Vandaag gaan ze wel open. Er kwam ook geen asbest vrij bij de brand. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag opnieuw warm bij maxima tot 30 graden. Aan zee zon 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Op dit moment nog 3 plekken over waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, een kwartier nog in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring 10 minuten in de file tussen Mont-Saint-Jean en Ter Hulpe, komt daardoor een defect voertuig.
1: Dit is Joe. Met Heidi van Tielen.

0: Tina Turner en Bryan Adams. It's only love. En die ga je voelen, die liefde vandaag bij Joe. Ondertussen ook al heel wat reacties binnengekomen op dat overlijden van Martin Prene. Ja, dat is natuurlijk ook zo iemand die bij iedereen via de tv thuis is geweest. We hebben het er zo meteen nog wel over. We gaan ondertussen ook gewoon proberen zoveel mogelijk goede vibes, dat zei ik al, door te sturen jouw richting uit. Chic komt eraan met Good Times. Maar eerst deze zomerhit van een aantal jaren terug. Luis Fonsi en zijn Despacito.
1: Ai.
2: Fonsi!

Het werd deze ochtend al door verschillende mensen naar Sven en Anke gestuurd dat Martin Prene zou overleden zijn. En dat nieuws is jammer genoeg ook een half uurtje geleden bevestigd door haar familie. Heel veel mensen kennen haar natuurlijk als omroepster van de VRT of als presentatrice van de Rode Loper. Maar ze was er eigenlijk ook bij de beginjaren van Joe. Toen presenteerde ik zelf samen met Raf van Brussel en Alexandra Potvin de ochtendshow. En toen was zij er ook elke week om een gezondheidstip te geven, want dat was echt wel haar carrière geworden. Zeg maar na haar tv-werk, gezondheidscoach, iets waar ze enorm veel passie voor had, waar ze ook boeken heeft over geschreven en waar heel veel mensen ook wat aan hebben gehad. Zeer droevig dan natuurlijk ook dat iemand zo gezond probeerde te leven en dat hij dan ook zo vroeg moet sterven. Noem het gerust wat ironisch, zoals Alanis Morissette dat ook zo mooi kan zingen. En ondertussen zoveel lieve berichten die binnenkomen in de Joe-app. Heel veel sterkte voor haar familie uiteraard.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

One Republic en Runaway. One Republic, Amerikaanse band die ondertussen al heel wat hits heeft verzameld en deze zomer ook gaat toeren in Europa. Maar ik ben nog eens even gaan dubbelchecken. Geen België daar op die agenda. Niks aan te doen. That's the way it is. Dat zingt ook Bruce Hornsby nu. En daarna een liedje dat je eigenlijk enkel kan draaien tussen pakweg mei en september. Anders is het wat belachelijk. Luister maar. Komt eraan na deze mooie.

0: je toch niet draaien in de winter. En of het nu om de cocktail of de fysieke activiteit ging, dat laat ik in het midden. Het is bijna 10:30 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, 17 minuten extra tussen Randst en Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring, 8 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de Antwerpse ring richting Gent schuif je 7 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

deze week stemmen op jouw favoriete jaren 90 hits. En dan is de kans groot dat je die volgende week terughoort in onze 90s Top 500. En daarom is het deze week met een bijzondere wegwijzer ook te doen. Een 90s wegwijzer meer bepaald. En dat is elke dag een collega die doet alsof we weer in de jaren 90 zijn en jou zijn of haar ultieme tip geeft. En vandaag is dat de man die al sinds de jaren 90 veel te vroeg uit zijn bed stapt om ochtendshows te presenteren. Ik heb het uiteraard dus over Sven Ornelis, die hoor je zo meteen als wegwijzer.

0: barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition barbecue sausen.
1: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dat?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: De Vos.
12: Ja, Lemmens.
11: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
12: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
11: Doorbakken.
12: Zeker?
11: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
13: Dat is
14: De Vos Lemmens.
15: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis.
16: Ho, ho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.
17: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
18: Ja, mocht dat niet misschien?
17: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
18: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
17: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
19: B-pad.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Phil Collins en Two Hearts. En nu gaat ons hartje weer kloppen voor de jaren 90.
1: De wegwijzer.
0: Ja, Sven Ornelis, jij dacht dat jouw werk er voor vandaag op zat. Maar nee, je bent mijn 90s wegwijzer vandaag. Dus opnieuw, goedemorgen.
2: Maar dat is niet werken, hè. Dat is praten over een prachtige periode in ons leven. Ja. Dus ja, met heel veel plezier, graag.
0: Ja, op woensdag is er altijd van mijn wegwijzer een tip voor een podcast. Nu, we zitten direct met een probleem. Want uiteraard in de jaren 90 waren er geen podcasts. Maar er was iets dat daar zeer fel op leek. En dat was natuurlijk gewoon een radio-uitzending. En daar was jij al volop actief mee bezig, hè, in de jaren 90.
2: Ja. Begin jaren 90 eigenlijk. Hè. Ik ben op mijn 18e begonnen op de VRT als radiopresentator, ter vervanging van Michel Follet destijds.
0: Ja,
2: 18, je kunt rekenen, ik ben van 73. Dus echt helemaal in het begin van de jaren 90 gestart. En toen werd er een nieuw radiostation gelanceerd. De Peper in je leven werd dat dan. Donna was de naam daarvan. En Michel die ging daar de ochtend gaan doen. En die zei tegen dat jong manneke van 19, ja, jij mocht mee en je mocht daar ook gaan presenteren. En dat is heel snel begonnen. Ben ik daar allerlei programma's gaan maken met heel, heel goede herinneringen daaraan.
0: Ja, dat is ongelooflijk dat je al zo lang ook die ochtendshows presenteert, dat je daar al zoveel ervaring in hebt. Maar als je zo een favoriet programma mag presenteren, dat je, of mag noemen liever, dat je hebt gepresenteerd in de jaren 90, op Donna dan uiteraard, wat is dat voor jou? Wat steekt daar zo bovenuit?
2: Ik deed de Prima Donna op zondag. De Prima Donna, ja, het is een voorspelletje. Hè. Het ging er eigenlijk over de meest goede platen, Prima, hè, van Donna. Die werden gekozen door de luisteraars in een soort van hitlijst. Want je had de officiële hitparade, die werd ook uitgezonden toen. Maar dat was op zondag. En dan, er was geen internet, hè. Dat internet begon toen. Maar er was in elk geval geen sms'jes. Je kon geen berichten sturen naar de radio. Dus ik ging op woensdagmiddag ging ik altijd ergens in een free record shop staan, weet je. Want vroeger kon je cd's kopen.
0: Zo ging
2: dat destijds. Nu streamt je alles, ja.
0: Ja.
2: En ik ging daar staan, altijd een andere, ergens in het land. En dan mochten mensen daar passeren om een favoriete plaat te geven. Het was dat of een gele briefkaart. Dat waren de twee mogelijkheden. En die stemmen werden echt letterlijk allemaal opgeteld. Dus dat was mijn job. Ik presenteerde dat elke zondag.
0: Moest jij ook tellen?
2: Maar ik telde ook zelf.
0: Mocht hè?
2: Ja, maar ja, ik studeerde nog eens. Ik was blij, dat was een extra opdracht. Dus ik zat echt al die stemmen te tellen. En in Excel-lijsten te zetten.
0: Ja.
2: En dan had ik ze net voor het weekend klaar en zei ik van, dit is de hitlijst van deze week.
0: Zalig toch? En ja, ik heb het jou ook al verteld, maar ik ben een van de gelukkige winnaars van de Prima Donna. Eind jaren 90 heb ik bij jou, dankzij een gele briefkaart, 50 singeltjes gewonnen, waar ik nog altijd zo gelukkig
2: ben. Heb je ze nog altijd?
0: Ik heb ze nog altijd, omdat ik het niet kan. En ik weet ook nog heel goed dat jij mij toen opbelde en dat je zei, kan je alsjeblieft wel een beetje enthousiast zijn als je zo meteen hoort dat je gewonnen hebt. En ik dacht, oh, Sven Ornelis heeft mij gevraagd om enthousiast te zijn, maar ik ben gewoon zo compleet van de wereld dat hij mij gebeld heeft. Dus dat zijn ook wel mijn herinneringen daaraan. Je hebt levensveranderd.
2: Hè, want ik kwam hier de studio binnen en je zei, kun je alsjeblieft een beetje enthousiast zijn?
0: Voilà, de geschiedenis herhaalt zich en zo.
2: Juist, ja.
0: Is het cirkel rond. Goed, Sven, ik ga jou terug opnieuw loslaten.
2: Ja,
0: dan kan je morgenochtend natuurlijk weer hier zijn en je geeft ook elke ochtend stemadvies samen met Anke.
2: Mochten
0: er nog mensen...
2: Je stuurt een hele briefkaart, maar allemaal in, want ik kan niet komen naar de Free Record Shop deze middag.
0: Nee, maar we hebben wel iemand die ze telt nu. Ik weet dat jij dat kan. Ga jij hier alles mogen tellen. Ja, tot morgen, cool, Sven. Bye bye.
1: De wegwijzer.
3: Good times, great music.

0: met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
3: Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
7: Goedemorgen, we spelen dit uur weer Less is More in 90s style, maar ook van die zalige zomerse muziek komt eraan. Dus ga je naar buiten, pak mij gewoon mee. 11 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
8: Goedemorgen. Martin Prene is overleden. Een Vlaming die 7 jaar vast zat in Cambodja is vrij. En ook in ons land nemen artsen voorzorgen voor ebola. Voormalig presentatrice Martine Prene is overleden. Dat bevestigt haar familie. Ze leed een moedige strijd tegen pancreaskanker. Martine Prene ken je onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Presentatrice Fedra Holste herdenkt haar als een heel warme collega.
9: Ik herinner haar als een enorme lieve dame met een extreem enthousiasme die met haar beide voetjes gewoon in het leven stond. Als ze iets zag of hoorde over mij, kreeg dan echt van die steun. Of soms happy berichtjes. Ze was een voorbeeld. Maar niemand weet die over haar iets negatiefs te vertellen heeft.
8: Martine Prene werd 62 jaar. Ze laat een man en een zoon en dochter na. De Vlaming Tanguy Taller is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
10: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
8: En alle artsen en ziekenhuizen in ons land zijn opnieuw geïnformeerd over de noodprocedures voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het ebola-virus. Dat meldt Volksgezondheid. Aanleiding was een vrouw die symptomen had, maar uiteindelijk negatief testte in het UZ Antwerpen. Volksgezondheid verwacht de komende tijd nog meer mensen met symptomen en legt daarom alle artsen voor de zekerheid nog eens in. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
7: Op dit moment 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste, en dat is een hele lange, die staat op de E313 richting Antwerpen. 1 uur en 1 kwartier komt erbij tussen Massenhoven en Bommelgem. En op de Brusselse binnenring sta je 7 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
11: Dit is Joe.
12: Met Heidi van Tielen.

live en kicking zelfs, want ze is zich volop aan het voorbereiden op haar reeks concerten in Parijs. En als je dan zo de artikels leest online over hoe de OG K3'tjes zich op die heel veel concerten hebben voorbereid, ja, dat is heel intensief, dat is met personal coaches, dan weet je natuurlijk dat dat bij Céline Dion, die nog een aantal jaar ouder is en natuurlijk ook nog eens die bijzondere ziekte heeft, nog een pak meer gaat zijn. Maar ze gaat alle hulp inroepen om daar schitterende shows van te maken.

De 90's Top 500, doe dat zeker en wees dan jezelf gewoon heel dankbaar, want dan hoor je alleen maar toppers volgende week. Op maandagochtend dan begin ik ermee om 10 uur met de 90's Top 500. Wordt sowieso een fantastische trip back in time. En weet ook, als je luistert, dan maak je ook kans om een prijs te winnen en vooral ook zelf te kunnen kiezen uit ons prijzenpaleis. Nu, dat is hier gisterenmiddag geïnstalleerd. Dat staat hier links van mij in wat wij noemen hier op VTM de middengang. En ik heb zelden in mijn leven zoveel kitsch gezien. Het doet eigenlijk pijn om naar links te kijken. Het doet pijn aan mijn ogen. Het is zo fel. Het is wat neon, het is wat fluo. Het is glitter, het is kitsch. Maar het staat dus, het is een soort van winkeltje, zeg maar. En het staat vol met prijzen. En wel belangrijk om te weten, wij gaan jou niet met bocht uit de jaren 90 opzadelen. Het gaat wel degelijk over schitterende nieuwe prijzen. Maar als ik dan zo eens kijk, ja, dan zie ik daar iets staan van 36.500 Belgische frank. Dat is een grasrobot, die kan je dus ook winnen. Maar dus alle prijzen staan daar in Belgische frank bij. En dat is toch wel ergens confronterend om die budgetten te zien en om die prijzen te zien. Zelf denk ik niet meer gewoon om zo te rekenen, maar voor heel veel mensen gaat dat wel nog iets zijn van oh, een Belgische frank, en dan moeten we dat weer delen door 40 om ongeveer uit te komen bij het bedrag dat we nu zitten. Dat zijn allemaal bedenkingen voor volgende week. Dan maak je dus kans om een van die fantastische prijzen, want er zitten dus echt wel zeer waardevolle prijzen bij en kan er zeker eentje jouw richting uitkomen. Maar voor nu dus gewoon stemmen op die 90's Top 500. Dat doe je op joe.be of via onze Joe-app. En vergeet dan volgende song misschien niet, want die haalde maar nipt de 90's Top 500 vorig jaar. En die verdient beter. Dario G en Sunshine. Joe.

0: Bye Bye Pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Leuke video!
8: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Krevel.
15: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
16: Good times.
17: Great music.
16: Dit is Joe.

0: What a Fool Believes van de Doobie Brothers. En de volgende artiest die werd geboren in 1991. Dus hij zit eigenlijk ook al mee in die 90s top 500 sfeer. Want als ik goed kan rekenen, dan zingt Ed Sheeran hier over het jaar 1997.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Zometeen de ultieme box battle song die er is. Maar het is bijna 11:30 ondertussen, dus ook eens kijken onderweg hoe het zit. Vier problemen nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. Een half uur in de file tussen Herentals West en Ranst. Op de E34 25 minuten tussen Oelichem en Ranst. Op de E17 8 minuten erbij tussen Gentbrugge en Beervelde. Komt daardoor een defect voertuig. En op de Brusselse binnenring 6 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: geweldige song om je op te peppen. Bijvoorbeeld voor dit hier.
1: Less is more.
0: Kan jij een grote Joe-hit herkennen met enkel de instrumenten? Als het antwoord ja is, dan kan jou dat 100 euro opleveren om lekker te shoppen dankzij BeCharge, online platform waar je waardebonnen kan kopen voor zowat alle grote merken. En eigenlijk is het deze week toch net iets gemakkelijker dan anders, want de periode waarin je moet zoeken, die is afgebakend. Het is sowieso een song uit de jaren 90. En ja, dat doen we natuurlijk omdat het 90's stemweek is en je volgende week kan luisteren naar die 90's top 500. Dus hou jij van de jaren 90 muziek, ken je er vooral ook wat van, dan moet je nu Less is More doorsturen in de Joe-app en dan duim ik zo meteen mee dat je mag meespelen.
2: Yes! Okay, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Chelsea. Welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
3: Euroshop.
5: Wedden dat we het hebben?
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
1: Oh.
7: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Het is Bolt in de Achtste, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
9: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
10: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
11: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
12: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
13: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
14: Dit is Joe.

0: Dit is Joe.
1: Less is more. We gaan Less is more in de 90s edition vandaag spelen met Nilantja uit Menen. Nilantja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je bent eigenlijk ingeschreven door jouw dochter. Hè? Die zei mij meteen via een berichtje ook van, oh, mijn mama die weet echt alles van de jaren 90.
2: Normaal gezien wel.
1: Ja, hoe oud ben je zelf? Ben je daar echt mee opgegroeid?
2: Ik kom 52 in september. Dus okay. Toch wel redelijk goed.
1: Ja, ja, ja. En heb je dan zo een favoriete muziekstijl uit die periode? Was je zo meer wat een rockchick of had je zo liever wat de dancemuziek van toen?
2: Ja, dat was alles.
1: Dat was alles.
2: Ja,
1: oké, maar dan denk ik dat jij op zich goed voorbereid bent om zo meteen mee te spelen. Je krijgt een instrumentale versie te horen van een grote Joe-hit uit de jaren 90 aan jou om daar de titel of de uitvoerder van te noemen. En dan levert jou dat 100 euro op. Nilantja, speelt jouw dochter ook mee? Kent die ook wat van de jaren 90 muziek? Heb je dat wat aan haar overgedragen?
2: Ja, een klein beetje, maar niet echt heel veel.
1: Nee. Nee,
2: ja,
1: maar soms
2: nee.
1: De jeugd is soms ook op een andere manier mee via sociale media. Als het dan een hit daarop is, dan kennen ze het ook. Hè? Goed, we gaan luisteren. Hier gaan we.

0: Er wordt al meegezongen. Ja. Goed beging.
1: Ja, ja.
0: Het kwam wat op gang met beats en dan kwam zo wat die typische synthesizer uit de jaren 90.
1: Ik weet niet wie dat zingt. Ik moet heel het liedje in mijn hoofd doorhalen, maar ik weet echt niet. Nee.
0: Oké, maar dan weet je dat we gaan voorspelen voor €50. En dan krijg je de volledige instrumentale versie. Hopelijk lukt het dan om het te herkennen. En je weet het, ofwel de artiest ofwel de titel. Eén van de twee is voldoende. Hier gaan we.

0: De beat die herken je, ja, daar ben ik zeker van.
1: Ja, is het iets met dieet, maar ik weet het echt niet.
0: En de dochter roept daar ook niks van, ik herken het. Het was dit hier, je gaat het zo hard kennen.

0: Ja.
1: Voor dat prachtige zang zou ik heel graag punten willen geven, maar ik mag het niet doen. Het was inderdaad Excession.
2: Nee.
1: En on, die gaan we nog eens draaien. Die kan je volledig meezingen. Ja. Groetjes daar aan jouw dochter ook.
2: Dank je wel.
1: Ja, geniet nog van jouw middag in het zonnetje. Hè. Tot de volgende.
2: Dank je wel.

On and On van Accession. Vorig jaar hoog genoteerd over in onze 90s Top 500. Stond toen op 17. Wat hij dit jaar doet, dat beslis jij. Stemmen op joe.be. En daar kan je trouwens ook de cover vinden van Gene Thomas. Origineel lid van Accession uiteraard. Die het deze week nog eens heeft gebracht bij Sven en Anke. Helemaal alleen. Zonder Gina deze keer dan. En ook met wat extra rock en roll. Omdat hij natuurlijk naast Dan Schot ook een soort van rockgod is.

0: Deze week in Date Night. Licht aan of uit?
1: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
2: Date Night.
3: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
0: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Een heel fijne woensdagmiddag. De temperatuur die schiet de hoogte in. En je krijgt vanuit dit uur toppers van Michael Jackson, U2 en ook Miley Cyrus. 12 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
9: Goedemiddag. De reacties op het overlijden van Martin Prenes stromen binnen. Ook in Bornem komt een rouwregister. En het olietekort door de oorlog lijkt minder groot dan gedacht. Er komt veel reactie op het overlijden van voormalig presentatrice Martin Prenes. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Martin Prenes werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt een warme, lieve vrouw.
10: Nog de eerste keer dat ik haar zag, dan dacht ik, oh my god, wat een schone vrouw. Maar dan ontdekte ik hoe mooi dat die ook van binnen is. We hadden samen een passie voor gezondheid. Voor de zotte dat je zegt, kom ja, we gaan samen terug beginnen studeren. En daar is verbinding gecreëerd, hè, die me vandaag natuurlijk het meeste pijn doet. Als hij er niet meer is.
9: Martin Prenes had een man, een dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na dodelijke ongeval aan een overweg in Puggehout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Puggehout een rouwregister geopend. Net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
11: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
9: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn de politie en de speciale eenheden vanmorgen ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uur, maar er raakte niemand gewond, zegt Hanne Olivier van het parket.
12: Ja, we zijn deze ochtend ingelicht van het feit dat de gedetineerde zich in een cel had gebarricadeerd. In die cel was er ook nog een celgenoot aanwezig die op zich niets met de situatie te maken had. De mannen zijn eigenlijk vonden dat er gewonde gevallen zijn uitgehaald. De verdachte is ondertussen ook gearresteerd.
9: Hij wordt verhoord. De kans is groot dat hij dan naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Raakte gelukkig niemand gewond, maar het appartement is wel onbewoonbaar, dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het appartement. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die daar dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Dat blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd. En er komt ook vaker olie uit andere olielanden, zoals Canada, Noorwegen en de VS. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt ook de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
8: Op dit moment 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, 23 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 een kwartier erbij tussen Gent-Brugge en Beervelde. En op de E429 sta je 10 minuten in de file tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
0: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

Alana Miles, zwoel nummer bij zwoele temperaturen. Er gaat weer stevig gezweet worden vanmiddag. Dat kan niet anders. En als we plakken, dan doen we dat gewoon lekker samen. Let's stick together. Dit is Brian Ferry.

Christine uit Willebroek die stuurt net een foto door via de Joe-app. Ze heeft namelijk de waterpistooltjes klaargelegd voor haar zoon en dochter die zometeen thuiskomen van school en waarschijnlijk lichtjes topmatig tot zwaar oververhit zullen zijn. Dat krijg je natuurlijk met deze temperaturen. Dus met water spelen, ik kan dat alleen maar iedereen aanbevelen. Niet alleen kinderen, maar ook de volwassenen. En ondertussen draai ik natuurlijk bij Joe heel wat zomerse muziek om dat extra tot zijn recht te laten komen. Deze momenten pakken, ervan genieten. Na dat overlijden van Martin Prene, dat vandaag bekend geraakte. Goh, zit dat nog, denk ik, wat extra in ons systeem. Hè? De dag plukken, zolang het mag duren. Zo simpel is het. Hè? Trouwens, er is natuurlijk heel veel zomerse muziek hier bij Joe, maar ook morgenochtend bij Sven en bij Anke. Want ze gaan James Cook en Gert Verhulst op bezoek krijgen. Die hebben ook hun nieuwe zomersingle bij. En die zijn natuurlijk ook weer van alles van plan deze zomer. Net zoals wij, maar later meer daarover. Want dat is natuurlijk ook wel al iets om naar uit te kijken. Maar dus James en Gert morgenochtend op bezoek bij Sven en Anke.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Dit is Joe.
8: Joe.
7: Good times.
8: Great music.

0: zomeravond met Cian Testeobiera Conocido. Gelukkig mag ik de files in het Nederlands lezen. Het is 1:30 geworden, er zijn er wel wat. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen 20 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 17 minuten tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. E17 een kwartier erbij tussen Gent-Brugge en Beervelde. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten in de file tussen de Kennedy-tunnel en Berchem. En richting Gent is dat een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E403 richting Brugge sta je 10 minuten in de file door een defect voertuig tussen Moorsele en Roeselare-Rumbeke. En op de E429 10 minuten erbij tussen Tubeke en de Bergen Steenweg.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

Nick Kamen, I Promised Myself. En als dit liedje begint, dan moet ik eigenlijk al meteen denken aan die gong op het einde. Die is dan ook legendarisch te noemen. Dit is Alphaville en Big in Japan.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is Joe.
6: Good times.
0: Great music.

0: Top 500.
1: Godfried uit Dendermonde die stuurde via de Joe-app. Ik heb net gestemd voor de 90s week. Het was niet normaal moeilijk om te kiezen tussen eigenlijk alle nummers uit mijn tienerjaren. Enfin, zegt hij, ik heb mijn best gedaan. Dat geloof ik, Godfried. En je krijgt ook al vrij snel resultaat van je werk. Want maandagochtend om 10 uur dan start ik met die 90s top 500. En ik heb jou eerder ook al verteld over het kitscherige prijzenpaleis dat hier geïnstalleerd is bij Joe, maar dus ook bij VTM. We zitten in hetzelfde grote gebouw. En ik heb hier net ook de finalisten van The Voice zien passeren. Want ja, tussen 12 en 1 eet iedereen. Dat is ook zo hier bij VTM. En ja, die zijn daar gepasseerd en die konden er niet afblijven. Het leek alsof ze liever een prijs zouden winnen uit ons prijzenpaleis dan die finale vrijdagavond van The Voice. Nu, daar heb ik geen controle over. Maar wat die prijzen betreft, die gaan we dus wel degelijk weggeven vanaf maandag. Het zijn hele mooie prijzen die wel in een kitscherig decor staan. Maar dat moet je er gewoon even bijnemen. En ondertussen kan jij natuurlijk stemmen op die geweldige 90's top 500. Jij kan die geweldig maken. Dat doe je op joe.be of via de Joe-app. En dit hoort er ook nog bij uit 1999. Nova Star.

Peter Gabriel en Salisbury Hill. Geen berg te hoog, geen rivier te diep en ook geen woensdagmiddag te heet voor Karel Schmitz. Je hoort hem op de warmste uurtjes vandaag met al zijn hits in de hits van Schmitz. Ik heb zelf nog twee topvrouwen. Eentje die haar grootste hits had in de jaren 80 en eentje die toen nog niet geboren was. Kim Wilde komt eraan naar Miley Cyrus.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
10: wow!
9: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
10: wow!
9: Van Vibra.
11: Alle platen die je vanmiddag hoort zijn gewikt, gewogen en bestand tegen de hittegolf. Met Bob Marley en de Wailers, Coldplay en straks ook Whitney Houston. Goedemiddag, het is 1 uur. Het nieuws krijg je van Serafien Smit.
12: Goedemiddag. Premier De Wever sluit besparingen op defensie uit. Veel reacties op het overlijden van Martin Prene. En deze zomer kan je eindelijk het Koninklijk Paleis bezoeken. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
13: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
12: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Ze werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
14: Voor mij is hij niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste, hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
12: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na dodelijke ongeval aan een overweg in Bugge. Gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Bughout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Jouw directrice Jolien Roef.
15: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
12: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat meldde Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd alles wilde rondwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren. Een ticket kost €10. Maar als je niet kan wachten, vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
11: En er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Brugge is het op de E403 tussen Wevelgem en Roeselare-Rumbeke 26 minuten. Richting Antwerpen de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord 24 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 23 minuten. De E17 tussen Gent-Brugge en Beervelde 14 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in de richting van Gent 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de buitenring in Brussel tot slot 11 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem.

Mac en Leo Sayer en Thunder in My Heart. De hits van Schmidt zijn los tot 4 uur radio met een zonnebril. In de schatkamer hebben we het nog eens over de allereerste editie van Idol in 2003. Toen gewonnen door The Underdog. Rond 2:15 gaan we daar nog eens naar luisteren. We zorgen ook voor de nodige afkoeling in de Zen van Schmidt rond 2:15. En in de Swipe of Like zorgen we voor verrassende bewegingen in de playlist. En nu helemaal niks doen. Genieten van een wereldzoon. Het verhaal van de Three Little Birds. Bob Marley en de Wailers.

0: Coldplay en BTS en My Universe. En in het universum van Joe volgende week toch ook wel spannende dingen.
1: The 90s, top 500. It is
0: Joe. Heb jij al gestemd? Het kan nog altijd. Het is de stemweek en dat doe je heel gemakkelijk. Oké, je komt wel in wat keuzestress, maar dat is plezant. Laat ons weten wat al je favoriete bangers uit de 90s zijn. Dat kan je doen via de website. En uiteraard ook.

0: in de app. Robbie Williams kleurde mee de sound van de 90s. Hij deed dat met Take That. Hij deed dat ook met heel wat solo-hits. En van hem krijg je zo meteen She's the One.
1: Mevrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
9: Wauw!
8: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
10: Oma, dit is het lekkerste ooit.
8: Dat is toch echt wel...
9: Wow.
8: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
10: Wauw!
8: Van Vibra.
11: Ize, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
12: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
11: Amai, je zijn snel.
13: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
14: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
15: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
14: En dan met een promo die kan tellen.
16: Tegen de honger die komt.
14: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
16: Ja, hè?
17: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
16: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
3: in Europa? Schat, blijf kalm.
16: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
16: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Zeg dat, Vos.
19: Ja, Lemmes.
6: Zalige verjaardagspeech.
19: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
6: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
19: Hé, hoe dat?
6: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
19: Oh.
6: Ja!
19: Lemmes.
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
8: De Vos Lemmes.
20: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
20: Sorteren kan je zo meteen.
21: Dit is Joe.
22: De hits van Schmidt.

0: De afdeling is begonnen binnen exact 1 maand. Staat hij als headliner op het festival Live is Live in Antwerpen. Robbie Williams. Een stralende woensdagmiddag, maar ik moet je toch vragen om even de zonnebril af te zetten.
1: Oké.
0: De Weeknd wil eens heel graag in die mooie kijk.

0: ondertussen half twee wordt de goedemiddag gestaan. Op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, 23 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Verder ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 14 minuten. In de richting van Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Antwerpen dan de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord, 19 minuten. Op de E313 ook 19 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem, 12 minuten.
1: De hits van Smith.
0: En nu Whitney Houston.

Classic Whitney Houston, dit, hè? How will I know? Suzanne en Freek genieten momenteel van welverdiende rust. Met hun zoontje Sef zie ik net op hun Instagram. Ja, ze hebben ook drukke tijden, want ze spelen in Nederland 10 grote concerten.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, ook wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe. Euroshop.
5: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn. Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Oh, zoveel video's!
11: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Dolly Parton swingde door de werkdag met de wereldhit uit 1981 en 9 to 5. Kwart voor twee.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: We reizen naar de 27e mei van het jaar 2003. Die dag loopt de allereerste editie van Idol af. Weet je nog, de tv-talentenshow die de carrières van Natalia, Brahim en Wim Soutar lanceert. Maar het is Peter Evraar die de wedstrijd wint. Peter, de underdog met de sik en een stem met wat schuurpapier in. Peter koos toen voor niet al te brave liedjes. Hij gaat altijd voor nummers met wat scherpe randen. Nirvana bijvoorbeeld. En er is er ook die winnaarsingle For You. Werd dit, of destijds ook geschreven door onder andere Jan Leijers. Die single doet iets wat bijna niemand nog doet. Hij knalt meteen binnen op nummer 1 in Vlaanderen. Dat was voor de eerste keer sinds het jaar 1982. In 2003 wordt het ook nog eens de op 1 na best verkochte hit van het jaar. Niet slecht voor iemand die zogezegd toevallig won. Daarna komt er een album met producer George Kooijmans van de Golden Earring. Peter wordt later ook derde op World Idol. Er is ook nog een poging om richting Eurovisie te stappen, maar dat mislukt met Coward. En later zingt hij ook het themalied voor Thuis in. Peter zong ook jarenlang in een metal band. For You, een nummer dat je nooit nog hoort, tenzij misschien bij Peter onder de douche, maar ik breng daar vanmiddag nog eens verandering in. Winnaar van Idol 2003.

Zoals je weet, een nummer van Prince. Zijn versie is ook hartverscheurend mooi. Maar het was Sinead O'Connor die de grootste hit scoorde met die Nothing Compares to You. Een van de hits van het jaar eigenlijk was het in het jaar 90. Wekenlang nummer 1. Dus je kan ze ook in principe zeker in die 90s top 500 stemmen. Dat gebeurt sowieso, denk ik. Want vorig jaar stond Sinead met die Nothing Compares to You op nummer 50. 90s top 500 begint maandag en dat 5 dagen lang. Je kan nog even stemmen tussen de hitte golven door in de app en op joe.de. Tot aan het nieuws nog. Staying Alive, de

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Maar schatke, zeg je nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Ja, geef toe. Het zijn wel de temperaturen om de Buena Vista Social Club nog eens op te leggen. Ik ga dat dit uur doen, samen met Harry Styles en hits van Elton John. En nu het nieuws, want het is bijna 2 uur, Serafien Smits.
4: Goedemiddag. Guy Verhofstadt wordt mogelijk toch nog veroordeeld. Besparen op defensie is niet bespreekbaar en Dender ontslaat zijn trainer. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf omdat hij... nadat hij rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartner CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
5: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
4: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. En voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zon 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten. Richting Nederland ook 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En de laatste voorlopig de buitenring in Brussel 10 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem.

0: DNC en Cake by the Ocean.
1: De 90s Top 500.
0: Volgende week is het zover. Een week lang terug naar de jaren 90. Ik zet dus heel graag de spotlight op de Buena Vista Social Club vanmiddag. Ook typisch jaren 90 fenomeen, want toen bereikte die oude knarren ongekende hoogte. Een legendarische Cubaans muziekproject eigenlijk. Ze braken wereldwijd door in de jaren 90 met die traditionele Cubaanse stijl van muziek. Zoals ja, zij dat ook geweldig maakten. Het was geen vaste band, zoals een klassieke popgroep, maar een collectief van vaak oudere, maar echt ja, door het leven getekende topmuzikanten uit Cuba. Ze werden samengebracht toen voor een opnameproject. En dat groeide uit tot een cultureel fenomeen. Ga naar een feest waar de zon schijnt en kans is groot dat je de Buena Vista Social Club hoort. Zometeen hoor je ze bij ons. En Chan Chan die stond vorig jaar in de 90s Top 500 op nummer 377. Ik vind dat wat mager. Ik ga toch eens stemmen, denk ik.

0: weg met de stress als je dit toch hoort. En het goede nieuws is, er is plaats aan de bar voor iedereen. En ze hebben er ook lekkere Cubaanse sigaren. Buena Vista Social Club en Chan Chan uit 1997. Zometeen, het goede doel in België. Maar ook Harry Styles, As It Was.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Het is Bol Vierdaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dat?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: was 1983 en we kregen een compliment uit Nederland van het goede doel en België. Het is bijna 2:30, een overzicht van de verkeersproblemen. Op dit moment staan er 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 16 minuten. In de richting van Antwerpen op de E17, 13 minuten vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Kruibeke. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 12 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent, 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en ook 11 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. In de richting van Nederland tot slot tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 13 minuten, maar ook 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: De hits van Schmidt.
0: Wat denk je van de nieuwe Cameron Whitcomb? Ah, je hebt hem nog niet gehoord? Oké, zometeen. Kingdom of Fear na...

0: deze week in Date Night. Licht aan of uit?
1: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
2: Date Night.
1: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
0: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Dit is Nieuw bij Joe. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
9: Good times.

0: nieuwe Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: De zin van Schmidt.
0: Af en toe ontstressen is zo belangrijk. Ik ontdek dat gisteravond nog maar eens. Ik kom thuis, ik zit ook zoals zoveel mensen met nog twee studenten die volop aan het blokken zijn voor de examens voor de UNIF. En een van de twee was zo aan het flippen omdat het gewoon te veel werd, ook met die warme temperatuur en moeilijke leerstof. En dan als ouder zeg je, probeer het even rustiger aan te doen, wat afstand te nemen, wat pauze in te lassen. Allee, het is voorlopig toch even gelukt. In de Zen gaan we ook de rust opzoeken en vanmiddag gaat dat zeker lukken met twee rustige nummers uit de 90s, omdat volgende week de 90s top 500 is. Je hoort een van de beroemde songs van Vangelis, weeklang nummer 1, en Conquest of Paradise. Maar beginnen doen we met een hartverscheurend, een hartbrekend nummer van Tony Braxton.

was de zin op deze woensdag. Met voor de gelegenheid twee nummer 1 platen uit de jaren 90. Vangelis, toch al straf dat hij dat allemaal uit één machine kreeg dit. Conquest of Paradise. En we begonnen met Unbreak My Heart en Tony Braxton.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to edit.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1 gratis. Dus smeer hem snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Samen er iets moois van bakken? Das.
10: Wow.
9: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
10: wow.
9: Van Vibra.
11: Dit is jou.
12: Voor 4 uur gaan we swipen en liken. Je krijgt muziek van Ellie Goulding, Billy Ocean met zijn Red Light Spells Danger. Zo dadelijk ook Pet Shop Boys. Goedemiddag, het is 3 uur. Het nieuws krijg je van Serafien Smit.
13: Goedemiddag. Gever Hofstad krijgt mogelijk toch een straf. Er zijn al maar minder onthaalouders. En ook de trainer van OH Leuven moet vertrekken. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar de rechter oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. En daar is het parket het niet mee eens. De zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
14: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
13: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. En dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. En in het voetbal zet OH Leuven zijn trainer Felis Matsu aan de deur. Komt door de tegenvallende play-offs. Matsu nam halverwege het seizoen over na het vertrek van David Hubert. Wie hem zal opvolgen bij OH Leuven is nog niet duidelijk. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee is het koeler, zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
12: Er staan op dit moment 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring in de richting van Nederland, 19 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Ook 17 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 13 minuten. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 16 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke, 13 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen, ook 13. En op de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 13 minuten. En de laatste voorlopig richting Brugge, de E403, tussen Etampouille en Templeuve, 10 minuten.

Elvis in de remixmode. Het werd een nummer 1 hit in 2002 samen dankzij JXL. A Little Less Conversation. The Swipe of Like komt eraan, maar nu naar de 90s. We draaien extra veel hits uit de jaren 90. Volgende week hoor je hier de 90s top 500. Stem zeker in de app en op onze site. Dit was

0: like.
1: Wat denk je? Kan jij het eens op de radio proberen? Beslissen wat er in de playlist gebeurt, want ik heb ook 5 kandidaten klaarstaan. En dan mag je er 1 kiezen. Dat is moeilijker dan je denkt. Wie durft het aan? Je kan je nu kandidaat stellen. En dat doe je heel gemakkelijk door de app te openen. En je stuurt vandaag niet puffen, maar swipen. Niet puffen, maar swipen. Ondertussen een van de hoogvliegers van Billy Ocean. We blijven er dol op. En ik hoop jij ook. Red Light, Spells Danger.

0: dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh wauw, oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.

0: Spijt me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamers. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
7: Het is Bol-Vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
8: Dit is Joe.
9: De hit.

0: Ellie Goulding uit 2015 ondertussen. Love me like you do.
1: Swipe of like.
0: En dat doe ik vanmiddag met Katrien Burms in Dendermonde. Dag Katrien, goedemiddag en welkom.
2: Dag Karel.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Jij werkt als huishoudhulp. Is het nu niet te warm om te poetsen? Toch?
2: Eigenlijk een beetje te warm,
0: te
2: ja.
0: Te warm, ik kan me dat voorstellen. Kijk, we zorgen voor een extra pauze. Jouw werkgever vindt dat ook helemaal goed. We gaan swipen of liken. Je zei het net al, je hebt een brede smaak, hè? Je hoort van alles graag. Ja, leg eens uit.
2: Zowel 80's, 90's en hedendaagse muziek.
0: Mm-hmm. Ja. En de hardere rock, dat is wat minder, zei je?
2: Dat is wat minder, okay. Ja.
0: 80's, 90's, we hebben hedendaags, het kan dus echt alle kanten uitgaan. Ik ben eens benieuwd wie er wordt uitgeplukt. Veel plezier ermee, hè?
1: Ja. Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: We beginnen, als je wil, met Metallica. Nothing Else Matters. Of is dat...
2: Dat gaan we spijten.
0: Is dat waar? Ik had al zo'n voorgevoel. Maar... Oké. Okay.
1: Kandidaat 2.
0: Oh. Daar zijn Jackie Wilson en Riet Petit.
2: Dat gaan we ook slijten.
0: Oké. Dit is de derde.
1: Kandidaat 3.
0: Mail Kink, In My Eyes.
2: Ja, dat ging toch wel.
0: Is het hem? Is het hem? Is het verkocht?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja,
0: dan laat je dit wel voorbij gaan.
1: Kandidaat 4.
0: Madonna, tot daar.
2: Nee, dat was niet zo.
0: Express yourself, dit was de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Brian Adams.
2: Oh, dat was ook wel een school.
0: Ja, maar ja, je hebt sneller gekozen dan de bliksem. Ja. Kijk, dat is ook niet slecht. Ik ben niet de enige, denk ik. Jij bent er blij mee, ik ben er blij mee en ik hoop ook heel veel luisteraars. Voilà, geniet van de pauze. Die duurt toch nu nog zeker 3,5 minuut. De groeten daar in Dendermonde, hoor, Katrien. Dag!
2: Ja, dankjewel, dag.

de Swipe of Like van Katrien. En bij de derde kandidaat was het meteen Touche. Milk Inc. en In My Eyes. Dat betekent dat er ook vandaag weer de muziekpol van de tweede kans loopt met de vier afgevallen nummers. Eén van die vier haalt het. En je hebt de keuze tussen Metallica en Nothing Else Matters. Of Jackie Wilson, Reed Petit. Madonna doet ook mee met Express Yourself. En Bryan Adams en Everything I Do It For You. Tussenstand, het is voorlopig Metallica op kop, gevolgd door Bryan Adams. Eén van die twee wordt het, maar ook dat kan nog allemaal veranderen. Met jouw stemmen erbij. Doe het even snel in onze app. En ondertussen is het 3:30. Er staan op dit moment 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 24 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 17 minuten. Op de buitenring in Brussel. Defect voertuig en vertraging tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 14 minuten. In de richting van Antwerpen dan de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 12 minuten. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeek 10 minuten. En tot slot D313 10 minuten tussen Massenhoven en Bommelgem.

0: Altijd aanstekelijk, hè, Bruno Mars. Ja, het stof is gaan liggen. De muziekbattle van de tweede kans is voorbij. Met een duidelijke winnaar, hoor. 51%. Maak je klaar voor Nothing Else Matters en Metallica. Zometeen. Ja!
1: En beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
2: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
1: En draai maar!
3: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
2: En kan ik Ossenbolle O ook nog kiezen?
3: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
4: Good times.
5: Great music.
6: Dit is Joe. Euroshop.
7: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Wacht, hè.
10: Rustig,
9: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur, hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker, dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren, no stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
12: Vrouw Wies.
13: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
15: Immos Koopman.
18: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
19: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
18: En dan met een promo die kan tellen.
19: Tegen de honger die komt.
18: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
20: Dit is Joe.
21: De hits van Schmidt.

live show van Metallica. Dat is altijd een belevenis. Vanavond staan ze trouwens live in Zurich, maar ze zaten nu al even bij Joe, de winnaars van de muziekpool van de tweede kans. En Nothing Else Matters. Ik krijg regelmatig op mijn Instagram van die reels en filmpjes van Metallica en James Hetfield. En dat is zo cool, want net voor het optreden, dat wordt dan vaak door de fans gefilmd, komt hij op met zijn armbanden en dan rookt hij nog even een sigaar en zegt hij goeiedag tegen de mensen die wild enthousiast aan het wachten zijn voor het optreden. Geweldig om te zien zoiets. Er komt ook vandaag goed nieuws aan. Ik duik altijd in het aanbod en ik heb wat gevonden. Je hoort dat zo dadelijk na Come Back and Stay. Dit is Paul Young.

0: Paul Young en Come Back and Stay. Het is 9 voor 4. Ik heb ook wat gevonden. Eigenlijk.
1: Goed nieuws.
0: Toch?
1: Goed nieuws. Hier is goed nieuws voor jou.
0: Als je houdt van spannende uitstappen.
1: Goed nieuws.
0: Ja.
1: Goed nieuws.
0: Deze zomer kan je weer binnen in het Koninklijk Paleis in Brussel. Ja, dit keer niet alleen via het hek, maar gewoon via de grote poort. Van 3 juli tot en met 16 augustus gaan de deuren open voor bezoekers. Het is meteen de eerste keer sinds een grondige renovatie. Die duurde 2 jaar, redelijk lang, maar goed. Als je huis 2 jaar in de verbouwing staat, dan loop je zelf ook niet graag met bezoekers rond. Binnen kan je dus onder meer de troonzaal en de grote galerij bekijken. En ook de tuinen zijn toegankelijk. Dat is handig, dan kan je na al die pracht en praal even ook de natuur induiken. En er zijn ook 4 tijdelijke tentoonstellingen. Belangrijk, reserveren is verplicht. Dat kan vanaf de 1 juni. En een ticket kost 10 euro. En kinderen onder de 13 mogen gratis binnen. En als je niet kan wachten tot in juli, dan is er ook een virtuele wandeling online. Maar eerlijk, het echte paleis is toch iets meer wauw dan de gescrolde versie. Zometeen de kok en de koning. Tot aan 4 uur nog Kiss en Nelly Furtado met All Good Things Come to an End. De hits van Schmitz zijn er morgen terug.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Natalia gaat higher than the sun en het was hier al zo heet. En er is ook een zoekmachine en Queen en Bowie, maar ook weer slecht nieuws over een dierbare collega van ons. Een lach en misschien ook een traan, dat gaan we hier niet uit weg. Eerst naar Aline Koudreels, 4 uur nieuws.
4: Goedemiddag. Verdere aanhouding na de vechtpartij op de kustram. CD&V pleit voor meer middelen voor onthaalouders. En in Laos zijn 5 mensen uit een grot gered. Er is nu ook een derde verdachte aangehouden na de vechtpartij op de kustram in De Haan, zondag. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongen van 19. Gisteren werden 2 andere verdachten, ook van 19, al aangehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de vierde en laatste verdachte. Bij de vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V.
5: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
4: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. En in Laos zijn 5 mensen levend teruggevonden die al een week vastzaten in een grot. Dat melden de reddingswerkers daar. Zij zoeken nog volop naar 2 andere vermisten. De groep was naar de grot getrokken om goud te zoeken. Ze kwamen vast te zitten nadat hevige regen plotse overstromingen veroorzaakte. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond de 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
6: Een heel goedemiddag. 10 files op onze snelwegen. 10 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 31 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 16 minuten trager ook in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En 10 tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12. 18 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34, 17 minuten tussen Melkselen en Sint-Anna-Linkeroever. 14 minuten trager ook op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 10 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier richting Brugge op de E403 tussen Etten-en-Puy en Tompluiven. En op de Brusselse buitenring 10 minuten tussen Grimbergen en Jetten.

0: La musique dans la peau. Muziek onder je vel, zoekmachine uit Guadeloupe. En we weten allemaal waar dat ligt, Rani, namelijk...
1: Ik
0: heb het moeten opzoeken, dat ligt zo ergens rechts van Puerto Rico, rechts van de Dominicaanse Republiek, ja. Voor de kust van Venezuela. Enfin, het zal daar alle dagen het weer zijn dat wij hier vandaag hebben.
1: Vermoed ik ook, ja. De kok en de koning. Een heel goedemiddag. De zon schijnt alweer uitbundig tot groot jolijt wellicht van al die kinderen die vanmiddag weer thuis zijn. Vergeet ze niet goed in te smeren en laat ze maar vol een bak genieten, want er hangt onweer en regen in de lucht dit weekend. Donkere wolken zijn er vandaag helaas al boven Medialand, want we kregen alweer slecht nieuws over een VRT-collega. Alweer een collega die veel te vroeg is moeten gaan. Onze gedachten zijn bij de ouders en de echtgenoot van Martien Preene, haar kinderen en kleinkind. Straks bellen we met een andere VRT-collega die ook een goede vriendin van haar was.
0: Ja, absoluut. Het zijn verwarrende weken, want buiten schijnt de zon. En toch is er elke dag al wel iets geweest dat ons zorgen baart, hè?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk heel, heel raar. Maar we dragen die zorgen hier samen, ook die van jou, beloofd. En zo komen we er wel. We doen vandaag ook eerste hulp bij hitte voor viervoeters. Want onder andere, mijn katten die zijn eindelijk gestopt met op de vloer kakken thuis, maar nu willen ze weer niet genoeg drinken bij dit weer. Dus hoe pak je dat dan aan? En andere vragen. En we bestuderen een 90s fenomeen dat nog steeds overal is, maar waar Rani en ik zelf geen ene jota van begrijpen. Is waar, Rani?
1: Ja, het is waar, ja.
0: En het is niet Buffalo's of Bacardi Breezer.
1: Nee.
0: Dat begrijpen wij namelijk wel. Wait and see. Eerst twee van onze collectieve helden.

0: Briljant, hè? In 1981 deden ze het samen, Queen en David Bowie. 4:15. Straks gaan we met Gina Lisa terugblikken op het, rijk gevulde leven en interessante leven van Martin Prene in memoriam. Het is, ja, dat is geen plezant nieuws, maar we gaan dat zo warm en fijn mogelijk doen samen. Er is ook wel goed nieuws vandaag, namelijk uit mijn eigen huis, want een van de belangrijkste mannen in mijn leven wordt vandaag 5 jaar, mijn pleegzoon.
1: Ah, is het echt? Ja.
0: Vier op eiland, een hele kerel. Dus love you to bits and pieces. En dit weekend gaat het vieren.
1: Ja.
0: Met een heel mooie taart en heel veel cadeautjes.
1: Ah, leuk.
0: Ja. Ja. Ondertussen zijn er ook verschillende mensen die mij een drinkfontein voor de katten hebben aangeraden. Dat hebben die rotverwende beesten natuurlijk al. Maar die weigeren daar genoeg van te drinken.
1: Ah,
0: dus als iemand nog iets beter weet...
1: Ja.
0: Ja, ik kan ze moeilijk, dat mag niet met zo'n slang in hun muil.
1: Nee, nee, nee, nee.
0: Kappen, dat
1: nee,
0: mag
1: nee,
0: niet
1: nee,
0: meer.
1: Nee,
0: dus
1: dat mag alleen bij de ganzen.
0: Kunnen we niet doen. Oh, niet doen. Oh, ga ja, bel ons.
1: Grapje, grapje.
0: Nee, niet doen.
1: Ja, je hebt een mooie short aan trouwens.
0: Wel, zijn
1: Jean-Paul.
0: Complimenten voor jouw kleedje en opmerkingen over mijn short. Ik dacht gisteren korte broek, vandaag roze korte broek.
1: Ja.
0: Next
1: maar
0: level.
1: Het is een Bermuda, hè? Geen short.
0: Als je
1: short is korter, hè?
0: Zo, ik ben weer in de war.
1: Short is shorter.
0: Ja, ik ben het aan het leren. Je kan mijn knieën zien, dus het is een Bermuda.
1: Ja. Ja.
0: Enfin, nu dat van de baan is, dames en heren.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, zoeken wij nog een geschikt nummer voor deze zomerse woensdag. Waar heb je zin in? Wat wil je horen? Waarom? En misschien ook voor wie? Dat mag je allemaal doorsturen via de Jo-app.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen uw gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamers. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
5: Barbecue topper gespot, nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
6: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De kok en de koning.

0: Swarn. Fever Dream, een hitje van dit jaar. Zeg je nu nog eens dat we bij Joe alleen maar oude muziek draaien? Helemaal niet. Nee. Als het goed is, draaien wij het.
1: Ja, absoluut.
0: Het moet wel goed zijn natuurlijk, ja. Anders kunnen we er niks aan doen. We hebben daar net iemand betrapt die in ons prijzenpaleis zat, hè?
1: Ja, echt, hè? Hij was er bijna mee weg, hè?
0: Ongelooflijk, die mensen.
1: Geluk dat dat niet op puntje staat, dat ding, hè?
0: Ja, dus er staat in ons prijzenpaleis staat er een prijs. Ja. En onze collega Carlos Smits is daar precies een beetje op verlekkerd. Mm-hmm. Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja.
0: En hij wou dat in de koffer van zijn auto steken, maar hij is tegengehouden door een andere collega. Dat prijzenpaleis dat staat hier buiten aan ons raam. Jullie kunnen dat nu nog niet zien. Dat is nog een groot geheim, maar dat gaat volgende week dienen. Want dan kan je alles winnen wat erin staat.
1: Mm-hmm.
0: Met een klein beetje geluk.
1: Ja, en je zal zien. Op de socials van Joe staan wij daar ook in, maar wij zijn dus niet te winnen, hè? Voor alle duidelijkheid.
0: Ons krijg je er niet bij. En ook alles waar we aan gelikt hebben, of eventueel op gebloed hebben in mijn geval, want ik heb mij aan dat grasmachine gesneden, dat wordt afgekuist voor het naar je wordt opgestuurd.
1: Ja, en ontsmet.
0: Check maar even joe.be. Check maar, dat is bij mij niet nodig, ik heb zo'n steriel bloed. Check maar even joe.be of de Joe-app als je wil weten waar het over gaat. Daar kan je het prijzenpaleis ook al bewonderen in een filmpje. En daar kan je ook stemmen voor je favorietjes uit de 90s, want die zetten we volgende week allemaal in de juiste volgorde.
1: Mm-hmm.
0: En nu gaan we een plaatje draaien. Er zijn veel mensen die voor Martien een plaat willen aanvragen.
1: Ja, inderdaad. Breden. Dat is begrijpelijk. Natuurlijk. Hè.
0: We gaan haar straks een hele mooie hommage geven.
1: Klopt.
0: Met een collega die jarenlang met haar heeft samengewerkt.
1: Mm-hmm.
0: Gina Lisa. We hebben er zelf ook allebei wel vaak mee samengewerkt met Martien. Dus we gaan er zelf ook nog wat over vertellen. Mocht jij herinneringen hebben aan die legendarische omroepster, presentatrice van de Rode Loper bij de VRT. En allround fantastisch mens en life coach, dan zijn die welkom in de show-app. Dan kunnen we samen haar leven vieren.
1: Mm-hmm,
0: maar helaas hebben we wel afscheid moeten nemen. We gaan iets anders nemen, hè?
1: Wat denk je van het verzoekje van Dirk uit Maldegem?
0: Ik denk daarvan, ja, we doen het.
1: Ja.
2: Hoi, dit is Dirk Aboer uit Maldegem. En mijn plaatje dat ik wil aanvragen is van een Massive Attack met Unfinished Sympathy. Waarom? Omdat het een steengoede plaat is voor mij. Mooie tekst, simpel, eenvoudig. Veel mensen houden ervan, wordt niet zoveel gedraaid. En als je de videoclip bekijkt van vele jaren terug, blijft het in zijn eenvoud toch een prachtig gegeven. Dus Unfinished Sympathy van Massive Attack.

0: De Blues Brothers uit de gelijknamige film Everybody Needs Somebody to Love. Dat is ook waar. En daarvoor Unfinished Sympathy van Massive Attack, waar heel veel fans van zijn. Dus niet alleen Dirk wil die graag horen, maar in de Joe-app zijn mensen daar heel blij mee. Het is mensen ook opgevallen dat je vandaag niet op je bijzondere ergonomische stoel zit, Rani.
1: Nee, ik heb een mankement ontdekt.
0: Ja,
1: dus. Ja, ik heb ontdekt dat een doorknoopjurk en mijn pony niet zo compatibel zijn.
0: Nee, zullen we je oude stoel terughalen dan?
1: Misschien wel.
0: Maar dat is dan niet zo goed
1: ik
0: voor je rug.
1: Ik zal er iets zediger op zetten dan.
0: Dus kies tussen je waardigheid of je rug. Wat kies je?
1: Dan kies ik voor mijn waardigheid.
0: 4:55. We gaan naar Aline. Wat gebeurt er?
2: Goedemiddag. 2 van de 5 kinderen die gewond raakten bij het drama in Buggenhout zijn aan de beterhand. 1 van hen mag zelfs het ziekenhuis verlaten. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen, onder wie 2 tieners, kwamen om. Het proces rond het mogelijk gesjoemel bij de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen niet kunnen beginnen. De advocaat van spelersmakelaar Christophe Henrotin wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep daarover. En na de vechtpartij op de kustram in De Haan zondag is nu ook de 3de verdachte aangehouden. Het gaat om een jonge man van 19. De politie zoekt intussen verder naar de 4de en laatste verdachte. Bij de vechtpartij vielen 7 gewonden, 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden.
1: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file vinden we op de E403 in de richting van Brugge. 33 minuten trager tussen Etten-en-Puy en Tompleuven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook een kwartier in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12, 21 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34, 21 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. 19 op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 13 minuten op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En ook op de Brusselse ring wat aanschuiven op de binnenring. 11 minuten erbij tussen Dilbeek en Jette. En op de buitenring 10 minuten tussen Grimbergen en Jette.

0: Earth, Wind and Fire, let's groove. Ik vond wel vanochtend toen ik buiten aan het sporten was. Er is een klein briesje bijgekomen bij die 30 graden. En dat is heel, heel erg prettig. Ja, en dan net over je stoel die niet functioneert omwille van je kleedje. Mm-hmm. En nu is heel Vlaanderen naar ons livestream aan het kijken naar jouw kleedje. Ja, veel complimenten erover. Voilà, ze heeft een kleine buiging gemaakt, dames en heren. Daar gaan we het bij houden. Vandaag zoeken we nog uit hoe we onze viervoeters 30 graden proof houden. Want zowel honden als katten hebben daar natuurlijk ook last van. En ja, als het warm is, dan steekt ook dat andere probleem weer de kop op. Het is te zeggen, voor mij niet, maar jij wel. Jij hebt er last van.
1: Man, ze vinden mij altijd.
0: De mug
1: ik haat ze.
0: Is weer terug van weg geweest.
1: Ja, vreselijk.
0: wat is dat eigenlijk, zo'n mugbeet? Mm-hmm. En wat kan je er tegen doen? En hoe komt het dat Rani wel gebeten wordt en ik nooit?
1: Ja.
0: Vragen we straks aan onze...
1: Dat ze mij lekker vinden.
0: Maar eerst willen we graag een hommage brengen aan iemand die wij allebei gekend hebben in ons professioneel leven en waar we vandaag afscheid van hebben moeten nemen.
1: Ja, het is al wat geweest in de Vlaamse media de voorbije weken. Eerst het afscheid van Hans Otten, dan het slechte nieuws van Margriet en nu vandaag Martin Prenen, die op 62-jarige leeftijd overleed is aan pancreaskanker. Na een heel kort ziektebed op 15 maart postte ze nog op haar Instagram-account dat je in magie moet blijven geloven. Helaas heeft het niet mogen zijn.
0: Nee, weet dat verdomde K-woord. Dat is, het grijpt echt om zich heen. We hebben het er al eerder over gehad in dit programma. Martin Prenen, jij en ik zijn die in ons professioneel leven tegengekomen. Jij wat vaker dan ik, denk ik.
1: Ja.
0: Ik heb haar een paar keer geïnterviewd over haar boeken. Heb jij haar goed gekend, Martien?
1: Goed gekend niet, want we zijn elkaar eigenlijk net misgelopen. Het is te zeggen, toen ik wegging bij de VRT, ik was toen onder meer omroepster en ik ging toen naar VT4. Dan heeft zij mijn plaats ingenomen op de omroepsterstoel, samen met Sophie de Waalen. Dus we zijn elkaar net misgelopen.
0: Gekruist.
1: Ja, we hebben elkaar wel hier en daar gezien en soms eens contact gehad. We hebben vooral contact gehad toen onze zonen samen in een televisieprogramma zaten. Haar zoon Milan en mijn zoon Bo, die zijn afgereisd naar Sri Lanka en Ghana voor het programma Bloed, Zweet en Luxe Problemen.
0: Amai.
1: En trouwens, Marie, de dochter van, die hoogzwangere dochter van Ronnie, die was daar ook bij.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ja, dat is 8 jaar geleden.
0: Ah, tof clubje, ja.
1: En toen hadden we zo een mama's WhatsApp groepje.
0: Natuurlijk, ja, heel tijd bezorgd.
1: Ja, voilà, inderdaad. En ik moest altijd de gemoederen bedanken. Als we ze heel lang niet meer hoorden. Ik dacht, geen nieuws. Goed nieuws, dames. No worries, alles komt goed.
0: Ja.
1: Toen hebben we veel contact gehad. En we hebben ze ook samen opgewacht op de luchthaven toen, onze kinderen. Dat was ook wel een heel bijzonder moment. En daarna nog geregeld contact gehad.
0: Contact gehouden. Als je nu denkt, misschien dat je een iets jongere luisteraar bent. Hallo, welkom. Mm-hmm. En je denkt van, maar Martin Prenen, die naam zegt mij iets. Ja. Maar ik heb die nooit actief op televisie geweten. En wel, die is eigenlijk hier in dit huis waar wij nu zitten begonnen bij VTM, heeft ze ooit Vroomtuigen gepresenteerd.
1: Ja.
0: Dat vind ik heel badass. Vrouwen die ik wil niet seksistisch doen, maar die een autoprogramma presenteren, zo moeten er veel meer zijn.
1: Uh-huh.
0: Zo is ze begonnen op haar 28 bij VTM. Dan is ze in 97 dan naar TV1 gegaan als omroepster.
1: Ja, met een klein zijsprongetje naar Nederland.
0: Dat is
1: met
0: juist.
1: Jo de Poorter.
0: Daar is ze ook
1: wat
0: nog.
1: Wat ze daar deed, weet ik eigenlijk niet.
0: Grote sier gemaakt.
1: Ja.
0: En dan is ze op de verdieping terechtgekomen waar ik ook zat op de VRT, toen ik daar nog bij een lokaal radiozendertje met een M werkte.
1: Ja.
0: Daar presenteerde ze De Rode Loper, het legendarische showbiz-programma.
1: Samen met Jasmin, die er ook al lang niet
0: is. Ja, dat is wel... Ik zag vandaag een foto van hen twee in de studio.
1: Ja.
0: En dat is heel gek dat ze er allebei niet meer zijn. Dit is hoe Martin Prenen klonk bij De Rode Loper.
2: Goedenavond en welkom in De Rode Loper, de eerste van een heel lang seizoen.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Zo'n prachtige stem had ze. Ja,
1: ze is dan ook nog reporter geweest voor Vlaanderen Vakantieland. Ze was te zien in programma's als Koppensnellers, Reigersdijk, Vlaamse Gaaien, Abracadabra. En dan is haar televisiecarrière gestopt, maar dan heeft ze zich helemaal gesmeten op haar andere passie, gezondheid. Ze werd gezondheidsconsulent en ze heeft daar ook over geschreven in verschillende boeken. Hè?
0: Ja, en heel goede boeken trouwens. Want ik heb haar verschillende keren nog interviewen. Die zijn nog steeds waanzinnig populair. Dus als je haar op een keurige manier wil herdenken, haal gewoon zo'n boek in huis. Dan heb je de warmte van haar woorden ook in huis. Ze laat een echtgenoot achter, Luc. Twee kinderen, zoals je net al zei, Milan. En een dochter, Joëlle. En een kleinzoon laat ze ook achter. Maar natuurlijk ook verweesde collega's en ex-collega's. En een van die collega's, Gina Lisa, die is zo lief geweest om te laten weten dat ze zo meteen ook wil vertellen wat zij aan Martien zich zal blijven herinneren. Dat komt er zo meteen aan.
3: Deze week in Date Night. Licht aan of uit?
4: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
5: Date Night.
4: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
3: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
9: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
10: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter.
6: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. De kok en de koning.

0: Pommy, die hopelijk goed aan het uitrusten is van haar passage in de AFAS Dome. 5 keer dat spel daar gevuld en met een heel mooie energie. Ongewoon was dat. 13 minuten voor 5. Rani, er zijn best wel wat mensen die in team Rani zitten wat betreft.
1: Ja, klopt. Straks meer daarover.
0: Ja, ik leef mee met Rani, stuurt Bart. 4 muggenbeten op 1 arm vannacht. Mm-hmm. Waarom wordt de ene wel gestoken? En de ene is dan in dit geval Rani. En de andere, dat ben ik dan, nooit. We vragen het aan dokter Maggie. Maar eerst het nieuws van de dag dat ons tot in ons hart geraakt heeft. De kok
1: en de koning. Ja, ik hoorde het Pommelien Thijs daarnet zingen. Alles voelt zo ongewoon. Dat is ook vandaag het geval, want Martin Prene is niet meer. Het nieuws kwam vanmorgen binnen als een donderslag bij Heldere Hemel. 62 is ze maar mogen worden aan de lijn. Gina Lisa, collega en goede vriendin van Martin. Dag Gina.
0: Dag Gina.
2: Goedemiddag.
1: Hoe voel jij je vandaag?
2: Oeh, intrist. Ja, verdrietig. Wat moet je daarmee voelen? Mm-hmm. Dat is heel hard. Hè. Ik wist natuurlijk wel dat ze ziek was. Hè. Voor mij was het geen donderslag bij heldere hemel. Mm-hmm. Nu, ik wil wel correct zeggen dat Martine en ik hebben heel lang en veel samengewerkt. Mm-hmm. We hebben ook andere paden samen bewandeld, samen gestudeerd. Nu, de voorbije jaren liepen onze wegen wel parallel, maar niet meer heel dicht tegen elkaar. Ja, was dan een keer een berichtje, een mailtje, elkaar ergens tegenkomen. En elke keer weer, we gaan nog eens afspreken.
1: Ja.
0: Ah, ja.
2: Dan voel je wel, toen ik hoorde dat ze echt ernstig ziek was, voelde van potverdorie, die zit echt heel diep in mijn hart. Maar Martin heeft samen met haar familie en close vrienden beslist om dat in kleine bubbels samen te beleven en die strijd aan te gaan. Ik stuurde sms'jes en kreeg dan enkel een keer een hartje terug en dan voelde ik wel, kom aan. Allee, vecht, als iemand het kan, dan ben jij het wel. Maar als je dan moet, als het dan toch niet lukt, dan denk je, ze hebben zich in de hemel of waar dan ook vergist, want de wereld heeft schone mensen zoals Martin nodig.
1: Ja, hoe denk je eigenlijk terug aan de tijd die je met haar hebt beleefd?
2: Met heel veel liefde en warmte en respect. En daarom wil ik het interview vandaag ook doen, om een beetje een stem te zijn voor iedereen die haar graag heeft gezien. En de familie weet ook wel dat ik deze interviews doe en ze vinden het oké. Iedereen moet even terug Martin zien en voelen zoals ze was. Ze leeft er niet meer zo heel erg in de schijnwerpers. Maar Martin is een verbinder. Hè. Dat is iemand die...
0: Oei, we zijn Gina even kwijt.
2: Ja, daar ben je terug. Ze haat en alles wat ze deed, ze verbond altijd mensen.
0: Ja, is dat hoe je graag zou willen dat mensen, ook wij, kijkers en iets verdere collega's haar blijven herinneren als verbinder, Gina?
2: Ja, dat vind ik toch wel heel schoon. Wel ook voor alles wat ze bereikt heeft. Hè. Dat was een toppresentatrice. Heel veel charisma, heel veel talent. Wat misschien niet altijd iedereen op een correcte manier heeft gezien. Maar ook na tv-carrière, hoe ze zich herpakt heeft. Hè. Hoe ze eigenlijk dat pad van spreekbuis, van complementaire gezondheidsleer, een bewuste positiviteit, daarvoor staan, daarvoor kiezen, daarvoor inspireren. Allee, dat is zo'n topvrouw. Dan hoop ik dat iedereen haar lach, haar speelsheid, maar ook haar empathisch vermogen, haar luistervermogen, haar bereidwilligheid om er altijd voor iedereen die het nodig had er te zijn, zo maken ze er niet veel.
1: Ja, na jullie carrière bij de VRT hebben jullie, je zei het al, samen op de schoolbanken gezeten.
2: Ja.
1: Hoe was dat en waar was dat?
2: We hebben samen de levensschool gedaan.
1: Ja?
2: We waren bijna een beetje zoekende naar, oké, we hebben een mooie carrière, maar we zoeken net iets meer. En dan lachende, zwanzend van zich, we zo'n ozel doen, we gaan terug studeren. Wat denkt je? Dan hebben wij complementaire gezondheidsleer gevolgd. Dat was een opleiding van 4 jaar. Bon, we hebben er wel 5 jaar over gedaan. Maar goed, dat was de combinatie met onze levens.
1: Ja, ja.
2: Maar dat was wekelijks wel, het was best een pittige studie. Waar ik heel snel voelde, wauw, die heeft zo'n passie voor alles wat daar konden leren. Ze heeft daar ook zoveel boeken over geschreven. Dat was haar tweede leven.
1: Ja. Ja.
2: En ik vond dat heel knap hoe zij, ondanks soms wanneer buigen die kritieken of wat heeft die omroepster hier te zeggen, daar altijd boven ging staan. Die oversteeg dat met klasse. Dat bewonder ik zo erg in haar.
0: Ja, en dat blijft natuurlijk na haar ook nog verder leven. We hebben hier al een bericht van Sadia gekregen in de Joe-app. Die zegt, ik heb vandaag het boek Menopower dan maar eens uit de trek gehaald. Dat is een van Martine haar boeken. Ze zegt, ik kreeg het cadeau van mijn beste vriendin. En het is echt een schitterende madame. Rustzacht. En dan een sterretje erbij. Dus dat gaat.
2: Ja, die rust verdient ze. Al had ze denk ik nog zoveel aan de wereld te vertellen. Mm-hmm. En kon ze nog zoveel delen of een inspiratie zijn voor zoveel mensen. Want ze bereikte echt wel een groot publiek. Ze is een groot gemis.
1: Ja, wanneer was eigenlijk je laatste contact met haar? Heb je op een of andere manier toch misschien een beetje afscheid kunnen nemen van haar?
2: Ja, ik ben nu wel blij. Ik stuurde wel berichtjes. Mm-hmm. Maar ik heb meteen gezegd van kijk, ik respecteer de kleine bubbel waarin dat jij deze strijd aangaat. Maar dan stuurde ik gewoon berichtjes zonder iets terug te vragen.
1: Ja.
2: Maar ik denk aan u, je kent dat wel. Mm-hmm. En dan kreeg ik altijd een hartje terug.
1: Ja.
2: Eergisteren voelde ik weer van, die passeert in mijn hoofd, in mijn dromen, in mijn zijn. Ik zeg, Martine, bericht sturen. Dat heb ik gezien, dat nog gelezen is geweest. Toen leefde ze nog. Dus mm-hmm. Ik kan alleen maar hopen dat... Ik schreef ook van, ik hoop dat er positieve energie is in heel jouw proces. En dat kan ik alleen maar hopen dat het een hele liefdevolle, milde manier... Het leven heeft losgelaten.
1: Ja, we hopen het ook.
0: We wensen hier namens heel Jo, uiteraard haar familie, alle mogelijke sterkte toe.
2: Ja, dat is het belangrijkste. Het gaat vooral over haar familie, kinderen en close vrienden.
0: Maar ook jou, Gina, je bent er duidelijk het hart van in. Dus warme knuffels van ons.
2: Ja, absoluut. Dankjewel
1: dat je ons toch even te woord kon staan. En dat je een heel klein...
2: Als Martine verdient.
1: Voilà, een erebetoon aan Martine. Dikke knuffel, Gina.
0: Hou je taai, Gina.
2: Graag gedaan.

0: John Bon. En er is van de Jovi's Keep the Faith.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
0: Bijna 5 uur. En straks gaan we het weten, Rani, waarom jij wel geprikt wordt en ik niet. Paul Francis heeft de proef op de som genomen. Die slaapt naast zijn man. En hij zegt, ja, als we er muggen in de kamer zijn, dan is het altijd mijn partner die gebeten wordt. Dus we weten zeker, het heeft niks te maken met eten en drinken of homo zijn. Want dat doen we alle drie.
2: Ja, ik weet het ook niet. Het is iets in ieder geval waardoor ze naar de ene wel komen en de andere niet. Bij mij, als er ergens een mug is, ik had het hier gisteren ook weer vlaggen, hè. Ik was hier nog maar binnen en ik had, ik zweer het u, al 4 dikke muggenbeten. 2 boven mijn elleboog en 2 op mijn rug. En ik hoorde ze niet, ik zag ze niet, maar ik had het vlaggen.
0: En vooral, waarom jeukt dat ook zo? Wat is het nut daar eigenlijk
2: maar
0: van,
2: echt,
0: in de evolutie?
2: Wat is het nut van een mug überhaupt?
0: En wat kan je daartegen doen?
2: Ja. Als ik ze zie, of als ik ze hoor, dan gaat ze eraan.
0: Ik ben geen mug, maar wij zijn een beetje bang. Gaan een beetje onder,
2: echt, mijn man en mijn kinderen zeggen altijd dat ik in een moordzuchtig wezen verander zodra er een mug in de kamer is. Ik was altijd de muggenjager bij de kinderen. Als ze klein waren, was dat mama, dit is een mug in mijn kamer. En ik sliep niet vooraleer ik ze had.
0: Ik vind het een beetje eng. Ik heb je nog nooit
2: echt
0: zo
2: waar
0: gezien. Maar we bellen zo meteen voor de zekerheid ook de dokter.
2: Ja.
0: En we proberen de raadselen van een mysterie uit de jaren 90 te ontcijferen, waar jij en ik echt totaal niks van snappen.
2: Ja,
0: maar
2: nee,
0: grote delen van de wereld blijkbaar wel.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
4: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
5: wow
4: van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow
4: van Vibra.
0: Ja, als jij nog inspiratie zoekt om te stemmen voor die 90's top 500 op joe.be, zometeen nummertje 240 van vorig jaar. Rara. Wie zou dat zijn? Kom je te weten na Aline Koutreels en het nieuws van 5.
6: Goedemiddag, bommelding in Leuven. 2 gewonde kinderen na drama in Buggenhout zijn aan de beterhand. En minister Demir haalt uit naar de Real Housewives of Antwerp. In Leuven in Vlaams-Brabant is het treinstation ontruimd door een bommelding. Treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, dat bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is nu ter plaatse om het station te controleren. Er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande reizigers op hun bestemming te krijgen. 2 kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de beterhand. 1 van hen mag het ziekenhuis verlaten, de 2e mag wellicht binnen enkele dagen naar huis. De 3 andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Vlaams minister van Werk Suhail Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt Demir.
7: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
6: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan Mark Koeken, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Henrotin wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. En goed nieuws van op het trainingscomplex van onze Rode Duivels in Tubeke, want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku. Dat zei Thomas Meunier in een interview met VTM Nieuws.
8: Hij is wel in vorm. Hij heeft me verteld dat hij met de B-ploeg van Anderlecht heeft getraind en dat alles in orde was. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat Romelu zal tonen dat hij klaar is.
6: Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK-voetbal. Het is voor hem al de 3e keer dat hij daaraan meedoet. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee koeler, daar is het zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers. Warm, met veel zon ook. En de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser, maar het blijft wel warm bij zo'n 25 graden.
2: Ja, ik vind dat die vorm van Romelu er altijd behoorlijk heeft uitgezien.
0: Ik heb het gevoel dat ik die vorm van Lukaku nog eens moet checken. Ik ga even googlen, ja, doe jij maar ondertussen.
2: Dat is goed. 11 files op onze snelwegen, 11 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de E34 richting Antwerpen. 31 minuten trager tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 25 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 18 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen West, ook 18 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem op de E313. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen West en Borgerhout. 19 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West en 18 in de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Richting Brugge op de E403 ook een klein half uur tussen Etten-en-Puy en Tonpluiven. Op de Brusselse buitenring een kwartier tussen Grimbergen en Zellik. 11 minuten tussen Anderlecht Noord en Jette op de binnenring. Richting Brussel op de E40 ook nog 12 minuten erbij tussen Zwijnaarden en Wetteren.

0: als eentje voor later op de avond, zo. Na, na, na, na. De J. Giles Band, Centerfold bij Joe. Het is 12 minuutjes over 5. En we krijgen hier het ene na het andere onheilsbericht over muggen binnen. Mm-hmm. Marleen zegt, als ik muggen mag geloven, dan ben ik best wel een lekker ding. Ja. En hebben die foto van Griet gezien?
1: Oh, ja, ja, ja, die is aangevallen door heel veel muggen. Of misschien één heel actieve mug in haar gezicht.
0: Sorry, maar dat is hoe ik in mijn ergste nachtmerries denk dat de builenpest eruit ziet wat Griet voor heeft.
1: Ik heb ooit eens
0: een heel gezicht vol
1: een muggenbeet. Allee, ik ben ooit eens opgestaan met een heel dikke onderlip. En ik dacht van, oh my god, hoe doen al die vrouwen dat die hun lippen laten opsperren? Ja, dat was ook een muggenbeet.
0: Ja, direct gebeld met de vraag of je aan de Desperate Housewives mocht. Nee, de Real Housewives, vergeet het al.
1: Maar nee, want dan moest ik die bovenlip ook laten prikken. Daar had ik echt geen zin in.
0: Eén lip was meer dan genoeg. Maar die mug. Waarom prikt de ene wel, de andere niet?
1: Ja, het is al een hele week heerlijk weer. Super warm, ook 's avonds lekker warm. Dus dat nodigt uit om heel lang buiten te gaan zitten. Buiten te eten en 's avonds nog wat na te kaarten. Maar dan is er één zeer vervelend wezen dat daar in mijn geval altijd een stokje tussen de wielen steekt. En dat is dit dier, de mug. Ja, ze zijn verschrikkelijk en ze zijn met velen. Gelukkig hebben wij een hele goede dokter die ons kan helpen met al die muggenbeten. Dag Maggie.
0: Dag Maggie de Blok.
2: Hallo.
1: Ja, veel mensen, ook ik, lopen al te krabben, want they're back, the bitches. We weten allemaal dat er na een steek een bult tevoorschijn komt. Maar wat gebeurt er eigenlijk in ons lichaam zodra een mug ontsteekt?
0: Ja.
2: Wel, het zijn de wijfjes muggen die eigenlijk steken.
0: Ah, wie anders? Ja, wie anders natuurlijk.
2: Ja, het zijn niet de jongens, het zijn de meisjes. En die steken om bloed te drinken, echt.
1: Ja.
2: Via een snuitje. Dus het is een snuitje, zuigen ze bloed op. Om dat te gebruiken voor hun eitjes.
1: Ja, tot daaraan dus toe. Maar waarom moeten ze dan gif aan ons geven? Ja. Dat is toch niet nodig? Ze hebben ons bloed al.
2: Het is eigenlijk bloedverdunnend anti-stolling dat zij inspuiten.
1: Ja?
2: In de hoop van zo meer bloed uit u te kunnen zuigen. Ziet ze doen al langs hetzelfde kanaaltje.
0: Ah ja.
2: En daarop, op die anti-stolling, reageert ons lichaam echt verschrikkelijk.
1: Ja.
2: En komt er histamine vrij. En die histamine zorgt ervoor dat er meer vocht, dat de bloedvaten opzwellen. En dus dan, hoe meer dat je krabt, hoe meer jeuk dat je hebt. Dus echt wel een rode

0: Nee, soll seiner Mensa mit einer Blutgruppe O.
1: Ah ja, dat
0: Die
1: klopt.
0: anderen die liggen niet ver uiteen. Waarom bloedgroep O? Omdat die eigenlijk een lagere stolling sowieso hebben. Dat is daaraan gebonden. Een iets lagere stolling. En dat
1: Och.
0: is voor die muggen, die weten dat precies. En die vinden dat zo interessant dat daar al een lagere stolling in zit. Dat zij natuurlijk meer kunnen steken en meer bloed kunnen opzuigen.
2: Ah, en ik ben dan nog eens O-positief, dus ja, dat is al helemaal onweerstaanbaar.
3: En wie zijn de gelukszakken die dan de minste muggenbeten krijgen qua bloedgroep, dokter?
0: Die liggen niet ver uiteen, dat is A. Ik heb bloedgroep A, maar A, B en B, die liggen niet ver uiteen.
2: Ja.
3: Ja, wat is als je oor hebt,
2: heb jij? Ah?
3: Ik zou het niet weten eigenlijk. Ah. Ja, moet ik dat
2: Zegt?
3: Weten? Oh, sorry.
2: Ja.
3: Moet ik misschien eens laten testen?
2: Moet je dat wel eens, kan dat eens te checken? Weten komen?
3: Ja. Oh,
2: dus het kan altijd handig zijn als je bloed zou nodig
3: maar
2: hebben.
3: Maar is je bloed het enige wat telt, dokter, voor de aantrekkelijkheid voor de mug? Of letten die nog op andere dingen?
0: Wel, die zijn eigenlijk op zoek naar bloed voor hun eitjes. Dus ze zijn gemotiveerd, zal ik maar zeggen. Dus daarom doen ze het ook. Hè. Dus
2: ja.
0: De mandjes doen dat niet. En dat is een manier om te overleven, om hun eitjes te...
3: Maar
0: ja,
3: dus hoe je ruikt of zo, dat doet er allemaal niet toe. Of je goed gewassen bent, daar letten ze niet op, onze vrienden de muggen.
0: Er zijn mensen die zeggen als je bezweet bent, als je in het licht zit, in een lamp zit, als je in een nogal boomrijke of bosrijke streek woont, en dan natuurlijk ook meer muggen dan in de stad.
2: Mm-hmm.
0: Dat speelt allemaal een rol.
2: Ja.
0: Als je aan zee zit, heb je er ook minder. Maar als je dan door de duinen gaat, heb je er weer meer.
2: Ja, sommige mensen reageren heviger op een muggenbeet dan anderen. Hè? Wanneer moet je met een muggenbeet naar de huisarts?
0: Wel, vooral als je zou benauwd worden, dus je ademhaling voelt dat je keel ook aan het zwellen is bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die soms per ongeluk een mug binnenkrijgen in hun mond met te lachen of met te happen naar lucht en zo. Dan dus ook als het ontsteekt. Het kan ook wel erg ontsteken en dan vooral... Als het dus een streep zou maken dat het naar je lymfe gaat, dan moet je naar een arts gaan.
2: Ah ja.
0: Dus het is vooral de ontsteking, de benauwdheid. Dat is bij mensen die eerder allergisch zijn, dus die echt een allergische reactie hebben, die dan direct benauwd krijgen. Zwelling in het gezicht, heel overdreven. Dat is ook de moeite waard voor naar een arts of een wachtpost te gaan.
3: Ja, hoeveel last heb jij van die muggen? En heb je misschien nog wat vragen over de mug?
2: Ja, voor tips zijn ook altijd welkom.
3: Hebben ze nu toch aan de lijn? Laat maar even weten of foto's van muggen lijken. Want er zijn ook al mensen die zeggen van ja, we hebben er hier vandaag al 5 moeten kapotkloppen. Laat ons maar eens meegenieten in de Joe-app.

0: de tijd. Slecht nieuws. Je mag daar niet op stemmen voor de top 500 van de 90's, want dat is van 2000. 2000. Ja, ja, dat is dikke pech.
1: Ach, niet.
0: Voor Abel, die moet wachten op de zero's. Het is 22 minuten over 5 en we zitten met een mug.
1: Dokter Magie. Ja, intussen komen er allerlei keukenmiddeltjes binnen van de luisteraars. Daarover straks meer. Eerst nog even met dokter Maggie verder praten over die muggenbeten en de muggen. Ja, er zijn heel veel ziektes die ook overgedragen worden door de mug. We weten dat er in Afrika muggen zijn die malaria verspreiden, Maggie. Maar zijn er in ons land eigenlijk ook muggen die ziektes verspreiden?
2: Wel, sinds enige jaren is al meer en meer de Aziatische tijgermug opgemerkt geweest. Dus dat is eigenlijk eentje die overkomt via transport, internationaal transport, maar ook reizigers in de bagage, sliepen enzovoort. Die kan denguekoorts, dus knokkelkoorts, dus toch wel echt griepachtig overgeven, bloedingen van tandvlees en neus, eventueel Zika-koorts, dus dat rukt wel op. Ja. Dus als Poetins te Canada. En dus daar is altijd een bloedafname nodig. Dus als je dat hebt, moet je naar een spoeddienst gaan. Ja,
0: ja, maar onze eigen mug, die hier al jaren rondvliegt, kan die ziektes, alleen als ik nu verkouden ben en die mug prikt aan Rani, is Rani dan ook verkouden?
2: Nee. De inheemse mug, die doet dat alleen om zich voor te planten.
1: Ja.
2: En dus die kan ook wel, de laatste jaren zijn er gevallen waar men zegt, ja, theoretisch kan die ook het West-Nijl-virus overdragen. Mm-hmm. Dat geeft milde griepachtige klachten, maar vroeger was dat niet waar. Dat komt allemaal een beetje door de opwarming die er is, ja.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja. Welke zijn de beste remedies? Dus zodra ze jou gevonden heeft en je hebt prijs. Je zegt krabben is geen goed idee, hè?
2: Niet doen. Nee. Dan gaat er nog meer histamine naartoe, omdat je krabt. Dus eigenlijk zo hard mogelijk, whatever dat koud is in je omgeving. Een glas water, een ijsblokje in een zakdoek, iets koud. Een serviet of een doekje in koud water doen. En dat erop, men zegt een cold pack, maar dat niet altijd naast u liggen. Mm-hmm. En dan, ook wel interessant, de tandpasta met munt erin.
1: Ja.
2: Daar kunnen ze ook niet goed tegen. Dus dat ligt ook, dat is een verkoelend effect in menthol. En dan aloe vera, dat is zo'n plant die veel mensen toch staan hebben nu ook met
0: het
2: klimaat. Mm-hmm. Kan ook daar doorsnijden en een stuk van opdoen. En verkoelende lotion. En ja, licht, voor mensen die echt heel allergisch reageren, wordt er toch aangeraden, behalve dat afkoelen, van daar toch ook een antihistamine crème op te doen. Ja.
1: Ah, ja.
0: Er zijn verschillende luisteraars die zeggen van, ja, ik reageer daar super heftig op, maar dat heeft de dokter daarnet al gezegd. Als je echt boebels krijgt en pellenvel die eraf komen, dan moet je naar de dokter. Hè. Gewoon niet twijfelen, niet zelf proberen behandelen.
1: Ja, lavendel, daar houden ze niet van.
0: Voilà, kan je ze wegjagen met lavendel en citroen? Dat zijn zo veel binnenkomende vragen, zoals citruskaarsen.
2: Dat wordt gezegd, maar dat is gewoon nog niet wetenschappelijk allemaal vastgesteld.
0: Nee. Ja, nee, want die zijn op zoek naar jouw bloed en die laten zich niet afschrikken door een beetje...
2: Die zijn niet content met sap van een citroen. Hè.
0: Maar dan is er een luisteraar die nog veel creatiever is. Die vraagt zich af, Mark, is dat als ik nu een potje met bloed van mijn biefstuk op het nachtkastje zet, gaat die mug dan dat opdrinken in plaats van mij te steken, dokter Maggie?
2: Ik denk het niet. Die is echt op zoek naar heel vers bloed. Ongezien van het feit dat een potje met bloed op je nachtkastje in een warme dag toch ook maar raar zal gaan ruiken. En voilà.
0: Ja.
2: Maar dus, bon,
0: die gaat prikken.
2: Het is, gaat niet helpen, maar het gaat.
0: Maar ik dacht even van, ik ga de wereldmarkt veroveren met mijn oplossing tegen muggen.
1: Ja,
0: maar het zal
1: niet
0: voor
1: u
0: zijn.
1: Nee, het gaat niet gebeuren.
0: Dokter Maggie, dankjewel om tijd voor ons te maken daar op je exotische strand, waar waarschijnlijk weinig muggen zijn.
1: Ja.
0: We zien je heel graag terug in levende lijven binnenkort. Dag Maggie!
1: Dankjewel!
0: Tada!
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want Kiwi Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: Kiwi Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op kiwibank.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: De Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
10: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
9: Doorbakken.
10: Zeker?
9: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is ze.
12: De Vos Lemmes.
13: De kok
14: en de koning.

0: MJ, the way you make me feel. Ik ben altijd mijn bloedgroep aan het opzoeken. Ja? Ik vind ze niet. Ja, tegen de tijd dat ik ze gevonden heb, ben ik natuurlijk al lang doodgebloed. In geval van een ongeluk.
1: Ja, er zijn mensen die zeggen dat ik een kuur vitamine B moet nemen.
0: Waarom?
1: Ja, ik weet het niet. Dat er dan iets verandert waardoor de muggen jou niet meer zo aantrekkelijk vinden.
0: Gaan we dat eens proberen, wat experimentjes op jouw lichaam.
1: En wat ook goed is, en dat weet ik, is een ventilator.
0: Ja, dat sturen heel veel mensen. Zetten.
1: Ja, dan worden de muggen weggeblazen, houden daar niet van de wind. Ja. Maar je kan moeilijk overal een ventilator meenemen natuurlijk.
0: Er zijn mensen die dat proberen, maar dat is meestal geen groot zicht. Zometeen, de 90s trend, de hype die maar niet wil overgaan.
1: Ja.
0: We zijn 30 jaar verder en het is er nog altijd en overal. En Rani en ik snappen er niks van. Gelukkig hebben we iemand gevonden die er wel iets van snapt. Eerst gaan we naar Aline. Het is 5:35. Wat gebeurt er, Aline?
2: Goedenavond. In Leuven is het station ontruimd door een bommelding. Momenteel is ontmijningsdienst Dovo een sweeping aan het doen. Intussen ligt de treinverkeer er stil en dat zorgt voor grote hinder, zeker nu met de avondspits. Er worden wel vervangbussen ingezet. In Buggenhout is een waken gehouden aan de overweg waar gisteren een schoolbusje werd gegrepen door een trein. Onder meer de familie en collega's van de overleden begeleidster waren daarbij. Op de plek van het drama worden al de hele dag bloemen en knuffels gelegd. En de Deen Mikael Valgren heeft de 17e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Leknessund werd tweede en de Italiaan Damiano Caruso derde. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 31 graden.
1: Ja, er was nog iemand die zich afvroeg, als ik gedronken heb en de mug prikt mij en drinkt mijn bloed, is die mug dan ook dronken?
0: Oh, ja, jammer dat de dokter al weg is. Ja, ja. Anders konden we ook daar een experimentje van maken, Rani.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, als je een mug heel gek ziet vliegen in de kamer, dan weet je hoe laat het is. Mirjam uit Leuven die vraagt, kunnen jullie meedelen dat het Artoisplein in Leuven volledig geblokkeerd is door die bommelding. Ik sta al een uur aan te schuiven om het plein op te geraken.
0: Als het maar opgelost is tegen dat ik naar huis moet, want ik moet daar voorbij.
1: Ja, courage daar. Ja, en dan de volgende file is ook nog 12 plaatsen waar je 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Brusselse Buitenring tussen Grimbergen en Zellik, vertraag je 54 minuten. Ook 12 minuten op de Binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dan Saarlaan en Jette. Op de Antwerpse Ring vertraag je een half uur tussen richting Nederland liever, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West in de richting van Gent. 18 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E17, 28 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 26 op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34, 18 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever. 16 tussen Massenhoven en Wommelgem op de E313. Richting Brugge op de E403, 21 minuten tussen Etampes-Moucron en Tompleuve. Richting Brussel op de E40, 18 minuten erbij. Tussen Sinderijs-Westrem en Wetteren. En tot slot op de E429, 13 minuten tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Ja, dat zijn al die sleeën van de Rode Duivels die daar staan aan te schuiven.
0: Allee, doe eens voort, jongens. Kom. Tous ensemble.
3: Nossa!

0: gezongen in ons beste steenkolen. Portugees is dat zeker?
1: Ja.
0: Sorry, ik was niet mee. I Say To Pego van Michel Teló, zomerhitje van het jaar. Ik ga het nu zeggen. 2012 was het. Moest even opzoeken. Wij gaan nog veel verder terug volgende week.
2: '90s Top 500.
1: Ja, we gaan inderdaad helemaal terug naar de 90s. Je kan nog altijd stemmen op jouw favorieten. Er was daarnet iemand die de weg niet vond om te stemmen. Heel
0: hoe
1: simpel.
0: Kan dat nu?
1: Joe.be. Daar zie je een foto. Win elke dag grote prijzen. Luister nu naar nu niet, dus volgende week. Hè, naar de 90s. Joe 90s Top 500. En daaronder staat er 90s Top 500. Stem nu voor de Joe 90s Top 500. Daar kan je dus ja, stemmen
0: duidelijk,
1: op jouw
0: hè?
1: Favorieten.
0: Stem nu voor de show.
1: Voilà, stem nu. Dus daar moet je gewoon op klikken en dan gebeurt al de rest vanzelf.
0: Wat dat win elke dag grote prijzen betreft, want daar hoor je natuurlijk ook reclame voor, dat zie je op televisie met onze prijzenpaleis. Hoe dat precies werkt, dat gaan we misschien morgen of overmorgen al uitleggen?
1: Ja.
0: Of misschien ook.
1: Ja, je moet de mensen toch een beetje voorbereiden, hè?
0: Ja, we gaan dat, we fixen dat. Je hoort ten laatste, want het spel start maandag bij Sven en Anke. In de ochtend. Daar moet je zeker naar luisteren. Maar voor we helemaal de 90s kunnen induiken, moeten we ons natuurlijk ook een klein beetje opwarmen.
1: Ja.
0: En er zijn zo van die dingen die vandaag nog altijd doorspelen in ons leven. We hebben het gisteren over de landing op Mars gehad van die Pathfinder, waardoor wij ons afvroegen, maar waarom zijn wij nu 30 jaar later nog altijd niet op Mars geland?
1: Klopt, en waarom hebben we nu nog altijd geen foto van een Marsmanneke gezien?
0: Ja, en de vraag die Radia en ik ons vandaag stelden is van, ja, sommige dingen zijn gebeurd in de 90s en waren daar misschien ook beter gebleven.
1: Ja.
0: Maar dat is niet gelukt met I wanna be the very best. Dat is wel een goed liedje.
1: Ja.
0: Weet jullie al wat het is?

0: Ja, mensen sturen 15 seconden. Nee, ja, nee, dat is het niet.
1: Wacht, nu komt het, hè. Hij gaat het zeggen. In 1996 werd de wereld plots overspoeld door Pikachu en zijn vrienden.
0: Echt. Pikachu is wel een koddegaard, hè.
1: Dat is heel cute. Ja. Maar ondertussen is dat een heel universum. Dat is al 30 jaar niet weg te denken. Er zijn van die kaarten die voor 1 miljoen verkocht worden of meer.
0: Ja.
1: En zo, allee, waarom?
0: Ja, toevallig kwam gisteren mijn jongste beneden met zo verschillende pakjes kaarten. En hij zei, kijk eens mama wat ik heb teruggevonden. Mijn Pokémon kaarten. En één pakje was zo, ja, echt zo'n triestig pakje eigenlijk. Zegt hij, mama, dit pakje, dit waren mijn allerbeste. En ik had die samengebonden met een elastiekje. En jij hebt die in de wasmachine gestopt. Oh, want die zaten nog in mijn broek.
1: Er is een kaartje van Pokémon dat voor 14 miljoen euro verkocht is. Ja,
0: maar zo erg was het niet, denk ik.
1: Ja, dat hoop dat het niet in Leon zijn was zat.
0: Nee, maar hij had er gelukkig nog een paar gevonden die heel zeldzaam waren. Ja. En ja, hij heeft zelfs nog kaartjes gekregen van zijn grote broer, die daar ook al mee bezig was. En ik herinner mij ook, was het niet tijdens corona, dat wij samen op Pokémon-wandeling gingen?
1: Ja, maar wacht, ik was dit weekend met mijn petekind van 13 in Rome. Ja? Wij moesten blokjes omlopen, omdat daar een Pokégym was en hij daar eventjes langs moest.
0: Ah ja, nog altijd.
1: Op straat Pokémon's te vangen. En ik ben nu echt niet van de... Het is niet dat ik niet mee ben of zo, maar het heeft nooit gepakt bij mij.
0: Ja.
1: Wat is precies de bedoeling van die Pokémon's? Hoe werkt het? Als jij het kan uitleggen in een paar zinnen, laat maar komen. Of als je je collectie even wil showen. Dit is het moment. Ik kies jou, Rani.
2: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
3: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
2: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
3: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
4: Good times.
5: Great music.
4: Dit is Joe.
2: Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
6: Vanavond bij VTM breekt de allesbepalende afwerkingsweek aan in Huisgemaakt. En bij VTM 2 worden de grenzen van de wet alweer grondig afgetast in overtreders. Je avond bij VTM en VTM 2.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongens.
7: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
12: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
13: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
14: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
15: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
16: Dit is Joe,
17: de kok
18: en de koning.
19: Achai!

0: I Can Tina in 1978 toen nog vredig samen. Alleen vredig. Zijn die ooit vredig samen
1: geweest? Ja, ik vraag het mij af.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Die Ike, dat was een rakker. Hè. Ik heb dat nog meegemaakt dat hij optrad in het Sportpaleis.
1: Ja?
0: Dat is de Night of the Proms. En toen was hij al een pak in de 70. En ik heb dat letterlijk gezien. Dus dat ze hem van het podium haalden in de backstage. Dat hij naar zijn loge ging en daar legden ze hem aan de zuurstof. En dan vijf minuten later ging hij terug op om zijn volgende liedje te zingen.
1: Oh,
0: ja, die mensen moesten echt zuurstof krijgen.
1: Okay.
0: Enfin, wij terug naar de 90s. Dat doen we volgende week met de muziek die jij in de juiste volgorde stemt via joe.be. Maar Rani en ik vroegen ons eigenlijk af, kunnen we nu voor eens en voor altijd eens even praten over... Wat is dat toch?
1: Ja, ja.
0: Met die Pokémon, dat begon allemaal in 1996 met videogames, dan met een ruilkaartspel een half jaar later en dan een animatieserie in 1997. En ja, the rest is history, we zitten er eigenlijk nog altijd mee. En niet dat het niet mag, maar bijvoorbeeld, wat doe je met Pokémon-kaarten? Ik weet niet, hoe moet je dat spelen, Rani, dat spel?
1: Je verzamelt er, hè. De bedoeling is, zegt Tim, om zoveel mogelijk Pokémon te vangen. Je kan er zelf maximum 6 bijhouden en daar vecht je dan mee tegen andere Pokémon-trainers. Iemand die Pokémon vangt en ermee vecht, is dus een Pokémon-trainer. Dankjewel, ja. Tim, voor deze start to Pokémon.
0: Maar kan je ermee kleuren wiezen? Vraag ik wel.
1: Moeilijk.
0: We gaan het even zeggen.
1: Ja, trouwens, volgende week duiken we bij Joe helemaal terug die 90s in. Je kan nog stemmen op jouw favorieten tot en met zondag via joe.be. Dus je moest al weg zijn.
0: Ja.
1: Die jaren 90. Hè. Tamagotchis, flippo's, waar mensen konden in stikken. Die kwam ik soms tegen, hè, want ik was wel chipverslaafd.
0: Ah ja.
1: Maar ik verzamelde de flippo's niet. Ik moest gewoon zorgen dat ik er niet in stikte.
0: Als je niet weet wat flippo's zijn, alsjeblieft, zoek de filmpje van In de Gloria van de flippots.
1: Ja.
0: Echt heel goed.
1: Ja, ja, maar die gekke Pokémon-kaarten, ja. Die waren dus ook helemaal in. En iedereen was daarvan in de ban. Er gingen toen behoorlijk wat franken, later ook euro's, doorheen om die ene zeldzame kaart te pakken, te krijgen. Maar wat maakt die kaartjes nu zo speciaal? En waarom zijn ze vandaag nog altijd een klein fortuin waard? Dat vragen we aan Yves Bruinen, zaakvoerder van Flashcards, een speciaalzaak voor verzamelkaarten. Dag Yves.
0: Dag Yves.
2: Hey, goedenavond allemaal.
0: Allee, Yves, verlicht onze geest. Ja. Wat is er nu zo speciaal aan die kaartjes?
2: Ja, er zijn heel veel speciale dingen. Vooral de kaartjes zijn mooi. Ze hebben mooie tekeningen. Je kunt er leuk mee spelen, leuk verzamelen. Je kan ze verzamelen als set of op Pokémon. Natuurlijk, de laatste jaren zijn ze vooral speciaal omdat er heel veel waarde in omgaat. Er zijn heel veel kaarten op het moment. Dus het wordt eigenlijk meer een investering dan een gewoon spel eigenlijk op het moment.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè, hoeveel sommige van die kaarten opbrengen. Wat maakt dat die zo plots zo'n fortuin kosten van die Pokémon-kaartjes? Want dat is gewoon een spelletje, hè?
2: Ja, vooral eigenlijk de schaarste van het product. Hè. Vroeger waren er veel kaarten, weinig verzamelaars of investeerders. Nu andersom, iedereen verzamelt Pokémon, jong of oud. Dus die kaarten die op de markt komen, er zijn er eigenlijk te weinig voor iedereen. En het is ook wel gebleken de laatste 10 jaar dat Pokémon toch wel een van de beste investeringen is ter wereld.
1: Mm-hmm. Ja, Yves, ik vraag het voor een vriendin. Zijn kaarten die in de wasmachine hebben gezeten ook nog iets waard?
2: Helaas denk ik dat dat niet meer de moeite gaat zijn. Nee.
1: Ja, oké, wie zal het daar zeggen?
0: Maar we zijn nu 30 jaar verder, hè? Want dat is in 96 begonnen, dus dat is dit jaar 30 jaar Pokémon.
1: Mm-hmm.
0: Hoe komt dat al 30 jaar zo populair is? Wat maakt dat die kaarten wel werken en andere van die spelkaarten misschien niet?
2: Ik denk Pokémon pakt het heel slim aan qua marketing, zowel voor jong als oud. Dus elke generatie opnieuw wordt in kennis gebracht met Pokémon. Al is het in de speelgoedwinkel, in de kledijwinkel, overal waar je komt zie je Pokémon. Ze groeien er al van kleins mee op. Dus de generatie nu, die 30, 40 is zoals als ik, die willen de nostalgie van vroeger terug.
1: Ja.
2: Terug het kind zijn. En ja, zo gaat de cirkel volgens mij enkel maar rond en rond en rond. En ja,
1: Er is een luisteraar, Bianca heet ze, die zegt... Ja, dat is nog altijd een grote hype. Ik werk in een boekenwinkel. En telkens als er nieuwe uitkomen, staan er mensen voor de deur te wachten. 'S morgens, merk jij dat ook?
2: Ja, ja, we hebben echt releases gehad. Hè? Dus wanneer een product op vrijdag uitkomt, waren er soms 100 tot 200-300 man hier voor de deur heeft gestaan.
0: Maar ja. Wat, hoe werkt dat dan, Yves? Dus je koopt dan die kaartjes aan een vaste prijs. Dat zit in zo'n pakje samen. Je weet niet wat daarin zit. Maar dat kan dus zijn dat daar zo'n kaartje van 14 miljoen in zit. Of niet?
2: Nee, nee, de kaartjes van 14 miljoen gaan niet in de moderne pakjes zitten. In een modern pakje kan wel een kaart van 1000, 2000 euro zitten. Er zijn ook heel veel mensen die de producten kopen om ze dan door te verkopen, omdat er schaarste is, om dan even te wachten om het dan door te verkopen. Er zijn ook mensen die het dicht laten als investering voor later. En je hebt natuurlijk ook de mensen die het voor het plezier willen open doen. Of voor het spel te spelen, die zijn er natuurlijk ook.
0: Die zijn er ook nog, mensen die echt spelletjes... Ja, dan mijn belangrijkste vraag, kan je daarmee kleuren wiezen?
2: Nee, dat gaat niet lukken.
0: Ja. Maar hoe werkt dat spel dan, Yves?
2: Ja, het spel zelf ben ik niet helemaal van op de hoogte. Ja. Ik ben echt uit passie begonnen als verzamelaar. Ja. We hebben hier wel de winkel. Dus mijn collega's kennen heel het spel van buiten. Ja. Ik heb dan de energies nodig, de trainers en de Pokémons. Het is eigenlijk de bedoeling om de andere hoofd-Pokémon of zijn kaarten in zijn deck leeg te krijgen.
1: Ja, ja, dus, maar even terug naar dat kaartje dat bijna 14 miljoen euro waard is. Waarom is dat zoveel waard? Hoe kan dat?
2: Ja, dat is de Pikachu Illustrator. De 39 kopies van op heel de wereld. 1 PSA 10, dus dat wil zeggen 1 perfecte kaart bestaat er maar van die op heel de wereld. Is altijd ook al de bekendste kaart geweest. Mm-hmm. Die hebben ze dan met heel veel hype via Logan Paul op de Golden Auction gezet. Die is wereldwijd bekend geraakt. En natuurlijk, voor sommigen is 1 miljoen, 5 miljoen of zelfs 16 miljoen dollar niks. Dus die willen gewoon die kaart hebben voor de fame of voor hun ego, om het zo maar te zeggen.
0: Stel je voor, Rani, dat je die kaart in de was hebt gestoken.
1: Oh. Ja, dat zou ik zo
0: verschrikkelijk zijn. Er zijn verschillende mensen die vragen. Yves, hoe weet je of je Pokémon-kaarten iets waard zijn? Kan je dat ergens checken? Ja.
2: Zeker, er zijn heel veel platformen zoals Cardmarket, Collector, Pricesharting, waar je dan de Pokémon-naam en eventueel de setnummer in kan vermelden. En dan kan je zien of je hetzelfde printje hebt als online. En dan staan daar ook eigenlijk sale listings bij, dus verkoopdata. Dus dan kan je zien van oh, die kaart is 1 euro waard of 30 euro of 50 euro. En naarmate hoe duurder de kaart, kan je ze ook een aantal laten graderen. En dus wij zijn een bedrijf dat ook de kaarten laat graderen in Amerika.
0: Okay.
2: Je hebt een score van 1 tot 10 op kwaliteit. Ja. Heb je bijvoorbeeld een PSA 10, een 10 op 10, dan kan een kaart soms wel een maal 10 of 20 doen in waarde.
0: Oh, mannetjes toch, wat een business.
1: Dit weekend is er een van de grootste events in Europa, dat in Antwerp Expo plaatsvindt. Hè? Vertel daar eens iets over.
2: Ja, dus dit weekend is het Gaming Collect Fun Days in Antwerp Expo. Dat is een hal met 6000 vierkante meter, enkel gevuld met Pokémon-producten, maar ook een klein beetje zoals Wonky's, Lorcana, Disney. Maar vooral, de focus ligt echt wel op Pokémon. Daar staan meer dan 100 standhouders, dus ook andere winkels van het heel Europa, puur om het verkopen en het handelen in Pokémon-kaarten. Dus dat is echt wel de place to be om dit weekend daar wel te zijn als verzamelaar. Ja, of
0: 30 jaar verder en de hype is nog altijd zo levend.
1: Ongelooflijk,
0: dat macramé, want dat was dat andere dat we op de speelplaats deden. En dat doen we nu allemaal niet meer. Of weet je nog van die plastieke tutjes die waar plots iedereen mee... Of die dino's van Jurassic Park.
1: Ja, ja.
0: Allemaal gepasseerd.
1: Allemaal gepasseerd.
0: Pokémon is er nog altijd. Ja. Yves Bruyne, Pokémon-handelaar, als we jou zo mogen noemen.
2: Ja, zeker.
0: Van Flash Cards. Heel veel plezier dit weekend op de beurs. En laten we nog één keer met z'n allen... I wanna be the very best. Goed, hè? De rest staat op Spotify.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: Wie is met Pokémon-kaarten? Nee. Ook niet zwartpieten en manillen, mag gewoon niet. Don't leave me this way, come you not.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Maken we ons klaar voor de 15 seconden quiz. Jouw winkelkar in de Aldi kan 100 euro goedkoper worden als jij 5 juiste antwoorden geeft binnen 15 seconden. En nu nog eens 15 seconden doorstuurt in de Joe-app.
3: Profiteer nu bij Torst van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
0: Met zometeen de snelste en spannendste radioquiz van de hele wereld. En omdat de zon schijnt, gaan we met Bellini naar Samba de Janeiro. Dat allemaal na het nieuws van 1 over 6. Dat krijg je van Aline.
4: Goedenavond. Het station van Leuven is ontruimd. In Buggenhout is een waken gehouden. En de Deen Mikael Valgren wint de 17e etappe in de Giro. Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd. Treinverkeer ligt er op dit moment ook stil. Dat bevestigt de politie. Collega Barbara Keuleers is ter plaatse.
5: Rond 4 uur is er een telefoontje binnengekomen. Dat zou zijn bij het parket in Leuven met een bommelding. Het parket heeft dat onmiddellijk doorgespeeld aan de politie van Leuven, die ter plaatse gekomen is in het station van Leuven met man en macht. Op dit moment is er nog altijd een sweeping bezig, want ze nemen het echt wel serieus, die bommelding.
4: De NMBS waarschuwt dat het treinverkeer heel wat vertraging oploopt door het incident. Ook het busverkeer in Leuven wordt omgeleid. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk Suhail Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt Demir.
6: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
4: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn 3e WK-voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich voor op dit moment in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
7: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met 26 beste spelers van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
4: En in de Ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Leknessund werd 2e, de Italiaan Damiano Caruso 3e. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden, ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt wel de kans op onweer. En ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en dan wordt het zo'n 27 graden.
0: Amai, 32 graden zeg. Maar dat onweer daarna vind ik altijd wel cool.
2: Ja.
0: Als het zo voelt aankomen. Hè.
2: Ja. En dan daarna zo.
0: Als je veilig zit.
2: Ja,
0: hè,
2: ja inderdaad. 12 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Brusselse Buitenring tussen Machelen en Wemmel. Vertraag je 3 kwartier. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Danshaarlaan en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 27 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Brugge op de E403 27 minuten tussen Etain-Puy en Tompluis. richting Brussel op de E40. 20 minuten tussen Sint-Denijs-Westrem en Wetteren. Richting Antwerpen op de E17. 17 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West op de A12. 16 minuten trager tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord op de E34. 13 minuten erbij tussen Melsele en Sint-Anna-Linkroever. En ook 11 minuten op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. En op de E313 10 minuten trager tussen Massenhoven en Wommelgem.

0: Mensen blijven hier maar stoeven met hun Pokémon-collectie in de Joe-app. Jordi vraagt bijvoorbeeld of wij een First Edition Base Set Booster Box willen voor 500 miljoen euro.
1: Ik denk het niet.
0: Ja, misschien na het weekend of zo.
2: De 15 seconden quiz.
3: Met Raf uit Houthalen-Helchteren. Dag Raf.
0: Hey Raf.
4: Hallo.
3: Hey, jij staat achter de kookpotten, hè? Wat ben je aan het klaarmaken?
4: Een gepaneerd stukje vis met wat aardappelen en boontjes.
3: Mm-hmm. En wie gaat daar kunnen van smullen?
4: Het hele gezin, hè. We zijn met vier. Mijn vrouw die komt dadelijk thuis van het werk. Mm-hmm. En de kinderen die zitten boven hopelijk hun huiswerk te maken of op school te studeren.
0: Dat weet je nooit zeker. Ja, nee. Hebben jullie Pokémon-kaarten in huis?
3: Ja.
4: Die zijn er ook.
0: Ja, voilà. Ja, kijk, dat is daarmee bezig waarschijnlijk. Hebben jullie huisdieren trouwens? Daar gaan we het zo meteen nog over hebben.
4: Ja, we hebben een kat.
3: Mm-hmm.
0: Dat is goed. En drinkt die met deze hete dagen genoeg?
4: Daar heb ik eigenlijk geen idee van, want die zit vooral buiten.
3: Ja.
4: En over het algemeen zie ik ze ook heel weinig drinken. Maar ze heeft wel natte voeding, dus ik denk dat ze daar haar vocht wel uit kan.
0: Het zijn toch sneaky busters, die katten. We hebben er twee thuis en je weet er echt niks van. En ze luisteren ook niet, dus zometeen gaan we de dierenartsen bellen. En ook andere viervoeters, die moeten we hitteproof maken. Daar gaan we straks werk van maken. Maar eerst, Raf. Ja, zeg maar.
4: Ze zeggen toch altijd, een hond heeft een baasje en een kat heeft personeel. Hè? Dus,
0: ja, dat is in dat mijn is geval echt pijnlijk waar. Pijnlijk waar. Maar eerst gaan we jou al die proef maken, ging ik zeggen. 100 euro zit er in ons laadje. We willen dat graag in jouw laadje krijgen. Het enige wat jij moet doen is Rani's vragen juist beantwoorden. Mm. 5 zijn het er en je krijgt maar 15 seconden. Raf, uit Houthalen-Helchteren. Als jij er klaar voor bent, wij ook. Hier komt je... Eerste vraag.
3: Hoeveel poten heeft een vis?
4: Geen.
3: Noem een kledingstuk met een B.
4: Broek.
3: Hoeveel is 2x50?
4: 100.
3: Wat komt er na de 80's?
4: De 90's.
3: Waar het hart van vol is, loopt?
4: De mond van vol.
0: Ja, nee! De mond van... Ah, één woord schildert
3: het
0: maar.
3: Een fractie van een seconde.
0: Teken me toch. Ja, de poten van de vis moest wel lang tellen eraf.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, dat was een instinker een beetje.
0: Daar ben je een halve seconde kwijtgeraakt en die had je op het einde nodig. Potverdorie toch, Raf?
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, kijk.
0: Ja,
3: maar kijk, je hebt toch maar een lekkere vis op je bord liggen daar straks.
0: Is waar.
4: Voilà.
0: Ja, hopelijk niet met poten, dat zou echt geweldig vies zijn. Raf, helaas niks voor jou, maar dus wel een gezellige avond daar met de familie. Doe ze allemaal de groeten en blijf vooral Joe luisteren. Nu niet boos weg.

0: Sisters are doing it for themselves. Eurythmics en Aretha Franklin. 20 minuten over 6. Straks maken we onze huisdieren hittebestendig, want het wordt nog 32 graden
1: echt,
0: deze week.
1: Jong,
0: daarna gaat het wel onweren. En daarna is het gedaan ook. Hè.
1: Ja, even gedaan.
0: Dus genieten, genieten, genieten.
2: Woehoe, woensdag.
0: Gaan wij nu opdoen.
1: Ja, en jij mag een woehoe woensdag plaat doorsturen. Een suggestie waar we het allemaal nog warmer van krijgen. En waar we allemaal zin van krijgen om een dansje te doen in de living. In het zwembad of waar je ook mag zitten.
0: Een klein vuurwerkje van een plaat willen wij graag van jou krijgen. Dat mag uit eender welk. Ah, dat is niet waar. Wat zeg ik nu? Mag niet uit eender welk tijdperk zijn, hè?
1: Ah ja, nee.
0: Het moet van de 90's.
1: Het moet uit de 90's zijn.
0: Natuurlijk, want we oefenen al voor volgende week. Dus wist wat je aan het typen was en begin opnieuw. We zoeken een woehoe plaatje uit de jaren 90.
1: Yes.
0: Oh, amai. Saved by mezelf, eigenlijk. En dat mag je nu doorsturen in de Joe-app. Dank u wel.
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds

0: kunnen zijn voor Vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad Vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hitze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hello. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. De kok en de koning.

0: snap.
1: 26 jaar, dan snap je af en toe al eens niet helemaal wat er om je heen gebeurt. Maar dat komt nog wel, Rosalien. Maak je geen zorgen.
2: Woehoe, woensdag.
1: Ja, we zoeken een woehoe woensdagplaat uit de 90s.
2: Ja.
1: Het probleem is een beetje dat ongeveer alles in de 90s woehoe was. De drugs waren toen nog heel straf. Dus er wordt hier heel veel doorgestuurd.
2: Ja. Jij mocht kiezen, hè?
1: Ja, maar het is moeilijk, vind ik.
2: Ja.
1: Jump van Criss Cross uit 1992.
2: Leuk.
1: Oh, goede suggestie. Mm-hmm. Jump. Virtual Zone is een paar keer doorgestuurd. Maar die hebben Sven en Anke gisteren al gedraaid. Dus ik denk dan van, oké, als we de mensen dan een plezier doen.
2: Ja,
1: dan,
2: iets anders.
1: Venga Boys, goeie Sadia.
2: Ja.
1: Maar ik vind... Ah, wat vind jij van Rednecks, God Night Joe? Uit 1993.
2: Ja, dat is behoorlijk woehoe. Hè? Ik krijg daar de rietenpetite van.
1: Jij krijgt daar de rietenpetite van. Is dat echt? Jij vindt dat niet leuk?
2: Ik vind dat verschrikkelijk.
1: Nee, dan gaan we dat niet. Oh, sorry, ik heb het opknopje.
2: Even erg als muggen vind ik dit.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Cotton Eye Joe, een redneck, onze woensdagplaat. En dat heeft geholpen, want we hebben gedanst. Ja. Bij Rani was het van de jeuk. Hij was van plezier. Oh, je stond al vol muggenbeten.
2: Ja,
1: en je stoel past niet, want daar kan je niet op met je kleedje.
2: Nee, het is een topdag.
1: Dat is verschrikkelijk, verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Volgende week hebben we de top 500 van de 90's. Daar kan jij voor stemmen. Je kan op redneck stemmen. Oh, doe mij een plezier. Joe.be of in de Joe-app. En als je daar dan toch bent, dan kan je daar ook al een eerste tipje van de sluier zien van...
3: Het Prijzenpaleis.
2: Ja, ja.
1: Het Prijzenpaleis. Ja,
2: prijzen.
1: Dus het geheim is, het staat hier al.
2: Ja.
1: Wij kunnen het zien door het raam van de studio, want het staat in de grote middengang van het DPG Mediagebouw. Mm-hmm. Want het geraakte niet binnen in onze studio.
2: Ja.
1: Maar jullie kunnen het nog niet zien. Dus wat kunnen we er al over zeggen, Rani?
2: Mogen we al zeggen wat er allemaal in staat?
1: Nee, niks mee. Nee, mag er niks over zeggen.
2: Wat kunnen we er dan over zeggen? Het ziet er mooi uit.
1: Het is een paleis met prijzen.
2: Ja, en jij grote prijzen.
1: Ja, je gaat, het is geen kouwkaksje.
2: Nee. Het is geen kattenpis. Ja. Hè?
1: Als je bepaalde spelprogramma's uit de jaren 90 herinnert, die een winkel hadden vol prijzen, en dat waren vaak spectaculaire prijzen, die prijzen, maar dan met een beetje een update. We hebben er onze eigen draai aan gegeven, iets in die stijl. Als je al een tipje van de sluier wil, we hebben een filmpje, dat staat op de Instagram van Joe en op joe.be. En als je wil weten wat je kan doen om prijzen uit dat prijzenpaleis te winnen, dan moet je blijven luisteren naar Joe. Wat je sowieso al van plan was, dus eigenlijk heel gemakkelijk. Hoe maak je... je viervoeter 32 graden proof, want zo warm wordt het nog.
2: Ja.
1: We hebben het zo meteen over. Als jij ideeën hebt, altijd welkom. Eerst naar Aline Koutreels, 1:07.
4: Goedenavond. In Leuven is het station zo net weer vrijgegeven. Het was volledig ontruimd door een bommelding. Die kwam binnen bij het parket. De politie voerde een sweeping uit, maar er werd niets gevonden. Het was dus vals alarm. In Buggenhout is een waken gehouden aan de overweg waar gisteren een schoolbusje werd gegrepen door een trein. Onder meer de familie en collega's van de overleden begeleidster waren daarbij. Op de plek van het drama worden al de hele dag bloemen en knuffels neergelegd. En tennis op Roland Garros staat Hanne van de Winkel in de tweede ronde van het dubbelspel. Ze klopte samen met haar Australische partner een Frans duo. In het enkelspel is Van de Winkel al uitgeschakeld. Vanavond en vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 31 graden.
2: Ja, eens kijken waar je nog in de files staat te puffen. Nog 9 hebben wij er geteld op onze snelwegen. 9 plaatsen waar je 10 minuten extra mag rekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat de langste file 27 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent zijn dat 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Brussel op de E40 20 tussen Gent en 60 en Wet. Richting Antwerpen op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 10 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. En ook 10 minuten op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Richting Brugge op de E403 13 minuten tussen Etain-Puy-Moucron en Templeuve. En op de Brusselse buitenring 13 ook tussen Grimbergen en Jette.

0: houdt het al vol sinds 1988, dus het zal wel waar zijn. Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. En als het al een place on earth is, dan zou het best wel eens een radiostudio kunnen zijn waar ik samen mag zijn met jullie allemaal.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik echt het allerleukste dat er is. Het is 22 minuten voor 7.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Ja, nog een voordeel van in een radiostudio te mogen zitten op dit moment is dat die gekoeld is, dat er airco is en dat, ja, we zijn daar heel erg dankbaar voor.
0: Ja, als ze marcheert, want af en toe valt dat spel hier een keer uit.
1: Ja,
0: en
1: ook al.
0: Het is ook wel zo'n kwestie van in de winter te warm en in de zomer redelijk fris.
1: Ja, te koud. Als je dan echt heel zomers gekleed bent, dan heb je soms wel eens een hulleke nodig hier binnen. Maar bo, je hoort ons niet klagen.
0: Nee.
1: We hebben het al een paar keer gezegd. We hebben het zelf heel warm, maar ook onze huisdieren hebben het natuurlijk heel warm. Ik merk dat aan onze Maurice ook. Die is zo heel wat rustiger. Allee, hij is al sowieso redelijk rustig, maar hij is zo, laat mij maar met rust.
0: Maar je moet je daar eens in inleven, Rani.
1: Ja.
0: Dus dat je je warmste fluwelen pyjama aan hebt.
1: Echt?
0: Met dit weer. En je kan die niet uittrekken.
1: Ja, maar
0: want
1: pas
0: dat
1: op.
0: Is wat Maurice heeft, hè. Die kan zijn vel niet uittrekken.
1: Klopt, maar je zou je daar kunnen aan mispakken. Want sommige mensen denken van, oh, we gaan die dan lekker kort laten scheren. Niet doen.
0: Ah nee, die verbranden.
1: Want dat werkt ook isolerend eigenlijk.
0: Ah, yeah.
1: Dus dat werkt isolerend in de winter, maar ook in de zomer.
0: Mensen die in de woestijn wonen, die dragen ook lange gewaden natuurlijk.
1: Voilà.
0: Ja, just,
1: maar hij is zowel iets futlozer, hij eet ook wat minder. Wat wij ons afvragen, als we gaan wandelen en we proberen dat ofwel zo vroeg mogelijk ofwel zo laat mogelijk te doen, voor die pootjes. Remember in de winter, de sneeuw.
0: Ja.
1: Hè, dat was een probleem voor zijn pootjes.
0: En met zout en zo, ja.
1: Voilà. En nu heb je dus het andere uiterste. Nu is het heel warm.
0: Ja.
1: En zelfs als je s'avonds gaat wandelen, de hitte van de dag zit nog in de grond. En die komt daar dan uit natuurlijk, hè, op de weg.
0: Ja. Maar zo kunnen we bezig blijven, Rani. Niet wandelen in de winter, wandelen in de zomer.
1: Ja, maar wel wandelen, hè, wel wandelen.
0: En zo geen hond huren voor in de herfst.
1: Ja, er zijn mensen die hun hond een soort sokjes aandoen.
0: Dat bestaat.
1: Daar beginnen wij nu niet aan. Maar wij proberen dan een beetje in het gras te wandelen.
0: Gunther zegt ook, vergeet de vogeltjes ook niet. Die hebben het ook warm. Ja, natuurlijk.
1: Dat is ook
0: waar. Dat is waar, ja. Enfin, wat kunnen wij doen om vooral dan onze huisdieren, en mocht je een parkiet hebben, Gunther, dan zullen we het ook vragen, om die zomerproof te maken. Het gaat nog warmer worden dan het vandaag al was. We vragen het zo meteen aan onze dierenarts.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Samen bakken na school? Das.
7: Wow!
6: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
8: Maak ik vanaf nu elke dag, papa?
6: Dat is toch echt wel...
7: Wow!
6: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Das.
8: Wow!
6: Van Vibra.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
10: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
14: Oh, zoveel video's!
13: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
15: Proximus. Think possible.

0: Stay If You Wanna Dance. Blijf inderdaad vooral plakken als je wilt dansen. Straks is Stijn Smetser en dat is altijd plezant. Maar eerst gaan wij onze viervoeters helpen.
1: Ja, het is snake heat en niet alleen voor ons. Ook onze dieren hebben er last van. Elk jaar opnieuw in de zomer vragen we ons af hoe we best onze huisdieren afkoelen. Niet door er een emmer water.
0: Ik kies zeggen, af en toe een emmer water over dat Moriske. Mag dat niet?
1: Ja, over Moriske wel, maar ik denk dat een kat daar niet zo goed op reageert.
0: Nee, en jij zit dan met natte hond thuis.
1: Ja.
0: En mijn katten die gaan gewoon lopen als je nog maar
1: niet komt met
0: water.
1: Ja, het is dat. Heel veel luisteraars sturen al middeltjes door, maar we gaan het toch maar eens aan een expert te vragen. Dierenarts Elisabeth Soetemans. Goedenavond, Elisabeth.
0: Dag, Elisabeth.
2: Hallo, goedenavond.
1: Ja, Elisabeth, zijn er alarmsignalen liever waar je als baasje moet op letten bij je huisdieren in deze temperaturen?
2: U bedoelt wanneer er tekenen van oververhitting zijn?
1: Ja,
2: zoiets.
1: Ja.
2: Allereerst wil ik zeggen dat we die tekenen van oververhitting in eerste instantie moeten gaan vermijden. Want het is veel moeilijker om een dier uit een situatie te krijgen van oververhitting dan preventief te werken. Maar tekenen van oververhitting, het probleem is als dieren oververhit geraken. Een dier kan eigenlijk zijn warmte niet kwijt door te zweten. Die kunnen dat enkel door heel snel te gaan ademen, te hyperventileren. Maar dan stijgt de lichaamstemperatuur ook heel snel binnen.
0: Ja, is dat waar je dan op moet letten? Dus als je hond of eventueel een kat of zo heel erg begint te hijgen met de tong uit de muil, is dat dan een teken dat het er
2: een eerste
0: niet
2: teken.
0: Goed mee gaat?
2: Ja, voilà. Maar verder zien we, dat is een eerste fase uiteraard. Hè. Als je eraan twijfelt, is het misschien best om sowieso de lichaamstemperatuur bij de hond om de kat te nemen, rectaal. Dus dat wil zeggen, een normale lichaamstemperatuur bij een hond of een kat gaat tot 39,3 graden Celsius.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Alles wat daarboven zit, als het warm is, kan dat wel oplopen tot 39,4, 39,5. Maar alles wat daarboven gaat, dat wordt gevaarlijk. Dus in allereerste instantie een dier dat heel snel ademt, oppassen, kan best temperatuur nemen. Maar wat we vooral zien bij honden die echt oververhit zijn, dat die heel lethargisch worden. Die worden zo sloom. Die reageren op weinig. Het is alsof dat die koorts maken. Die worden zo heel slap. Die willen ook niet eten. Je ziet dat gewoon aan een dier dat hij zich niet lekker voelt.
0: Ja.
2: Dat zijn eigenlijk de voornaamste tekenen. Maar natuurlijk, dat zijn ook dingen. Oververhitting. Een hond die het te warm heeft, gaat sowieso snel ademen. Vandaar dat ik ook zeg, het is beter om te vermijden.
0: Ja. Om dat dan te vermijden, we hebben hier luisteraars die ijsjes maken voor hun hond, die ermee gaan zwemmen, die verkoelingspakjes aantrekken, sommige heel schattig. Wat kan je doen om te voorkomen dat bij deze temperatuur je hond of je kat of een andere viervoeter thuis opgewarmd geraakt?
2: Eigenlijk vind ik, van zodra de temperatuur boven de 25 à 26 graden gaat, dat een dier beter, oftewel, hou je hem in de schaduw, met wind, ventilator, ofwel houd hem gewoon binnen. Niets met airco. Dus temperaturen boven de 26 graden worden moeilijk voor honden. Zeker voor honden met een korte snuit, die zijn daar bijzonder gevoelig aan. Die hebben eigenlijk een afwijking, een misvorming, ter hoogte van de neus en het strottenhoofd, waardoor dat die eigenlijk nog veel moeilijker hebben om hitte te verwerken. Dus wij raden eigenlijk aan in de praktijk om die dieren vooral binnen te houden. Ja. Natuurlijk in een bosrijke omgeving waar veel schaduw is en wind is het ook goed, zeker ideaal. Vermijd het om met je hond buiten te gaan wandelen in de blakke zon.
1: Ja, ja.
2: Dat is echt zo dodelijk voor honden. Als je wil gaan wandelen, doe dat dan 's morgens vroeg om 7 uur en 's avonds of om 10 uur. Maar niet overdag. Dus dat zijn dingen die je echt wel moet mijden.
1: Ja.
2: Verder, ja.
1: Je wil inderdaad wel gaan wandelen met je hond. Dat is ook nodig, want dat diertje heeft ook zijn beweging nodig en moet zijn energie wat kwijt. Ik hoor je zeggen, ga zo laat mogelijk wandelen, want ja, ik maak me soms zorgen over die tere pootjes op het hete asfalt, hè?
2: Dat is natuurlijk iets, als het echt heel warm is, dan zal de asfaltwaves ook wel een beetje afgekoeld zijn. En soms is het dan beter als je denkt, ik ben daar een beetje bang van. Ga dan gewoon in het bos wandelen, stop de hond in de auto en ga een wandeling in het bos maken. Mm-hmm. Op plaats waar veel schaduw is. Maar overdag wandelen met de honden, nee, dat is echt een stelligste afgeraden.
0: Ja. Mag je je hond ijsblokjes geven bijvoorbeeld? Er zijn heel wat luisteraars die speciale ijsjes voor hun honden maken, die voer voor de honden in ijsjes doen, die er yoghurtlollies aan geven, dat soort dingen.
2: Dat kan, ja, dat kan.
0: Ah ja, voilà, kijk. Ja, dat is kort en duidelijk. Zeg, we hebben het hier al heel de tijd, Elisabeth, over honden. Maar ik zit dus thuis met twee katers. En ja, daar heb je uiteraard gewoon helemaal niks aan te zeggen. Want een hond kan je nog wat uit de zon houden, bijvoorbeeld. Maar als mijn katten buiten zitten, ja, die gaan lang uit in het gras liggen, soms in de volle zon. Weten die zelf wanneer ze er terug uit moeten? Of moet ik die een shot onder hun poep geven?
2: Ja, vaak weten die zelf wel wanneer ze er van onder moeten. Ja. Ja. Meestal wel. Natuurlijk, als je echt van die katten hebt die zichzelf totaal niet ontzien en het is 30 graden buiten, ja, dan zou ik ze gewoon binnenhouden.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn wel domme oren hoor, ze hebben van alles voor.
1: Ja, er zijn ook heel wat vragen van luisteraars. Mag je je kat flessenwater geven? Chantal zegt dat haar zoon zijn kat altijd sparijnen geeft.
0: Oei.
2: Ja, dat kan. Maar dat hangt ook een beetje af van de fysieke situatie. Uh-huh. We zien dat sommige katten problemen krijgen met blaasgruis, blaasgeentjes, door kraantjeswater of door bepaalde soorten flessenwater. Omdat daar bepaalde mineralen in een zekere hoeveelheid aanwezig zijn.
1: Ah, ja.
2: En dat kan leiden tot blaasgruis of blaasgeentjes bij katten. Uh-huh. Dus dat hangt een beetje van de situatie af. En sparijn is natuurlijk wel een soort water waar een hoge concentratie aan mineralen in zit. Dus dan zou ik toch eerder voor een zachtere, een zachter soort water kijken.
0: Ja, zeg maar, en dan over dat drinken gesproken. Ja, ze zeggen altijd, katten moeten sowieso veel drinken.
1: Ja?
0: Heel mijn huis staat vol met drankfonteinen. Maar die beesten, ja, ik weet om te beginnen niet of ze genoeg drinken, Elisabeth. En hoe kan ik ze dwingen om nog meer te drinken? Ja, ik kan ze er moeilijk met hun snuit in duwen, hè.
2: Oh, in principe, als er water beschikbaar is, is het niet nodig om een kat te gaan forceren om te drinken. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld katten die inderdaad blaasgruis hebben, dan kan de wateropname wel gestimuleerd worden. Zoals gezegd, die fonteintjes zijn goed. Water, zeker natte voeding geven. Een beetje water mengen bij de voeding, dat kan. Maar in principe, als er voldoende water ter beschikking is, dan zal een kat voldoende vocht opnemen. Dat hoeft niet extra gestimuleerd te worden.
0: Oké, okay, ja, ik twijfel een beetje aan met die domoren bij mij thuis, want het zijn echt wel twee kwieten hoor. Maar...
1: ja, klopt het dat katten eigenlijk liever regenwater drinken?
2: Oh, soms wel, omdat er inderdaad vaak minder mineralen in regenwater aanwezig zijn.
1: Ja.
2: Dus dat geeft ook een bepaalde smaak.
0: Dus ik moet ze niet tegenhouden als ze uit een plas drinken?
1: Nee.
2: Oh, dat is moeilijk. Dat kan goed aflopen, dat kan slecht aflopen. Ja,
0: dat gevoel heb ik heel de tijd bij die katten. Ja, dit kan goed aflopen, dit kan slecht aflopen. En dan, ja, vooral waar het hier ook over gaat, en mensen waarschuwen daarvoor, Rani zei het net ook al, een hond met een lange pels bijvoorbeeld niet liggen kortknippen of kaalscheren, mm-hmm. dat spreekt voor zich, denk ik, hè, bij dit weer.
2: Ja, inderdaad. Nu, wat heel belangrijk is, als je toch de indruk hebt dat het dier oververhit geraakt, en dus als je twijfelt, zeker lichaamstemperatuur nemen, mm-hmm. Als die lichaamstemperatuur richting de 40 graden zijn, ja, neem contact op met je dierenarts. Die hond heeft meestal vocht nodig, vocht. En wat kan je doen om die zelf in eerste instantie te gaan afkoelen en die lichaamstemperatuur zo snel mogelijk op een normale manier naar beneden te krijgen? Ten eerste, ga nooit je hond in bad zetten met ijskoud water of onder een koude douche stoppen. Als je een dier wil afkoelen, dan neem je natte handdoeken, grote badlakens, stop je in water, koud water, en je legt die op je dier, zodanig dat je warmte onttrekt uit het lichaam.
1: Ah, ja.
2: En om de 2 minuten wissel je die handdoeken. Dus zo trek je eigenlijk de warmte vanuit de huid, uit het lichaam van het dier. En dat kan je blijven doen tot je bij de dierenarts bent.
1: Ja.
2: Wat kan ik dan ook helpen? Koelmatjes, preventief, om matjes in handel, waar je dier kan opleggen. Ze zoeken dat meestal vaak zelf op als ze merken dat dat lekker fris is.
1: Ja.
2: Maar een heel belangrijk punt, vooraleer dat je bij de dierenarts toekomt en je wil zelf iets doen, is het afkoelen van een huisdier door middel van grote badlakens die gedrenkt zijn in Ja, fris water.
0: We horen je groot hart voor die viervoeters en al die huisdieren door de telefoon. Elisabeth, dank je wel voor die terechte bezorgdheid. En vooral laten we allemaal ervoor zorgen dat het niet zo ver komt. Denk eraan dat je hond dus snel last heeft van de warmte. En katten eventueel ook. En hou die huisdieren binnen bij deze temperatuur. Of zorg toch dat ze hun pootjes niet verbranden. Elisabeth, dierenarts, heel erg bedankt. Elisabeth Soetemans voor de uitleg. En jullie allemaal heel erg bedankt voor de 4000 miljard hondenfoto's die wij hebben binnengekregen.

0: Voilà, zeg. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First. Samen er iets moois van bakken? Dat is wow. Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow. Van Vibra.
2: Wat een topdag weer, hè? Zo dat hitste van gisteren, dat was er toch een klein beetje af en dan kun je echt genieten. En ook mijn playlist wordt deze avond genieten, volop genieten. Want Shania Twain krijg je Hans de Boy en Survivor, maar eerst nog een nieuws van 7 en dat krijg je van Aline Koutreels. Goedenavond, Aline.
3: Goedenavond. De bommelding in Leuven was vals. Waken in Buggenhout na het treindrama van gisteren. En premier De Wever wil niet besparen op defensie omwille van de VS. Het station in Leuven is opnieuw vrijgegeven. Deze namiddag werd het gebouw een tijd lang ontruimd door een bommelding. Maar dat was dus vals alarm. Het treinverkeer werd er ook stilgelegd en de bussen werden weggeleid van het station. Het treinverkeer van deze avond zal wel nog even verstoord blijven door het incident. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. En premier Bart De Wever wil onder meer de VS niet tegen de borst stoten door nu te besparen op defensie. Zeker in deze onzekere geopolitieke tijden, dat zeggen experts. Aanleiding zijn de voorstellen van zijn coalitiepartners, CD&V en Vooruit. Die willen besparen op defensie, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar De Wever geeft hen nu een duidelijk signaal. Je hoort collega Karel Latree.
4: De premier vindt het bijna belachelijk dat hij zelf aan de NAVO zou moeten zeggen om terug te komen op een afspraak die nog maar vorig jaar gemaakt is om ons budget van de NAVO op 2% te houden. Dat wil hij niet. Je bent dan wereldnieuws. Hij komt dan in het oog van Donald Trump en de VS. Die kan dan militair gestraft worden en ook in de zakenwereld waar de premier toch ook denkt dat er toch nog zaken te doen zijn met de VS.
3: In de zoektocht naar miljarden voor de begroting zouden onder meer de ziekenfondsen minder geld krijgen. En er wordt ook gekeken om het remgeld bij de dokter op te trekken. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden, ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt wel de kans op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
2: Er staan nog 9 files op dit moment in ons land. 6 daarvan duren 10 minuten of langer. Het zijn die je nu van mij krijgt. Ik begin op de Antwerpse ring. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 20 minuten erbij. Dan de Antwerpse ring, maar richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne plus 17 minuten. Komt daar door een ongeval dat eerder is gebeurd, maar het is ondertussen afgehandeld. Dus die file gaat snel verdwijnen. E40 richting Brussel tussen Gent en 60 en Wetteren plus 13 minuten. E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost 11 minuten extra. En de laatste kun je vinden op de E17 richting Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Daar komen er nog 10 minuten bij. Als je op dit moment in een andere file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smits.

Shania Twain, The Indutchess met haar feminine side. Man, I feel like a woman. Maak je alvast klaar voor een nieuwe movie match. Zometeen zoeken we weer een 90s film. En dat kan je opnieuw 4 filmtickets opleveren. En ook de One Hit Wonder Battle die heeft vandaag 2 leuke 90s schijven. Maar eerst gaan we naar de 80s met deze van Hans de Boy en

korte broek of dat luchtig kleedje moet je toch nog niet te ver wegsteken, want eerder deze week was de voorspelling nog dat het weekend wat wisselvallig zou worden. Een pak kouder ook, maar het valt reuze mee. 27 graden en nog steeds veel zon, dat is eigenlijk toch ideaal. Alvast iets warmer dan in IJsland, waar ik volgende week zit. Daar is het nu, ik heb net gekeken, 6 graden en zwaar bewolkt. Op vakantie gaan in de zomer en een winterjas moeten inpakken, dat is ook eens iets anders. Misschien moet ik deze plaat ook maar mee inpakken.

0: Deze week in Date Night.
1: Licht aan of uit?
2: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
3: Date Night.
2: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
0: Date Night.

0: grote prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Zegt hij, bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immo's Koopman.
13: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs!

0: Lies uit Beersen die heeft een vraag. Ze wil graag dat wij slechtere muziek draaien. Want haar man Yves die concentreert zich niet meer op het spel dat ze aan het spelen zijn door de goede platen die we door de boxen laten knallen. Ja, Lies. Klagen moet je dan doen bij onze directie. Bazin@joe.be. Daar kun je terecht misschien. Survivor kreeg je met Burning Heart. Zou zo ook maar in Movie Match kunnen zitten, want dat komt natuurlijk uit Rocky 4. Maar dat is een 80s film. En deze week doen we in Movie Match alleen maar 90s films.
1: Movie Match.
0: En dat heeft alles te maken met de stemweek voor de 90s top 500. Je hebt nog een paar dagen om te stemmen voor die 90s top 500. En om jullie al een beetje in de juiste sfeer te brengen voor die heerlijke 90s lijst die je vanaf maandag zal horen hier bij Joe, komen alle films in Movie Match deze week ook uit de 90s. Je moet dus niet afkomen met Grease of met Top Gun of Saturday Night Fever of Rocky, want het antwoord is sowieso een film uit de 90s. Ik ga dus zo meteen een nummer spelen dat gebruikt is in een heel bekende animatiefilm. Het is aan jullie om te raden welke film dat is. En als je het weet, stuur me dan de titel van die film in de Joe-app. Dit is de opgave van vandaag.
1: Action! Movie Match.

0: this.
1: Sir Elton John en Can You Feel the Love Tonight? En we hebben weer een klein beetje bandbreedte snel moeten bijkopen hier bij Joe. Want de berichten die stroomden binnen. Het was dan ook niet echt een heel moeilijke opgave vandaag. Want Femke uit Mortsel, uit welke film kwam dit nummer?
2: The Lion King.
1: The Lion King, inderdaad. Die geweldige Disney-film uit 1994. Is dat iets voor jou, zo animatiefilms? Of heb je liever echte films?
2: Ja, ik vind dat wel leuk.
1: Ik kan het wel pruimen. Femke, wat ik wel heel erg toevallig vond, en het is echt puur geluk. The Lion King is de film die we vandaag zochten. Wat is jouw achternaam, Femke?
2: Leeuw.
1: Wat?
2: De Leeuw.
1: De Leeuw, ja, inderdaad. Heel toevallig, maar kijk, het is een match made in heaven. 4 filmtickets, die komen eraan, Femke.
2: Dankjewel.
1: Veel plezier ermee, dag. Even kijken hoeveel files er nog staan. Dat zijn er nog 5 waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen er 18 minuten bij. En dan de Antwerpse ring maar richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren 8 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost plus 7 minuten. En de laatste die staat op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Wever en Jette. Daar moet je er nog 6 minuten bij rekenen.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

lopen geweest zijn de voorbije dagen. Zoutelanden kreeg je van Bluff en Gijke Arnaert. Morgen voor de laatste keer een 90s film in Movie Match. En dan wordt het echt super gemakkelijk. Dan zoeken we een film over een superster die gespeeld wordt door een superster. Voilà, dat is al een goede tip, denk ik. Maar dat is voor morgen. Voor nu,

0: beste kinderbie, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Knaldi.
9: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendo.
12: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus

Rick van de Kerk en die Enrique Iglesias, dat is natuurlijk een Latin lover, dus dat brengt de romantiek in mensen naar boven. Zo heeft een Poolse jongen tijdens een concert in Polen van Enrique onlangs zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Gelukkig, zei ze ja. Dan kunnen ze dit misschien wel huren voor hun huwelijksnacht. Een love shack.

Scott en Take Me To Your Heaven uit de tijd dat de winnende liedjes van het Songfestival nog echte hits werden. Want de laatste jaren is dat toch zo niet echt meer het geval. Tot dit jaar, want het winnende liedje van Bulgarije staat in heel wat landen ondertussen op 1 in de hitlijsten. In Duitsland is dat zo, in Zweden en in Oostenrijk. En bij ons loopt het nog niet zo hard stapel. In Vlaanderen kwam Dara met haar Bangaranga binnen op nummer 39. Zeg, ik heb er nog eentje voor het nieuws van 8. Dat is deze leuke uit de 80s. Starship and we built this.

0: Martin, by Joe.
1: Wat de link is tussen deze Pretenders en Sir Paul McCartney? Wel, straks heb ik het erover. En Clouseau is ook weer van de partij. De tegenpartij in dit geval.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
5: Bebat.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Oh, wow. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Straks twee ballads uit de 90s in de One Hit Wonder Battle. Dus haal je doosje met zakdoeken al maar boven. Eerst nog het nieuws van 8, dat krijg je van Aline Koudreels.
10: Goedenavond. Banken sluiten woonkredieten af met verlies. Opgravingen in het onderzoek naar de bende van Nijval en Oeganda sluit de grens met Congo. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
11: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
10: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. Sorry, wacht hoor. Ja. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En Oeganda heeft tijdelijk zijn grenzen met Congo gesloten. Het komt door de toenemende omvang van de ebola-epidemie. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Blijft wel een beperkte doorgang liever blijft mogelijk voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet wel 21 dagen in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
1: Er staat nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die kun je vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne komt er een kwartier bij.
0: Dit is Joe.
5: Met Stijn Smits.

Billy Ocean die heeft duidelijk geen last van de hoge brandstofprijzen. Die blijft maar rondrijden. Get out of my dreams, get into my car. Vrijdag, dan kun je op VTM kijken naar de finale van The Voice van Vlaanderen. En morgen, dan komen de vier finalisten bij mij langs hier in de studio. Maël uit Team Joost, Joris uit Team Laura, Finn van de comeback stage van Maarten en Dorothee. En ook Bas, de kandidaat van de man die hier nog eens het mooie weer gaat maken bij Joe. Koen Wouters en zijn Clouseau. Morgenavond dus alle vier finalisten hier bij mij in de studio van Joe.

The Pretenders, Don't Get Me Wrong. En de zangeres van The Pretenders is te horen op het nieuwe album van Beatle Paul McCartney. Vrijdag dan komt deze nieuwe plaat uit met op één van de nummers, dus Chrissy Hynde. Zometeen, disco dansen met de Tramps en Disco Inferno. Nu eerst een nummer dat vorig jaar bijna in het midden van de 90s top 500 stond, namelijk op 258. The New Kids on the Block en Tonight.

0: Mijn broek kreeg ineens spontaan olifantenpijpen. Tramps en Disco Inferno. Bij onze collega's van Joe Gold is het geen Disco Inferno, maar een platenkast Inferno. Je kunt bij hen namelijk een superhete platenkast winnen met daarin 100 topalbums en een platenspeler. Nu vrijdag, dan gaat hij de deur uit. Dus check Joe Gold als je houdt van de 60s, 70s en 80s hits. Via DAB Plus kun je ernaar luisteren, je smart speaker, of via de Joe-app natuurlijk.
1: Dan wijs

recht uit de jaren 80. Zo knal hier bij Joe. Bonnie Tyler en Holding Out for a Hero. Zeg, het internet staat al een paar dagen volledig in brand. En dat komt door Shakira. Die heeft namelijk de officiële videoclip gereleased van haar nummer dat ze schreef voor het WK voetbal dat er binnenkort aankomt. Dai Dai, zo heet dat nummer. Maar die clip zit echt vol met de allergrootste voetballers. Messi bijvoorbeeld, Mbappé ook, Harry Kane en de Braziliaan Vinicius. En zoveel top

0: Dat is dus haar nieuwe single. Maar zo van die oude hits draaien is natuurlijk ook wel heel erg fijn. Shakira kreeg je samen met Wyclef Jean en Hips Don't Lie.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En nu gaan we weer een boxmatch organiseren. Twee eendagsvliegen die trekken de boxhandschoenen weer aan en jullie mogen de slagen uitdelen. Een goed gemikte rechtse of een onverwachte linkse, het mag alle twee. In de Joe-app staan twee artiesten klaar die heel even als een raket omhoog schoten, maar al snel bleek het een vallende ster te zijn en na één hit was het sprookje alweer uit. Gisteren scheelde het maar een paar procenten, dus als je een favoriet hebt, vergeet dan zeker niet te stemmen op die favoriet, want soms kan een tiental stemmen, daar kan het soms van afhangen, dus je hebt hun lot in handen, dus gebruik gewoon die stem. Het kost je geen bal en je krijgt zo misschien nog eens jouw favoriete plaat op Joe. Dus gewoon de Joe-app open doen en bovenaan één van deze twee keuzes selecteren. Je kan gaan voor deze.
2: When

die horen we niet zo vaak meer. Uit Noorwegen komt die Espen Lind. Hij maakt nog altijd muziek, maar tegenwoordig doet hij het in het Noors. Bij ons scoorde hij maar één keer met een hit in het Engels. When Susanna Cries. Kun je voor stemmen of je gaat voor deze? Yes.

Het gerucht gaat dat die Jessie een verwijzing is naar actrice Sarah Jessica Parker, die van Sex and the City, weet je wel. Maar zwart op wit heeft die Joshua Caddison dat nooit bevestigd. Welke van de twee wil je horen? Op dit moment is het 55% tegenover 45%. Dus alle stemmen gaan weer

Die horen natuurlijk niet thuis in de One Hit Wonder Battle, want die hebben er heel veel gescoord. Zoals deze In Excess in the Original Sin. Als ik zeg dat het spannend was, dan is dat een understatement. 51% voor de winnaar, 49% voor de verliezer. Dus het heeft echt niet veel gescheeld. En wat ik dus net zei, doet er wel echt toe. Als je een favoriet hebt, altijd stemmen. Want soms komt het, zoals nu, op een paar tiental stemmen aan. De vraag is natuurlijk, voor welke zijn jullie gegaan? Moeten we naar Noorwegen voor Espen Lind met When Susanna Cries? Of naar Amerika voor Joshua Caddison en Jesse? Wie heeft met het kleinst mogelijke verschil dat er is gewonnen? 51%. We gaan eens luisteren. We moeten niet naar Noorwegen. Maar het heeft niet veel gescheeld. Maar we moeten dus naar Amerika, naar Joshua Caddison. Met dat nummer dat al dan niet over Sarah Jessica Parker zou gaan. Die Jessie. De winnaar van de One Hit Wonder Battle van vandaag met 51% van de stemmen.

Ze van die platen vol 80s bombast. Toen keken ze niet op een synthesizer meer of minder. Ja, zo maken ze ze toch niet meer. Hè? Daarmee wil ik niet zeggen dat de muziek van nu niet meer goed is. Maar gewoon anders. Daarom niet minder goed, maar anders. Zoals deze bijvoorbeeld. Die klinkt niet zo, maar ook goed. Dermot Kennedy en Power Over Me.

kan je verzekeren, voor boys geldt dat ook. Maar Cyndi Lauper die had het wel degelijk over the girls who just want to have fun. En die Cyndi Lauper die krijgt binnenkort, binnen een paar dagen, een speciale onderscheiding. Omdat ze zich inzet voor de rechten van de regenbooggemeenschap. Overal waar die rechten onder druk komen te staan, in de USA bijvoorbeeld, daar laat ze haar stem horen. En daar krijgt ze volgende maandag dus ook de erkenning voor. Ik heb er nog twee voor het nieuws van 9. Eentje van Lionel Richie, Hello. En nu eerst deze van Gorky, Lieve Kleine Piranha, hier bij Joe.

0: Zometeen bij Joe.
1: Leuke cover van een nummer van de Four Seasons. Madcon komt eraan en we halen ook nog de banjo boven.
0: Deze week in Date Night.
2: Licht aan of uit?
3: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
4: Date Night.
3: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
0: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
1: Dit is jou. Straks nemen we een hele diepe duik in het hitverleden. We gaan helemaal terug naar 1972 en toen hadden we een hele mooie nummer 1. Welke dat is, dat hoor je straks. Eerst nog het nieuws, dat krijg je van Aline Koutreels.
5: Goedenavond. Banken scheuren hun broek aan woonleningen. Opgravingen in het onderzoek naar de bende van Nijvel. En op Madeira is een verdwaalde Belg gered. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
6: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
5: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden er opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Vanavond en vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
1: Eén file staat er nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die kun je vinden op de A12 richting Brussel. Tussen Aartselaar en Boom komen er op dit moment nog 6 minuten bij.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

0: italiano vero.
1: Zaleh, una canzone italiano. Grazie Joe stuurt Tansha uit Bornemen, aangezien ze Capozzi heet met haar achternaam. Neem ik aan dat ze Italiaanse roots heeft. Zeg, de Dexys Midnight Runners, die zijn terug. Begin september dan brengen ze een nieuw album uit. Dat is dan het eerste album onder de naam Dexys Midnight Runners sinds 1985. Ze hebben ook al een eerste single laten horen, maar ik ben niet zo zeker of dat een hit gaat worden. Laten we zeggen dat ze vroeger meer gevoel hadden voor songs die blijven plakken. Zoals deze, Come On Eileen.

plezanten. Madcon en Baggin. Zometeen springen we naar 1972 in het hitarchief. Dat was het jaar dat de bekendste maffiafilm aller tijden uitkwam. Een meesterwerkje waar het op de dag van vandaag naar verwezen wordt. Quizvraag van de dag. Welke film was dat ook alweer? Straks het antwoord. Eerst Simple Minds, Don't You.

0: De schrijver van dit nummer was gisteren nog jarig. Dat is Lenny Kravitz. Vanessa Paradis kreeg je en Be My Baby.
1: Het hitarchief.
0: En nu maken we weer een sprong naar het verleden. En het is een serieuze sprong hoor, want we gaan naar 1972. Dat was het jaar van Bloody Sunday. De dag waarop in Derry in Noord-Ierland 26 mannen tijdens een demonstratie werden neergeschoten door Britse soldaten. En 14 overleefden dat niet. Een dag met een grote impact waar ook U2 een nummer aan wijdde. Sunday, Bloody Sunday. En 72 was ook het jaar dat een van de meest iconische maffiafilms aller tijden uitkwam. The Godfather met Al Pacino.
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
0: Ja, met Al Pacino en Marlon Brando natuurlijk ook. Jean-Paul, Jean-Marie, Bruno, Marcel en Paul en een hele berg andere, die hadden dat goed in de Joe-app, die quizvraag van vandaag, The Godfather. En hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 op 27 mei 1972.
1: Nummer 3.
0: Middle of the road, schot.

0: Jackson waren dat, die een paar jaar eerder nog de hitlijsten bestormden met Chirpy Chirpy Cheep Cheep. En in 72 deden ze dat met deze Samson en Delilah.
1: Nummer 2.

0: Jos Aerts heet hij eigenlijk. Maar ja, met zo'n naam kun je natuurlijk geen hitlijsten bestormen. Met Salim Segers dan weer wel. Een echte Vlaamse smartlap. Verlaat me nooit stond toen op nummer 2. En dan natuurlijk op...
1: Nummer 1.
0: In 1972 vond het Eurovisie Songfestival plaats in Edinburgh in de UK. En deze Vicky Leandros won daar voor Luxemburg de wedstrijd met Après Toi.

0: En Mia ging het volume up, up, up, stuurde ze net in de app, maar dan vooral bij die Vicky Leandros. Maar misschien ook wel bij deze Shout and Tears for Fears. Eén file staat er nog, die kun je vinden op de A12 richting Brussel. Tussen Aartselaar en Boom moet je er op dit moment nog 7 minuten bij rekenen.
1: De leste zijn de beste.
0: Zeg, ik zit hier weer met een probleem. Ik heb een gat in mijn playlist en dat moet dringend gevuld worden. Ik heb daar wel vaker last van, elke dag zelfs eigenlijk, je weet dat. Maar jullie lossen dat probleem telkens weer op, dus ook vandaag doe ik weer beroep op jullie. Maar je weet het, deze week moet de suggestie voor de leste zijn de beste een nummer zijn uit de 90's, omdat we nog steeds midden in de stemweek van de 90's top 500 zitten. Je kunt daar nog steeds voor stemmen via joe.be of in de Joe-app. Minimaal 3 90's nummers moet je selecteren en maximaal 10. Dus je kunt jezelf helemaal laten gaan. Maar voor de leste zijn de beste dus bijvoorbeeld Ace of Base is prima. Steps ook prima. Pearl Jam eveneens prima. Dr. Alban, Zash, R.E.M., Cranberries, allemaal prima. Laat je suggesties maar komen in de Joe-app.
1: De leste zijn de beste.

Dit waren de jaren 90. Kun je dus ook in de 90s top 500 stemmen. Green Day en Good Riddance. Tom de Kok zal je dankbaar zijn. En Claude die was ook blij, want die had dit nummer toevallig aangevraagd voor de Lessons in de Beste. Maar kijk Claude, het zat sowieso in mijn playlist, dus je hebt chance vandaag. Andere verzoekjes die kwamen onder andere van Heidi uit Mol. Die had graag deze gehoord. John Bon Jovi en Blaze of Glory. Die komt uit de jaren 90, dus die kan er sowieso in, Heidi. Wat denk je van Erotic met Max Don't Have Sex With Your Ex? Stuurt Stefanos uit Genk. Wat ik daarvan denk, Stefanos, ik denk dat dat inderdaad een 90s plaatje is. En

ze is ook wel heel zalig. Am uit Sims, die zegt, je hebt zeker geen zin om eens all-out kitsch te gaan en Crucify te draaien van Army of Lovers. Wel, Am, ik zal je straffer vertellen. Ik heb dat album als tiener nog ooit gekocht. Deze van Army of Lovers. Gaat dus zeker bij op de lijst.

Chantal uit Sint-Gilles-Waas. Die wilde graag deze nog eens horen. Coolio en Gangsta's Paradise, ook een heerlijke 90s classic. Dus die gaat ook bij in de grote pot waar ik zo meteen eens in ga rustelen. Ik heb nog niet bepaald wat ik precies ga spelen. Dus als je nog andere suggesties hebt, dit waren al hele goeie. Maar als je er nog andere hebt, dan mag je die nog steeds doorsturen via de Joe-app. Ondertussen gaan we nog twee keer dansen, dansen, dansen. Zo meteen met de Shapeshifters en Lola's team. En nu eerst Pia Zadora en German Jackson.

ik zou zo een reisje naar Ibiza boeken als ik dit hoor. Shapeshifters en Lola's theme. Of ik kan misschien ook naar Kluisbergen. Want Wim uit Kluisbergen die stuurt net een foto van op het water. Hij zit daar te dobberen op een bootje en hij stuurt Boat on the River. Hoe zalig is dit met Joe als partyachtergrond? En hij steekt er ook een foto bij met een lekker rozeetje in de hand. Of het is misschien een wit wijntje, maar die kleurt wat rosé door de zonsondergang. Dat kan natuurlijk ook. Ik kom eraan, Wim, nog even en dan ben ik klaar hier. Binnenkort is het alweer... Nee, het was niet binnenkort. Het is afgelopen zondag alweer 3 jaar geleden dat deze Tina Turner overleed. Je krijgt ze nog eens met Tonight. Yeah.

0: Er is hoegenaamd helemaal niks mis met dit nummer, maar het is niet het beste van de hele avond.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Want naar een goede gewoonte krijg je dat nu. De beste zijn de beste en daarvoor moet ik naar Peter uit Ronsen. Goedenavond, Peter.
2: Goedenavond, Steen.
0: Peter, ik hoor precies een Gentse tongval. Ik zei Ronsen.
2: Nee, toch niet. Nog is er rond te doen.
0: Ah, is toch? Ah, oké.
2: Dat gelijkt een beetje op
0: mijn zo die kant van het land, daar kan ik meestal de dialecten niet goed van onderscheiden, maar ik dacht echt dat het Gens was. Oké, okay, rond ze dus. Peter, je was aan het behangen.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja,
2: is het een in de slaapkamer.
0: Is het een schoon motiefje?
2: Het is eigenlijk vliesbehang.
0: Ah, je moet het nog schilderen ook nog.
2: En er wordt opgeschilderd. Ah. Ja. Het is de laatste muur voordat ik nu mee bezig ben. Dus,
0: Oké. Peter, het is te warm om te schilderen volgens mij. En om te behangen ook.
2: Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in.
0: Ik stel voor dat je dan de borstel uitspoelt en dat je gaat genieten van de plaat die je hebt aangevraagd. Want ik moest eigenlijk een beetje hardop lachen toen die binnenkwam. Wat wilde je horen, Peter?
2: Wel, Dubidoop van Me and My.
0: Ja, waar ben je die nog gaan halen? Die was ik alweer bijna helemaal vergeten.
2: Ja, als het mij niet mis is, dat was rond het jaar 95. Ik had toen mijn eerste stereo-casing gekregen en dat was een van de eerste plaatjes dat ik toen had aangekocht.
0: Oh, zalig. Dus je hebt er goede herinneringen aan.
2: Ik vond het een goed deuntje.
0: Ja, maar het is ook een goed deuntje, daarom dat het toen gewoon ook een tophit was. Maar het is echt zo'n typisch jaren 90 nummer. En als je het hoort, dan zeg je juist dat ja. Maar het is wel echt heel lang geleden dat we dat nog eens gedraaid hebben. Dus ik dacht, dit is het ideale excuus om dat nog eens te doen. Want eigenlijk blijft dat gewoon stiekem een topnummer. Toch, Peter?
2: Ja, dat is waar.
0: Ik ga hem draaien voor jou. Heel fijne behangavond nog daar en geniet van je nummer. Dag!
2: Ja, top, dankjewel.
1: De beste zijn de beste.

0: het gaat weer een warme nacht worden, hè? Dus misschien moet je nog even opblijven en gewoon genieten van de goede vibes van Joe Easy. Barry White, Roxy Music en Keen krijg je nog. Maar eerst het nieuws en dat krijg je van Aline Koudreels.
1: Een goeie avond. Goed nieuws voor twee gewonde slachtoffers van het drama in Buggenhout. Anders dreigt om uit de Brusselse regering te stappen. En Bashir Abdi is zijn nieuwe record op de halve marathon kwijt. Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagbomen reed. Het is ook nog wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van de sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te starten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
2: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
1: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagbomen reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugstealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
2: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
1: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
2: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboekje je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
1: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.